0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen, bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS.

0: En zo loopt langzaam de temperatuur weer op. Dat is sowieso goed nieuws. Kijk, goedemorgen, van harte welkom. Als je wakker bent, stuur lekker een appie naar de studio 06-573-28203. Altijd handig om sowieso dat nummer even in je telefoon te zetten. Kei fijn. Van harte welkom allemaal en fijn dat jullie erbij zijn op deze dinsdagochtend. Gisteren was een hele rustige ochtendspits, dus laten we er een klein beetje van uitgaan dat het vandaag wel een stuk drukker gaat worden, omdat heel veel mensen misschien vandaag wel gaan werken of in ieder geval niet thuis werken of wat dan ook. Maar dat we er weer zin in hebben met z'n allen, dat staat vast. Dus doe vooral gezellig mee. Tussen 6 en 10 zijn we er weer met een klein voorspelspelletje. We hebben natuurlijk heel veel muziek voor je. En straks tussen 9 en 9:30 gaan we misschien jouw favoriete plaatje wel draaien op de radio. Het zijn zomaar een paar dingen die weer voorbij gaan komen. Tussen 6 en 10 hier in een kei goeie morgen.
1: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
2: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Zijn een aardige gozer. Prettige jongen, vriendelijk, niks mis mee.

0: Daffy, Warwick Avenue in een kei goeiemorgen. Precies, het is vandaag dinsdag 16 juni. Vandaag een dag die vooral droog gaat verlopen. In de middag flink wat zon. Langzaam gaat de temperatuur stijgen komende week. 22 tot 25 graden. Het is al lekker warm vandaag. En heel af en toe gaat er voor komende nacht nog wel een buitje vallen. Koelt het af naar een graad of 13. Kijk, ik vind ook voor de komende week, als nou een graadje of, laat ik zeggen, 25 plus is en het koelt daarna af naar een graad of 12, 13.
1: Heerlijk.
0: Komt er helemaal goed. Prima. Dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken. Maar het gaat vooral over die nachten dat het 19 à 20 graden is.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, dus maar goed. Dat vandaag op deze dinsdag weer.
1: Het is ook de dag dat Star Trek fans groot feest vieren, want het is Picard-dag.
0: Ach.
1: En Picard is dan een van de karakters uit die serie.
0: Ah, okay.
1: J.D. Vance, de vice-president van Amerika, die komt met een boek.
0: Och,
1: dat brengt hij uit in Amerika. Nou. En voor iedereen die aan herkansingen voor examens moet beginnen, die starten vandaag heel veel succes.
0: Ja, dat is geen fijne periode.
1: Nee, want je wilt natuurlijk het liefst gewoon in één keer halen.
0: Ja.
1: En als dat dan niet lukt, dan zit je toch te zweten voor die tweede keer.
0: Ja, ja. Nou ja, meer omdat ik heb moeten herkansen de eerste keer.
1: Ja.
0: En toen wist ik van, ik moest economie herkansen, maar dat kwam pas redelijk laat in deze week.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Ja, dus dan zit je nog een paar dagen
0: te
1: billen.
0: Je ziet
1: krijgen
0: aan alle kanten, iedereen die gaat lekker naar feestjes en dingetjes. En die heeft. En ga je mee zwemmen en we gaan dit doen en we gaan zus doen.
1: Ja, in veel gevallen is het gala al geweest ook.
0: Ja, al lang. Ja, dat was het vorige twee weken geleden of zo.
1: Ja. Nee, maar dan heb je dus het soort van het eindfeest al gehad. Maar terwijl jij bent nog helemaal niet klaar.
0: Ja, precies. Dus nou ja, goed. Maar vandaag onder andere jarig. Marit Bouwmeester, natuurlijk de zelfster, 38 jaar. Willemijn van Kuik, musicalster, 51. Ja, en deze jongeman, die wordt vandaag 33 jaar.
2: Het is een toverbal in meer dan 1000 smaken. Zo cupido je raken, dan schreeuw je het van de daken.
0: Jordi van Loon, ja.
1: Ja, dat is wel lang geleden.
0: Een man die ooit bij Paul de Leeuw werd ontdekt door, dat was volgens mij bij Mooi Weer de Leeuw. Het was hij samen met zijn meester, want zijn meester had als wens om een keer hem achter het behang te plakken. Toen begon hij met zingen.
1: Ja, leuk.
0: Nou goed. Allemaal van harte proficiat. Verder het nieuws, Niek.
3: Premier Jette biedt zondag mogelijk namens het kabinet excuses aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld door de Nederlandse overheid in het verleden. Een avondje uit op het Piersplein in Tilburg eindigde voor een man in het ziekenhuis. Hij werd in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart in een druk café met een harde klap tegen de grond geslagen. Slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken in zijn gezicht op. De politie is naar de dader op zoek. De mensen die gisteravond gingen kijken naar Manneke Pis in Brussel, die kwamen bedrogen uit, want hij plaste helemaal niet. Was geen probleem met de techniek of onwil van het manneke zelf, maar een bewuste actie. Er werd namelijk aandacht gevraagd voor de week van de continentie. Problemen met een overactieve blaas en ontlastingsverlies die komen steeds vaker voor. En op deze manier hoopten ze in België hun steentje bij te dragen.
0: Ja. Op zich goed.
1: Ja, ik snap het ook, maar wel als je daar als toerist komt voor Manneke Pis.
0: Heb je 5 uur gereden om Manneke Pis te zien en dan denk je ja.
3: Hij staat uit, hij zal het wel niet doen.
1: Maar het zal niet de hele avond zijn geweest, maar toch, ja. Ja.
0: Ik vind het echt heel jammer. Ja, dan heb jij dus, dan ga je daar naartoe en dan blijf je wachten, nog eens wachten.
3: Niks.
0: Ja. Maar ondertussen heb jij 25 Brugse zot op en dan moet jij pissen.
1: Ja, nou ja, dan heeft er in ieder geval nog iemand pis.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Laat je er maar naast staan.

0: UB40 in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Dat is de grote vraag. Gaan we voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend? We hadden gisteren heel veel stemmers. Dat had misschien ook te maken gewoon met de liedjes. Of dat mensen dan denken, oh ja, dit wil ik wel heel graag horen. Of dit juist misschien niet. Dat mag ook, hè. Het zou ook misschien wel eens een tegenstem kunnen zijn voor velen. Ik heb in ieder geval weer twee liedjes voor je. Die ga ik zo meteen laten horen. Het zijn korte fragmentjes. Het is aan jou dadelijk om te zeggen van, nou, deze wil ik absoluut wel. Dan zou ik een appje gaan sturen voor koffie of voor thee. Je kan in ieder geval vast het nummer in je telefoon zetten. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Het zijn twee liedjes waar je denk ik wel iets mee kan. En we zeggen er altijd bij, kies vooral wat goed voelt of wat je eens een keer zou willen horen of wat dan ook. Daar gaan we.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Coldplay, Miracles.
3: Of toch liever een bakje thee?
0: Bij thee, Oliver Heldens en Gecko. Ja. Welke van deze twee vind je echt heel erg leuk om te horen? Ga je voor Coldplay, kom je bij koffie, zeg je nee, doe maar Oliver Heldens, dan zit je goed bij thee. Je mag het nu laten weten door een appje te sturen. Mag naar 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dan gaan wij zo meteen rond 6:30 alle stemmen tellen. Zetten we een streepje achter koffie of een streepje achter thee, net waar je voor gekozen hebt. En dan hoor je straks wat het uiteindelijk geworden is. Maar dan kunnen we in ieder geval lekker de dag opstarten. Ga je voor koffie, zit je bij Coldplay goed, zeg je nee, doe maar Oliver Heldens, dan kom je uit bij thee. Laat het maar weten en dan ben ik benieuwd waar je voor gaat stemmen. 06-573-28203. Stuur even een appje. Dankjewel alvast.

0: Donna Summer en Hot Stuff hier in een kei. Goedemorgen. We hebben twee liedjes voor je. Je mag één van de twee gaan kiezen. Dat hoort allemaal bij...
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie Coldplay vandaag.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, kom je uit bij Oliver Heldens. Welke van de twee wil je graag horen? Koffie of thee? Koffie is dus Coldplay, thee is Oliver Heldens. Je mag nu een appje sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Je hebt nog een minuutje of twee om van je te laten horen. Dus pak de telefoon erbij en stuur...

0: Brabant Verkeer, Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen met een uitroepteken, kun je zeggen. Want er staat al veel file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Geertruidenberg en Gorinchem. 9 kilometer langzaam rijden. En voorbij die brug staat het stil, want er zijn 2 rijstroken. De rijbaan is dicht. Je moet via de af- en oprit. Het geeft natuurlijk veel vertraging. Je kan beter omrijden via Knopend Del, via de A15 en de A2. Het komt door een ongeluk met meerdere auto's.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag verloopt vooral droog met in de middag flink wat zon. 22 tot 25 graden. Het is al een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond komen opklaringen. Dan raakt het bewolkt en dan wordt het zo'n graadje of 13. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
3: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Sleewijk. Hij reed met zijn auto van een metershoge dijk. De wagen sloeg meerdere keren over de kop en kwam daarna onderaan de dijk tot stilstand. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Op een brancard werd hij daarna omhoog gehesen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De benedenverdieping van een huis aan de Ravelstraat in Bergen-op-Zoom is gisteravond helemaal verwoest door een brand. Op de bovenverdieping is er flinke schade. Het huis daarnaast heeft ook flinke rook- en waterschade. Bij een van de woningen waren de bewoners thuis toen de brand uitbrak. Er is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Irene Wüst uit Goorlen wordt de nieuwe chef de mission bij de zomerspelen in Los Angeles in 2028 en de volgende winterspelen in 2030. Succesvolste Nederlandse Olympiër aller tijden wordt vandaag gepresenteerd op Sportcentrum Papendal. Dat hebben meerdere bronnen bevestigd aan de Telegraaf. KPRD is het WK voetbal begonnen met een enorme stunt. Het land speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje, de regerend Europees kampioen en ook een van de favorieten voor de titel. In Rotterdam kwamen veel KPRD-anen bij elkaar om die wedstrijd te bekijken en zij zijn natuurlijk trots op hun land.
4: 0-0 tegen Spanje, dit gebeurt niet zomaar, hè.
5: Wie had het ooit gedacht? En mijn moeder zei het al, we gaan winnen, we gaan gelijk, we gaan niet verliezen. En ik dacht, oef, Spanje, maar we hebben het wel gedaan, tegen Spanje.
6: Dit is gewoon gelijk goed begonnen. Ook al gaat het nu naar beneden, maakt niet uit, want we zijn gewoon goed begonnen.
3: De volgende wedstrijd voor KPRD is maandag tegen Uruguay. Alle Starbucks-vestigingen in Zuid-Korea die gaan volgende week een halve dag dicht, heeft een opvallende reden. Het personeel krijgt dan een geschiedenisles. De aanleiding is een reclameactie van de keten in dat land, waar veel maatschappelijke woede over ontstond. De zogenoemde Tank Day-bekeractie die werd pijnlijk genoeg gelanceerd op de herdenkingsdag van een opstand die door het leger toen met harde hand werd neergeslagen. Honderden mensen die kwamen daarbij om het leven. De CEO van Starbucks daar in Zuid-Korea werd ook ontslagen, omdat die datum dus helemaal verkeerd was gekozen. Het personeel krijgt daarom nu ook een lesje over de maatschappij.
0: Ja. Nou ja.
7: Ja, bijzonder. Als we er dan nog een halve dag achteraan plakken om te leren hoe je je naam fatsoenlijk schrijft.
0: Ja, dan zijn we er. Kijk, goedemorgen. Zometeen koffie of thee, je gaat het dadelijk horen. We gaan eerst naar muziek van Rod Stewart hier in de ochtendshow.

0: Of thee.
1: Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi.
1: Hoe gaat het vandaag?
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja? Gaat het...
2: Ja, het gaat lekker.
1: Ja, ben je al in touw of net wakker?
2: Ja, nee, we zijn al in touw.
1: Wat ben je aan het doen?
2: De paarden al gevoerd en die kunnen daar naar buiten en dan kunnen we ze de stal schoonmaken.
1: Hey, kijk. Dat hoort er ook bij, hè? Tuurlijk. Ja.
2: Dat hoort er ook bij, ja.
1: Och man, heb je dan helemaal zo'n overal en alles aan? Is het helemaal in werkkledij?
2: Werkkledij, niet echt een overal, maar gewoon werklederen.
1: Kijk, ja. Wat goed. Hey, de vraag is een beetje, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan wij voor koffie of gaan we voor thee?
2: Een lekker bakje koffie.
1: Dat dacht ik al en dat wilden heel veel mensen. Ben je fan van Coldplay of

0: Kerst special. Afraid of the dark. Ja, het is alweer voor zevenen. Betekent dat we na zevenen een nieuwsoverzichtje krijgen. Het is altijd heel simpel. Een van die berichtjes, dat wordt een beetje angstvallig bij ons weggehouden. Dat heeft alles te maken met dat Niek alleen een titel aan ons geeft. Wij moeten gaan raden waar het over gaat. Gisteren was een half puntje. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, dat vond ik al coulant van hem. Dus dat was een goed begin van
0: maar wat
1: de
0: is de titel voor vandaag?
2: Dit kun je beter niet doen als er een peloton wielrenners voorbij komt.
0: Ja. Je kunt heel veel beter niet doen als we... het zal wel iets zijn van iemand die hier ergens... Want dat is natuurlijk gewoon met mensen die dan niet opletten... en dan half op de weg staan.
1: Ja, met zo'n bordje.
0: Ja, met een bordje of iets. Maar het zal wel te voor de hand liggend zijn als we dit zeggen. Dus dan zou ik zeggen... optreden. Iemand staat op te treden en daardoor zijn die wielrenners...
1: Ik ga wel gewoon voor omverduwen.
0: Omverduwen, oké. Ja. Nee, ik denk iets met optreden of zo. Dat die wielrenners afgeleid zijn en daardoor...
1: En daardoor vallen
0: Blote meiden. Blote meiden ga ik voor. Blote meiden.
1: Blote meiden?
0: Die naast de, blote meiden.
1: Oké.
0: Ja, blote
2: meiden zorg voor.
1: Zou ik wel leuk vinden.
0: Ja, ja. Dus laten we hopen dat het wordt, hè. Ja. Goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
9: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
8: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles. Die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
10: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
8: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, in Brabant zelf valt het wel redelijk mee. Maar net over de brug bij Gorinchem op de A27 vanuit Breda. Daar sta je helemaal stil. Dus dat is wel belangrijk om te weten dus. Want heel veel mensen gaan naar Utrecht via de A27. Tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond staat het stil over 7 kilometer. Na een ongeluk met meerdere auto's. Verkeer moet via de vluchtstrook. Omrijden, dat kan via Knopendel over de A15 en de A2.
11: Dankjewel, we gaan zo meteen weer eens even bellen met Frankrijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
22: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen. Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
23: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
26: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
27: Luister vanaf vrijdag.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 16 juni. Vandaag verloopt vooral droog met in de middag flink wat zon. 22 tot 25 graden. Het wordt weer een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Heel af en toe gaan we nog wel een buitje zien. En vanavond koelt het dan weer af naar een graad of 13.
2: Het is, als we kijken naar de geschiedenis, in 1936 vandaag de dag dat de Waalbrug in Nijmegen wordt geopend.
0: De Waalbrug, ja.
2: Toch een van de bekendste bruggen van Nederland wel. Ja. In 2007 het toen laatste concert van BZN in Ahoy. En in 1978 komt een van de bekendste films ooit uit. Grease.
0: Ja. Ik denk als jij bijvoorbeeld een Videoland bent of een Netflix of een Prime of wat dan ook. En je zou echt zeg maar een soort van map gaan maken met. Die hebben ze natuurlijk wel volgens mij bij Videoland of bijvoorbeeld. Maar echt iconische films zoals dit.
2: Ja.
0: En dan echt gewoon van die films dat je denkt, och ja. Oh ja,
2: maar dit kent iedereen. Ja. We waren gisteren de show van vandaag aan het voorbereiden. En dan ging het even met de muziekredactie. En die zijn al in de 50, weet je wel, ging het erover. Voor hun was het een iconische film. De generatie daarna was het een iconische film. Met Maarten bijvoorbeeld. De generatie daarna, dat zijn wij dan, was het een iconische film. En toen vroeg ik aan onze stagiair Femke, kijk jullie generatie ook nog naar Grease? En zei, dit is bij ons ook nog steeds helemaal een ding.
0: Ja,
2: dus dit is gewoon al.
0: Als je dat ook draait in de kroeg. Ja? De jeugd die gaat er helemaal los op.
2: Ja, dit is gewoon al 50 jaar bijna een film die er toe doet. Dat is echt knap.
0: Fantastisch, echt top. Vandaag, het eerste vaartje Hollandse Nieuwe Haring komt naar Scheveningen. Dus dat is sowieso goed. Training van de Nederlands elftal natuurlijk, die zich weer gaan voorbereiden op de volgende wedstrijd. En het is de dag van de kersentaart. Verdere nieuws, Sinik.
3: Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. Schippers is onder andere bekend als stemacteur voor het personage Ernie van het bekende duo Bert en Ernie, natuurlijk in Sesamstraat. Een jongen van 17 op een fatbike is gisteren frontaal op een scooter gebotst in Waalwijk. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter die raakte niet gewond. En dan wat ik voor zevende zei, dit kun je beter niet doen als er een peloton wielrenners voorbij komt. Ja, Jordi, je zei van een stel blote meiden neerzetten, die zorgen naar de afleiding.
2: Ja, dat is juist natuurlijk wel voor het idee.
3: En Mark, jij zei, omduwen.
2: Ja.
3: Ja, het is het allebei niet, helaas. Nee, in Duitsland werd de slotrit van de juniorenkoers bij het wielrennen ontsierd door een mevrouw op een scootmobiel. Die oudere vrouw die op de scootmobiel zat, die reed vol het peloton in. Met een flinke valpartij als gevolg. Ja, je ziet het ook helemaal voor je natuurlijk.
2: Het is misschien. Ik hoop dat iedereen het veilig is.
0: Ja.
2: Ik hoop dat iedereen het goed maakt. Maar het is wel echt heel grappig.
3: Ja, je ziet het voor je inderdaad. Je hebt verschillende renners die vielen hard op het asfalt. Een aantal ging zelfs ook over de kop. Of die vrouw een beurs deed of ze gewoon de wielrenners niet heeft gezien, dat is nog onduidelijk.
0: Dat gebeurt bij mij nou ook.
3: Ja, je ziet gewoon gebeuren dat die vrouw dat parcours oprijdt. En dan denk je inderdaad, hoe kan dat nou? Ja. Waarschijnlijk niet goed afgezet of zo.
0: Ook met een scootmobiel dan. Dat je gewoon denkt van, wat komt daar nou in één keer aan? Och, het zijn een hoop fietsers. Ja, dat is eens aan de kant gaan.
2: Zo'n scootmobiel gaat ook helemaal niet hard natuurlijk.
0: Ja, sure, jongen.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could. 7:50. Wij zijn 2 jaar geleden bij de start van Keigoeiemorgen begonnen met het volgen van Dennis. Hij en zijn man Jelle deden mee aan Ik Vertrek. We begonnen een camping in Frankrijk. En elke 2 weken daar keken we even hoe het daar nu ging. Nou, we hebben ook alles met hun meegemaakt.
1: Lief en leed.
0: Lief en leed van... volgens mij was het ook weer de houttocht in het dak. Tot alle
1: fantastische zomerweken.
0: Mooie campingplaatsen die er waren. Tot ruzie met de burgemeester aan toe.
1: Ja, ook nog.
0: Ook daar kwam nog even voorbij. En een paar maanden geleden hebben ze toen bekendgemaakt dat ze de camping gingen verkopen. En na heel veel spannende momenten is het dan vandaag eindelijk zover. Dennis, kijk, goedemorgen.
2: Nee, bonjour, goedemorgen.
0: Bonjour, hoe voel je je?
2: Ja, ik weet niet hoe ik mij voel. Het is heel raar. Ik heb gisteren mijn huis opgeruimd en gepoetst en niet meer geslapen vannacht. Dus,
0: nee, is het echt zo dat je... Oh, ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Maar
2: alles is de laatste keer. Hè? Ja. Laatste keertje winkel, laatste keertje bar. Het is allemaal de laatste keer.
0: Heb je er spijt van?
2: Nee, ik heb er geen spijt van, maar het heeft natuurlijk heel lang geduurd, het traject met alles wat er is gebeurd met banken en zo.
0: Ja.
2: Maar ineens is het dan toch die dag en dat is dan toch weer heel snel gegaan uiteindelijk.
0: Ja, want hoe hebben jij en Jelle je een beetje gevoeld? Want het was echt heel spannend op een gegeven moment, hè? Zelfs met uitstel voor jullie en alles, dat jullie echt dachten van nou, ik weet niet waar dit gaat eindigen.
2: Nee, dat wisten we inderdaad niet en dat wisten we allemaal niet. Dus het was op een gegeven moment echt 50-50 dat het nog ging lukken.
0: Ja.
2: Ja, en gelukkig is hij de goede kant op gevallen, het muntje.
0: Ja, hoe zagen de laatste dagen er een beetje uit?
2: Nou, we zijn ook bij aan het komen van een enorm afscheids-/welkomstfeest.
0: Ik zag het,
1: zondag. Ja. Er was een klein Frans flesje opengetrokken.
0: Vertel eens even, hoe is dat gegaan? Ja.
2: Ja, dat was fantastisch. Het hele dorp is een beetje gefaseerd over de avond komen feesten. En met allemaal cadeautjes en flessen wijn en kaartjes. En er waren heel veel huilpartijen, veel knuffels en kussen. Mm. En om 12:30 ging de laatste fles champagne nog even open. Dus om 1:00 hebben wij iedereen vriendelijk weer naar buiten gewieberd.
0: Ja.
2: En dat was echt een fantastisch feest om dag te zeggen. En natuurlijk voor Kim en Jeroen om weer hallo te zeggen tegen iedereen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En dan buiten dat feest, weet je, wat doe je dan nog zo tijdens die dagen? Het is natuurlijk ook een beetje gek als je daar rond
2: loopt. Je bent heel veel bezig. Je bent bezig met alles omzetten, kassa's, boekingssystemen. Ja, die camping loopt natuurlijk door, want er staat toch wel wat caravans en campers nu lekker in het zonnetje. Dus ja, dat moet je ook bijhouden. Maar dus, dan is het met z'n allen heel veel. Maar gelukkig ben je dan met z'n vieren, dus dan gaat alles ook...
0: Dat merk je natuurlijk wel, dat snap ik wel. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, en wat zijn nou die laatste dingen op het lijstje die je zeker nog even wil doen?
2: Afwassen zometeen.
0: Ja.
2: Ja, je wilt toch schoon achterlaten.
0: Tuurlijk.
2: En dan is het straks 3 uur lang naar een notaris luisteren, denk ik.
0: Mm, ja.
2: En dan dragen wij het stokje over aan Jeroen en Kim. En het leuke is, Kim is ook Brabants, dus het blijft wel in de Brabantse hoek.
1: Kijk, dat is altijd goed. Maar gaan jullie natekenen ook meteen op de camper en weg?
2: Nee, we blijven nog een paar dagen, want dat moet allemaal met banken en zo. Dat duurt allemaal even. Dus voordat je de camper ook kunt aftikken bij de kassa, dat duurt altijd een paar dagen. Hè. Dus dat wordt waarschijnlijk een donderdag of een vrijdag.
0: Duurt ook al een paar dagen. Jongen, jullie hebben als tweede beroep ook wachter, volgens mij. Jullie zijn alleen maar aan het wachten.
2: Wij hebben als tweede beroep wachter, ja.
0: Ja, snap ik. Hey, en hoe voelt het met de nieuwe eigenaren, Dennis?
2: Nou, ik ga Kim even aan je geven als je het goed vindt.
0: Zeker.
1: Ja, tuurlijk.
2: Kom staan.
3: Kijk, goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Kim, hoe voel je
3: je? Ja, ik heb wel wat gezonde spanning, maar ik heb er ook heel veel zin in.
1: Maar dat snap ik ook, want je gaat wel gewoon, heel even ordinair, een paar ton aftikken voor een stuk gras met een paar huisjes erop, Kim.
3: Maar dat.
1: Ja, dat is niet even een halfje wit.
0: Nee, ik vind het gewoon mooi hoe jij dat vertelt.
3: Nee, het is geen 1,50. Nee.
0: Nee. Waarom wilden jullie deze uitdaging aangaan?
3: Ja, ik had al een paar jaar met mijn man zoiets van... nou, we willen wel wat anders. We zijn het wel zat in het corporate life. En we willen wel de natuur in. En dan kom je dit pareltje tegen en daar ga je dan voor vechten.
0: Ja, Ja, en het is nog lange tijd spannend geweest, hè? Hoe hebben jullie dat gehad? Ik kan me voorstellen dat je, ja, zeker voor jullie, je geeft alles op in Nederland en dan moet het wel gaan gebeuren uiteindelijk.
3: Ja, ik ben kapot.
1: En dan moet het nog beginnen.
0: Ja, ik wou zeggen, je weet dat je nog gaat starten, hè, nu.
3: Precies. Maar dat is andere energie. Dus ja, wat Dennis ook al zei, het heeft lang geduurd. Het is heel lang heel onzeker geweest. Maar als hij dan onze kant opvalt, dan... Vergeten doe je het niet, maar het maakt het wel helemaal goed.
0: Kijk, en als je daar rondloopt op de camping, wat voel je? Hoe voel jij je?
3: Ja, ik kan er alleen maar blij om worden. Ik zie dan die blije camperaars die er nu staan in dat zonnetje met hun luifeltje. En die liggen dan zo half in het zonnetje te lezen of zo. En dan denk ik, oh ja, dit wil ik zien.
0: Ja, ja.
3: En die koeienbellen die me 's ochtends wakker maken. Ja, dat is wel een compleet plaatje.
0: Ja, keileuk. Wij willen jou natuurlijk ongelooflijk veel succes wensen samen met jouw man.
3: Hartstikke bedankt.
0: Ja, we mogen heel even Dennis nog, als dat even kan.
3: Zeker. Ja. Komt hij weer terug. Doei.
2: Ja.
0: Dennis, hou je ons wel een beetje op de hoogte met alles wat je gaat doen samen met je?
2: Uiteraard.
0: En wij willen echt namens echt heel veel luisteraars jou ook ontzettend bedanken. Want wij hebben echt de afgelopen week ook heel veel appjes gehad van mensen die ook regelmatig vroegen van... hoe ver zijn ze? Gaat het allemaal goed? Ja. Dus het was echt heel lief hoe mensen hebben meegeleefd. Dat moet ik echt zeggen.
2: Ook namens mij en Jelle natuurlijk. Ook iedereen die ons direct heeft bericht. Het was twee leuke jaren voor luisteraars die ook op bezoek zijn
0: geweest.
2: Zeker. En, het was superleuk.
0: Kijk. Ja. Doe rustig aan daar. Maak er een mooie dag van.
1: Ja, teken ze.
0: En teken ze vooral, hè.
2: Ja, nog 2 uur en dan is de tent niet meer van ons.
0: Och jee, nou, sterkte. Houden we. Dennis van camping La Santoire. En dit is Ben

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone and Beautiful Things. Zometeen nieuws met Niek.
2: Elman, dan gaat het over dat 9 partijen in de Raad van Den Bosch een spoeddebat willen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door. En dat heeft een opvallende reden.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
5: Voordeeluitjes.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
1: 1 minuut over 7:30. We gaan naar het onbebrand verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, het was gisteren zo rustig, weet je nog? Die voetbalwedstrijd, de spits.
1: Ja,
9: die
1: toen dachten wij van nou, iedereen heeft een paar uurtjes vrijgepakt in de, ochtend.
9: Volgens mij was dat ook zo. Het is nu wel wat drukker, maar echt veel om het lijf heeft het ook weer niet. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat de enige file met meer dan 10 minuten vertraging. Namelijk 16 minuten tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. Verder wat met 5 minuten op de A17. Vanuit Roosendaal bij knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer op de A27 Breda Gorkum. Staat bij de brug bij Gorkum nu ook 5 minuten vertraging voor de file. Want daar is de weg weer vrij.
5: Omroep Brabant.
1: Vandaag verloopt vooral droog. Flink wat zon. 22 tot 25 graden. Het is meteen een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Uitgebreide weerbericht komt eraan over een paar minuten met Weerplaza. Maar eerst naar het nieuws met Niek.
2: 9 partijen in de gemeenteraad van Den Bosch willen vandaag een spoeddebat met wethouder Pieter Paul Slikker over de opvanglocatie voor asielzoekers in Engelen. Ze willen weten waarom de raad pas in april van dit jaar werd geïnformeerd over de plannen, terwijl het COA al in oktober 2024 aan het gemeentebestuur had laten weten deze locatie in beeld te hebben. Afgelopen tijd waren er meerdere demonstraties tegen de opvang. De 2 kinderen die in Breda zwaar gewond raakten bij een barbecue-ongeluk liggen nog steeds in het ziekenhuis. Het ging mis na een viering in het Pinksterweekend van de Augustinusparochie. De vader van de kinderen spoot toen spiritus op het vuur van een barbecue. De kinderen stonden te dichtbij en liepen verwondingen op toen er een grote steekvlam ontstond. Irene Wüst uit Goorlen is door NOC NSF benoemd tot chef de mission bij de zomerspelen in Los Angeles in 2028, dat meldt de NOS. Als de samenwerking bevalt, dan is ze dat ook bij de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Succesvolste Nederlandse Olympiër aller tijden is de opvolger van Pieter van den Hogeband. Het Rode Kruis is bezorgd over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Die kan dit jaar mogelijk een van de hevigste in bijna 80 jaar worden. El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld allerlei weersextremen veroorzaakt. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over water- en voedseltekorten en brengt nu alvast hulpgoederen naar risicogebieden.
10: Zoals voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren, medische teams die op tijd klaar zijn, dat soort zaken.
2: Vooral in kwetsbare regio's in Afrika en het Midden-Oosten worden maatregelen genomen. De marathon die zaterdag in Sneek zou worden gehouden gaat niet door. Het heeft niks te maken met het warme weer dat wordt voorspeld. De reden is dat de vergunning is ingetrokken en dat heeft dan weer te maken met het feit dat het hele EHBO-plan voor die marathon werd gemaakt door een man die daar helemaal geen verstand van heeft. Die man die stond eerder dit jaar nog voor de rechter. Ja, echt waar. Omdat hij zich meerdere keren had voorgedaan als ambulancebroeder, maar dat dus helemaal niet was. Ja, de organisatie zegt enorm geschrokken te zijn dat ze hem dus juist hebben aangetrokken om dat te laten doen. Ze zegt dat er nog eens geprobeerd om een nieuw plan op te stellen met echte EHBO'ers, maar ja, dat is niet gelukt. Dus daarom kan die marathon niet doorgaan.
11: Ja. Ik weet dat het alsnog doorgaat.
1: Ja, dat vind ik ook.
11: Dat dit op een gegeven moment, er komt er een echte EHBO'er en die zegt, ja, dit plan passen we zo en zo en zo aan. En dan doen we het alsnog.
2: Ja, ik ben benieuwd, want ze hebben nog maar kort dag, komende zaterdag is.
11: Ja, wel, maar als je al die mensen hebben zo een jaar lang getraind, dan weet ik het allemaal. Ja,
2: dat is ook zuur.
11: Ja.
1: Ja, het is ook gewoon dat er dan een of andere pipo komt en die zegt, die doet zich voor als ambulance broeder, ja.
11: En hoe moeilijk kan zo'n EHBO-plan nou zijn? Ja, is het warm, geef je een beetje water. Ja. Is het koud, geef je zo gauw het dekentje.
1: Ben je gevallen, pleister erop. Ja. Dan maak je eigen druk over. Ja,
11: breek je been, gips erom.
1: Ja. En als je geen lucht meer hebt, dan ga je even zitten. En daarna ga je weer naar huis.
2: Hoor ik.
11: Ik ken dat plan zo schrijven.
1: Ik ben jarenlang verpleger geweest. Met carnaval. Zometeen het uitgebreide weer.

0: The Pretenders en Don't Get Me Wrong. 9 minuten over 7:30 alweer. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het weer van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan langzaamaan stijgen in temperatuur, hè?
1: Zeker, ja. Het is nu ook niet koud buiten, hoor. Het is al een graad of 15. Wel veel wolken en zelfs hier en daar een buitje.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk het beeld van vanochtend. Veel wolken en soms een klein beetje regen stelt niet heel veel voor. In de middag komt de zon steeds beter door en vanmiddag wordt het al zo'n 24 graden.
0: Jongen, jongen. En vanavond gaan we volgens mij nog wel een beetje regen zien, toch? Of hoe koelt het weer af? Of hoe gaan we het een beetje de dag doorkomen?
1: Nee, vanavond gaan we geen regen zien. Vanavond is het gewoon heel lang zonnig. Want die zon die gaat pas om 22:00 onder. Vannacht koelt het nog wel af tot een graad of 13. Dus wil je nog wat koelte in huis halen, kan dat vannacht en morgenochtend nog. Morgen opnieuw een graad of 24. En dan donderdag gaan we naar de 30 met veel zonneschijn.
0: Ja.
1: En vrijdag gaan we zelfs over de 30 heen. Vrijdag dit weekend dus echt wel warm. Ook benauwd, hoge luchtvochtigheid en kans op stevige onweersbuien. Dus zomerweer, maar wel met onweersbuien waarschijnlijk.
0: Ja, ik zag zelfs, er was zelfs een paar dagen geleden nog een voorspelling dat we tegen de 38 graden aan gingen op zondag. Maar dat is gelukkig een beetje bijgesteld.
1: Ja, daar moet je nu voor naar Parijs.
0: Nederland.
1: Ja, dat soort temperaturen staan er wel voor Frankrijk op het menu. Maar voor Nederland gelukkig niet, wil ik bijna zeggen.
0: Nee.
1: Het is grappig voor de statistiek, maar het is niet fijn om buiten te zijn,
0: nee,
1: voor temperaturen. Ik denk dat het vrijdag met 33 en een hoge luchtvochtigheid al meer dan warm genoeg is.
0: Ja, dus we moeten een beetje rekening houden inderdaad met gewoon wel warme temperatuur, maar af en toe wel een buitje voor de verkoeling. Of is het gewoon dat het heel even kort gaat vallen en dan gaat het ook weer snel door?
1: Ja, het is niet dat gelijk de warmte verdreven is. Het zal natuurlijk wel een paar graden afkoelen als het even geregend heeft. Maar het is niet dat het dan gelijk fris is. Waarschijnlijk is het hele weekend gewoon echt wel rond de 30 en de kans op een paar buien.
0: Kijk, ja. Mag je hartelijk danken en een mooie dag toe wensen.
1: Graag gedaan.
0: Houdoe.
2: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Ja, het WK Voorspelspel. Natuurlijk wordt er iedere dag gevoetbald op het WK van 2026. En we hebben iedere dag een wedstrijd. Die zetten we centraal. Dan mag je doorgeven wat jouw voorspelling is voor die wedstrijd. Heb je het goed, hebben we misschien wel wat moois voor je.
3: Ja, de Omroep Brabant medaille kun je winnen elke
0: dag. Precies. Kijk, Rina, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij een beetje een voetbalfan?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: En toch dacht jij, ik doe mee.
4: Ja, ik doe mee.
0: Ja,
4: ik probeer zoveel mogelijk met jullie mee te doen.
0: Ja, nee, dat is altijd goed, dat is zeker. Maar in ieder geval, het Nederlands elftal volg je denk ik wel een beetje, toch?
4: Jawel, natuurlijk volg ik.
0: Maar de rest van de wedstrijd denk je, laat gaan. Ja, nee, dat kan.
3: Ja.
0: Ik kan ze ook niet allemaal zien. Dus er zijn ook af en toe wedstrijden dat ik denk, joh, kijk even de samenvatting. Dat komt wel goed. Dat kan ook. We hadden het gisteren hadden we het over de wedstrijd België tegen Egypte. Ik kan je vertellen, daar gingen de uitslagen letterlijk alle kanten op. Van, we hebben ergens gezien 8-1 voor België,
3: ja,
0: tot 0-4 voor Egypte. En eigenlijk alles wat ertussen zat. Mensen die gingen van extreem tot extreem. Maar wat had jij als voorspelling?
4: Ik had 1-1.
0: Ja, Mark.
3: Ja, het is
0: uiteindelijk 1-1 geworden. Ja,
3: ja, ja.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, die uitslag had ik ook niet helemaal verwacht. Ik dacht een beetje, het wordt of een 2-1 voor België of een 2-3-1 voor Egypte.
3: Oh ja, ik had 1-1 in de Scorito, dus ik was ook helemaal.
0: Nou,
3: we hebben hier een poeltje bij Omroep Brabant.
0: Heb je de punten binnen?
3: En ik had de punten binnen ook, hoor.
0: Kijk,
4: nou dan samen, hè?
3: Ja.
0: Rina, jij krijgt in ieder geval en geef hem sowieso een mooi plekje, de Omroep Brabant medaille. En natuurlijk ook een plek in de Omroep Brabant eregalerij dat jij het goed hebt voorspeld. Namelijk de wedstrijd tussen België en Egypte, wat is geëindigd in 1-1. Proficiat.
4: Ja, dankjewel.
0: En als je slim bent, doe de komende weken ook even gewoon mee met de andere dingetjes qua voorspellingen. Ja, niet alleen bij ons, maar ook andere dingen. Want als je dit al goed hebt, dan...
3: Je hebt het geluk aan je reet hangen.
0: Geluk aan de bips, hoor.
3: Ja.
0: Kan ik zeggen.
4: Ja, het werkt wel meestal, hoor. Want ik doe zo wel eens meer mee. En doordat ik er zo weinig verstand van heb, win ik zo wel eens wat.
0: Kijk, dat is nog eens een mooie instelling. Maak er een mooie dag van, hè.
4: Doen we.
0: Dank voor het meedoen. Houdoe.
4: Oké, houdoe.
0: Ja, zometeen hebben wij een nieuwe wedstrijd voor je.

0: krabbelen we wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Nasje.

0: uit de Zero's. En ja, dat Zero's weekend komt er dus aan. Zet het in de agenda aanstaande vrijdag. Dan is het zover. Dan gaan we ons helemaal onderdompelen in dat decennia. Ja, voor mij en Mark is dat een feest der herkenbaarheid, ja, kan ik jou zeggen.
1: Zeker. Dus
0: bij mij staat hij in ieder geval aan heel het weekend. Daar kan ik jou wel op een briefje geven.
2: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Het WK voorspelspel, dat spel spelen we zolang het WK natuurlijk bezig is. Want er zijn natuurlijk iedere dag heel veel wedstrijden die gespeeld worden. Daar pikken we er iedere dag eentje van uit. En dan mag jij je voorspelling zo meteen loslaten op die wedstrijd.

0: Het kan zijn dat je dan een goede voorspelling geeft. En dan ja, gaan we misschien morgen wel met jou bellen.
1: En dan win je de Omroep Brabant medaille.
0: En een plekje in de Omroep Brabant eregalerij.
1: Ja, dat ook. Met dus, foto en al.
0: Alles erbij.
1: Het wordt, is ja, fantastisch.
0: Full chas.
1: En je staat bij iedereen in je omgeving vanaf dat moment ja, ook als bekend. Kenner. Als voetbalkenner.
0: Er stonden nu al mensen bij Rina voor de deur. Die zeggen van, kun je vier, vijf wedstrijden invullen?
1: Ja,
0: dus zo gaat het dan ook.
1: Nou, voor vannacht is er al een hoop in te vullen ook.
0: Ja.
1: Oostenrijk-Jordanië, die begint morgen vroeg om 6 uur... als wij ook beginnen weer.
0: Ah, kijk.
1: Daarvoor Argentinië-Algerije. Daarvoor Irak-Noorwegen. Spannende wedstrijd natuurlijk, maar...
0: Zeker.
1: De wedstrijd die we gaan begokken, zeg maar... is Frankrijk-Senegal.
0: Kijk. Dus nu is de grote vraag aan jou. Wat gaat de uitslag worden die van de wedstrijd wordt vandaag gespeeld... van Frankrijk-Senegal? Dat mag je doorgeven door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus wat wordt de uitslag van Frankrijk tegen Senegal? Je mag een voorspelling doen. Dan gaan we al die voorspellingen netjes op een rijtje zetten. En morgen vroeg dan pikken wij degene eruit die het hopelijk goed voorspeld heeft.
1: Ja, en als je nou denkt, ik heb toch helemaal geen verstand van voetbal?
0: Gewoon iets proberen.
1: Dan had Rina dus ook niet. En die had het goed.
0: Kan toch gewoon?
1: Het kan zo gek lopen als dat het kan lopen.
0: Dus wat wordt de einduitslag van de wedstrijd Frankrijk-Senegal... die vandaag gespeeld gaat worden? Geef jouw voorspelling door. Hierbij kijk hoe je morgen. Stuur even een appje 06-573-28203. En wie weet, hebben we jou morgen aan de lijn. Gewoon even appen, dan komt het vast goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
9: Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
8: Kijk op rousseau.nl.
7: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
13: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
12: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
14: Hier is Reza Jan.
9: Goede voorzet, Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
12: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hartelijk dank. Och man, het is vijf minuten over acht. Je luistert naar een kijk. Goedemorgen. We gaan naar het Brabant verkeer. Ewen de Hart bij de AWB. Goedemorgen.
15: Goedemorgen Jordi. Ja. Alles goed bij jou?
14: Ja, zeker. Zeker
15: ja, het is mooi weer. Hè? Ja. Hey, de spits die verloopt weer is wat minder druk dan normaal gesproken. Ik heb het vermoeden dat veel mensen het beltje er al bij neergegooid hebben voor de zomer betreft. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 8 kilometer dagelijks file. Dat dan weer wel tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Maar de vertraging is minder groot dan anders. Namelijk 10 minuten maar. A50 Arnhem richting Oss tussen Ewijk en Ravenstein. 5 minuten vertraging. En 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Bij Knoopend Hooipolder 5 kilometer. Nou, nog eentje dan. De A270 Helmond-Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven.
14: Dank u wel.
15: Dag.
16: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Ik heb mensen pijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
26: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
27: Met Rousseau chocolade.
26: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
24: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
30: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
31: Luister vanaf vrijdag.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Kei, goedemorgen.
32: Jordi Graat.

0: Crystal Waters en Gypsy Woman. Ah, dat, weet je, dat zijn van die liedjes, jongen. Als je dan even dat, die iconische melodietjes hoort zo aan het begin van het liedje en aan het eind van het liedje, denk je, och ja, lekker zeg. Hoppakee.
1: Kei goeiemorgen.
0: 14 minuten over 8 alweer op deze dinsdag de 16e van juni. Vandaag verloopt vooralsnog droog met in de middag flink wat zon. Het is 22 tot 25 graden. Het wordt al een stuk warmer dan de afgelopen dagen. En de komende dagen gaat het ook weer langzaamaan stijgen met in het weekend echt temperaturen van rond de 30 graden.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis, want vandaag in 1667 was het octrooi voor het slingeruurwerk. Dat was een klok met zo'n slinger.
0: Zeker,
2: ja. Nee, die zie je nog steeds wel ergens. Die is toen voor het eerst gekomen. In 1903 is Pepsi-Cola er voor het eerst. Ja, en in 1998 was het laatste deel van Woorden der Nederlandse Taal.
0: Kijk, vandaag jarig Marjolein Faber, oud-minister natuurlijk. Erik de Zwart, 69. En Fred Oster, 89.
2: Ja, still going strong.
0: Mama man. Verder in nieuws, Nick.
3: Kaapverdi heeft voor een megastunt gezorgd bij het debuut op een WK. De ploeg speelde in Atlanta met 0-0 gelijk tegen Europees kampioen Spanje. Op voorhand bestempeld als een van de topfavorieten voor de wereldtitel. Toch? Dat zorgt ook in Rotterdam voor feest. Daar woont een van de grootste Kaapverdische groepen buiten het land zelf. In Haren werden gisteren 21 hanen gevonden. Ze waren daar gedumpt, meldt een medewerker van de dierenambulance Maasland. Samen met de politie slaagden de dierenambulance medewerkers erin al die hanen te vangen. De dieren zijn vervolgens overgebracht naar opvangcentrum de Maassorst. Daar worden ze nu verder verzorgd. En wetenschappers hebben voor het eerst levende koboldhaaien kunnen filmen in een natuurlijke leefomgeving diep in de oceaan. De mysterieuze dieren hebben een heel kenmerkende snuit en zwemmen vooral heel erg diep op de bodem van de zee. Ze worden om die reden ook wel de lelijkste haai ter wereld genoemd.
0: Ja. Jongen, jongen. Nou, dat is ook lekker, zeg. Ja. Dan ben je eindelijk ontdekt. En wat krijg je dan als boodschap? Je bent de lelijkste haai ter wereld.
2: Nou, lekker dan.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja. Maar goed. Nee, maar die dieren die komen dus eigenlijk nooit. Ja, die gaan
3: nooit
0: dus echt alleen over, maar die gaan dus alleen over de bodem van de zee.
2: Ja, een beetje vis eten en zo. Ja,
0: jongen.
2: Ik begreep wel bij de eerste ontmoeting dat die duikers ook wel. Ja, ze hadden gewoon een goed gesprek.
0: Ja.
2: De een zei, hi. En de ander zei, hi.
0: Ja, Aniek.
2: Ja.
0: Het is wel zo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Niek is onder de indruk, ik zie het.
0: En weet je wat die vrouwtjeshaai droeg toen ze hem tegenkwamen?
2: Ik weet het wel.
0: Een B-haai.
2: Hey Niek, ben je blij dat jouw vakantie morgen ingaat?
3: Zo flauw allemaal. Een B-haai, ja.
0: Wij gaan gauw naar de muziek, want er krijgt er iemand een wegtrekker. Zometeen gaan we naar de rechter, jongens.
4: Omroep Brabant. Het gevoel van...

Dat allemaal hier in een kei goeiemorgen. Het zou zomaar kunnen, want ze wonnen in 2025 de Kiesjekrakerverkiezing voor het populairste carnavalsliedje van Brabant. De Kapotte Kachels maakten samen met René van Rooij namelijk dit.

0: een cover van ABBA. Dat heb je waarschijnlijk wel gehoord. En ja, ABBA zelf vond het alleen niet zo leuk. Die liet het liedje overal weghalen. En dat vonden de kapotte kachels dan weer niet leuk. En zo ging dat een beetje over en weer. Dus deze week is de rechtszaak hierover. Sander van de kapotte kachels, kei goeiemorgen.
1: Goeie smerries allemaal.
0: Ja, hoe voel je je? Want ja, het is toch een belangrijke week voor jullie.
1: Wij zijn positief gespannen. Wij hebben zin in de wedstrijd.
0: Ja, dat snap ik. Want even een klein beetje terug in de tijd. Wanneer was het moment dat jullie dachten... Hey, dat liedje staat niet meer op Spotify. Wat is er aan de hand?
1: Dat is ongeveer 4000 jaar geleden. Zo voelt het inmiddels.
0: Ja.
1: Mijn vriendin is de verjaardag waar ze iedere keer gaan vragen... hoe is nou met die rechtszaak in Malbeu? En voor haar gevoel duurt dit nou dus al een jaar of vijf. Maar volgens mij was het 2025 na de carnaval.
0: Ja, dan wordt dat eraf gehaald. En toen, want jullie hebben volgens mij wel echt er alles aan gedaan... om in ieder geval op een goede manier eruit te komen, toch?
1: Ja, zeker. Wij hebben gebeld, gemaild, gefaxt. Alleen, wij liepen een beetje tegen een hele grote dikke muur aan. En men was bepaald niet bereid om met ons mee te denken of mee te werken. En zij hadden de macht om dat nummer offline te trekken. En toen hadden zij wat zij wilden. En toen moesten wij er achteraan. En ja, dat is niet gelukt.
0: Nee.
1: Dus toen moesten we maar een versnelling hoger schakelen. En dat is dan aan de rechter vragen wat die ervan vindt.
0: Ja, en dat mensen achter jullie staan, dat blijkt wel. Want volgens mij moest er een bepaald bedrag op tafel komen. En dat is gelukt, hè?
1: Ja, we hadden overleg gehad met een advocaat die onze zaak had bekeken. En ons in het begin ook een beetje mee had begeleid. En als het dan uiteindelijk tot een zaak zou komen, tot een bodemprocedure die we nou zijn ingezet.
0: Uh-huh.
1: Ja, dan ben je al gauw 25.000 eurotjes kwijt. Die wij niet hadden liggen. Maar gelukkig de fans in Brabant en de rest van het land overigens ook wel.
0: Ja.
1: En die hebben via de crowdfundactie hebben ze ons allemaal een stukje waar ze hebben kunnen missen gedoneerd. Zodat wij nou de financiële middelen hebben om deze zaak te kunnen gaan voeren.
0: En misschien zonder mensen te noemen, maar hebben jullie echt inderdaad donaties gehad waar jullie van dachten, hè? Waar komt dit nou weer vandaan? Of dit is toch een bedrag waar je echt ook wel trots op was dat mensen het jullie gunnen?
1: Nee, het kwam eigenlijk vanuit alle hoeken kwam het aangewaaid. Allemaal een kleine brok. Het was niet een of andere gulle Sinterklaas die ergens een hele grote zak open had getrokken. Het is mooi diffuus verspreid over de provincie.
0: De vraag is een beetje, Sander, wat willen jullie nou precies? Waar gaan jullie voor?
1: Wat wij willen, om jouw introductie heel even terug te pakken. Wij willen de parodie die wij hebben gemaakt op het nummer van ABBA Take a Chance. Niet de cover.
0: Ja.
1: Want de cover zou niet mogen zonder toestemming. Een parodie wel in Nederland.
0: Okay.
1: De parodie op het nummer Take a Chance die wij gemaakt hebben, die willen wij weer terug op Spotify hebben. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: En als dat lukt, dan hebben wij gewonnen.
0: Ja.
1: En volgens de letters van de wet, het verschil tussen een cover en een parodie is... Bij een parodie mag je geen gebruik maken van de originele tekst. Ook geen herschrijving daarvan. Bij een parodie moet je het nummer volledig opnieuw opnemen, opnieuw produceren. Dat hebben we ook gedaan. En het moet humoristisch zijn.
0: Ja. Nou,
2: daar kunnen we over twijfelen. Ja.
1: Ja. Ik vind hem heel leuk. Mijn vriendin niet. Ja,
0: nee.
1: Dat zullen we al zien. Ja.
0: Ja. Nee, als ik tegenwoordig thuis kom, dan wordt dat nummer gedraaid. Dus, nee.
1: Daar ga ik me niet aan wagen, aan die opmerking.
0: Nee, dat weet ik. Nee. I know. Maar ja, ik zou zeggen... Als ik het zo hoor, jullie vinken alles af, dat is kat in bakkie. Dat komt helemaal goed.
1: Ja, maar het blijft toch Universal waar we tegen ageren en ABBA. Dus je weet niet waar ze morgen uit de hoge hoed gaan trekken.
0: Nee,
2: het is wel een beetje David tegen Goliath dit.
1: Ja, behoorlijk. Dus we voelen ons, we gaan vol zelfvertrouwen naar Utrecht toe morgen. Daar is de zitting.
0: Uh-huh.
1: En hoe het om 11 uur begint die en hoe we er om 12 uur bij zitten. Ja, we hebben er een goed gevoel over, maar je weet ooit nooit.
0: Want even voor de duidelijkheid, Sander, als het liedje gedraaid wordt, gaat er toch ook gewoon zoveel cent naar ABBA toe, hè? Dat is allemaal afgekaart
1: zeker.
0: En alles is met royalties en credits en dat soort dingen is allemaal afgekaart, toch? Ja,
1: ja, wij hebben naar eer en geweten gehandeld.
0: Ja.
1: En we wisten ook wel, soms schrijven mensen dat wij een liedje hebben gemaakt wat wel verdacht veel op dat van ABBA lijkt. Ja, nee, dat is Take a Chance, maar dat is een parodie van Take a Chance.
0: Ja, precies. Zeker.
1: Dat is het cruciale verschil en dat wisten wij vanaf het begin. En er hakken wel meerdere carnavalsartiesten met dit bijltje.
0: Ja.
1: Dan moet je van tevoren dan gewoon netjes regelen. En als je een cover maakt, dan moet je toestemming vragen. Maar een parodie, die mag je zonder toestemming. In Nederland in ieder geval, hè. Daar is er in Zweden of in Amerika anders over denken. Daar zou ongetwijfeld kunnen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland mag je gewoon een parodie kunnen maken.
0: Ik zou willen zeggen, als jullie hem winnen, dan alleen al om een beetje ABBA te plagen en Universal, dan komen we weer doen om 3 uur. En dan sturen we het filmpje gewoon op.
1: Ja. Misschien moet je ze ook 4 kaartjes naar Zweden sturen.
0: Dat zou ook kunnen werken.
1: Als ze het zien, dan snappen ze het meteen, denk ik.
0: Dat is waar. Sander van de Kapotte Kachels, houdt ons op de hoogte en superveel succes.
1: Dankjewel, mannen.

0: Irene Cara en Flashdance, What a Feeling. 1 minuut voor 8:30. We gaan zo meteen naar het laatste nieuws, Monique.
1: Ja, onder andere gaat het over een man die zwaar gewond is geraakt bij een ongeluk in Sneeuwwijk. En Portugal komt pas morgen in actie op het WK. Maar toch is er vanuit eigen land al kritiek op de selectie.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Het is 8:30, kei goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, er staat veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum staat daarom 6 kilometer file. Voor hen die luisteren, goed nieuws, want de weg is nu alweer vrij. Dat heeft niet heel lang geduurd. De A558 Breda Tilburg. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Knopend Galder en Bavel in 7 kilometer file. 10 minuten op de A67 Venlo Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knopend Leenderheide. Op de N65 Tilburg Den Bosch is de vertraging vanochtend 5 minuten bij Afrit Comfort.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het weer is vandaag gelukkig droog. Het is fantastisch weer. Flink wat zon, 22 tot lokaal 25 graden. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen. En vandaag koelt het dan weer af naar een graadje of 13. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Sleeuwijk. Hij reed met zijn auto van een metershoge dijk. De wagen sloeg meerdere keren over de kop en kwam daarna onderaan de dijk tot stilstand. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Op een brancard werd hij daarna omhoog gehesen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners van de Hoogstraat in Klundert zijn niet te spreken over de herinrichting van de straat daar. Het is er volgens hen levensgevaarlijk geworden. Eerst stonden er paaltjes op de stoep, maar die zijn weggehaald. Daardoor rijden vrachtwagens en auto's nu rakelings langs voordeuren en soms over de stoep door de smalle straat. De gemeente Moerdijk heeft nog niet gereageerd op de klachten. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een mishandeling in het centrum van Tilburg. Hij zou eind maart een man in een café aan het Piersplein tegen de grond hebben geslagen. Slachtoffer liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht. De verdachte liep na de mishandeling met zijn vrouw weg uit het café. Het kabinet gaat mogelijk excuses maken aan Molukkers. Premier Jette spreekt zondag bij de onthulling van een monument. De organisatie kreeg dat pas gistermorgen te horen. Jot NOS-verslaggever Eva Wiesing.
7: Als een premier zich plotseling aanmeldt voor zo'n massale en beladen bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Want er wordt al jaren gepraat over hoe recht te doen aan de ellende die deze Molukkers is aangedaan. Maar achtereenvolgende kabinetten kwamen er maar niet uit.
1: Het monument komt in Rotterdam. Daar kwamen 75 jaar geleden Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen aan. Zij werden ontslagen, kregen geen pensioen en werden onder erbarmelijke omstandigheden daar gehuisvest. Portugal komt morgen pas voor het eerst in actie op het WK. Maar in eigen land is er toch een kritiek op de selectie. De spelers zouden namelijk wel erg veel tijd doorbrengen op het strand bij hun hotel in het Amerikaanse Palm Beach. Ja. Mensen die vragen zich of ze niet wat vaker moeten gaan trainen in plaats van dat ze iedere keer op die zonnebedjes liggen. Nou, middenvelder Matheus Nunes die heeft daar nu op gereageerd, op al die kritiek, want het staat daar echt vol in de Portugese kranten. Volgens hem horen die bezoekjes aan het strand bij de voorbereiding, zo zegt hij. Ze moeten namelijk wennen aan het klimaat. Hij woont bijvoorbeeld zelf in Manchester, want hij speelt bij Manchester City. En daar is het een flink stuk koeler dan daar in Amerika. Zij zegt, ja, het hoort er gewoon bij. We moeten ook gewoon wennen en dus op het strand liggen.
8: Ja. Ja. Lekker doen. Als ik in Palm Beach zou zitten, zou ik ook op het strand liggen. Ja, dat is ook bij Miami in de buurt, in Florida. Heerlijk weer. Ja. Fantastisch.
1: En wacht even af hoe ze het doen morgen ook gewoon, denk ik dan.
0: Nou, dat is daar hangt het dus compleet vanaf. Want ja, als ze het morgen gewoon met 4-0 winnen, dan is er niks aan de hand. Verliezen ze met 2-0,
1: dan krijg je nog een klein.
8: Ja. Nee, maar waar moet je dan naartoe? Want je traint, je kunt toch niet, wat moet je dan? 10 uur per dag gaan trainen, dan zijn ze kapot.
1: Ja, of in het hotel zitten.
8: Ja, een potje kaarten.
1: Nee, eens.
0: Ja, en ze hebben echt veel zin om doelpunten te maken. Dus ze treden morgen ook niet aan als Portugal, maar als Portugal.
8: Ja. Ja.
0: Kijk, goedemorgen. Ja. We gaan het zo meteen hebben over kerst.
8: Huh?
0: Ja, echt waar.

0: We hebben het toen straks gehoord bij Weerplaza. De komende dagen dan vallen de mussen van het dak. Maar in Halsteren zijn ze namelijk met andere dingen bezig.
1: Ja.
0: Namelijk met het volgende.
1: Ja, het blijft toch gek.
0: Ja. Ik moest echt ook de kerstmap openbreken, letterlijk. Ja. Moest ik helemaal met een code...
1: Die
0: was op slot, hè, want het wordt voor ons altijd weggehouden. Maar goed, de kerstshow in het tuincentrum daar... heel veel van die tuincentra die zijn al druk bezig. Want ja, het komt er dadelijk allemaal weer aan. Je zou denken, dat duurt nog wel even. Maar ja, die opbouw, dat duurt natuurlijk ook heel lang. En dus bij heel veel tuincentra is dat al begonnen. Eentje daarvan is in Halsteren natuurlijk. Een van de allergrootste. Gerry van Intertuin Halsteren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wanneer zijn jullie een beetje begonnen met de opbouw?
2: Ja, ik met de opbouw, dus met de plannen te smeden en dergelijke, zijn we dus eigenlijk vorig jaar kerst wel begonnen.
0: Ja,
2: we zijn nu achter de schermen, zijn we dus volop aan het bouwen. De requisieten, die gaat weer vormen krijgen. Ja, en niet te vergeten, de techniek ook dit jaar.
0: Ja, want neem ons even mee, want wat jullie maken, dat is echt even next level, hè? Dat is niet een klein showtje met een minuutje of vijf dat je even kijkt. Maar jullie doen echt even... Jullie pakken wel uit.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. Kijk, we zijn voor het jaar zijn we ook gewoon... onze gasten die hier straks gaan vertoeven... en onze kerstshow, onze kerstbeleving komen bewonderen... die zullen straks gewoon meemaken dat ze dus gewoon echt gewoon midden in de show staan.
0: Ja.
2: Ze doen gewoon mee in de show. Hey, als ware zijn ze gewoon aanwezig in de filmset.
0: Ja,
1: dus even wat cijfertjes, ja. Gerry. Wat gaat er allemaal de hut in de komende weken?
2: De hut in de komende weken. Dus we zijn eigenlijk de komende weken zijn we eigenlijk nog gewoon volop achter de schermen bezig. En medio half juli, dan gaan we dus ruimte maken. En dan gaan de decorstukken die gaan naar binnen komen.
1: Ja. Ja. En wat hebben jullie dit jaar allemaal? Want vorig jaar waren het zoveel bomen en zoveel lampjes. Hoeveel gaat het dit jaar zijn?
2: Nou ja, het gaat allemaal ruim wel met een derde omhoog. Maar ik denk dat gewoon de eye-catches en dergelijke van het jaar echt wel gaan worden. Dat is de techniek, de projecties die we uit gaan voeren. En ook wat ik zei van onze consument, die gaat dus gewoon midden in de filmset zitten. En die wordt eigenlijk gewoon mee door het hele bedrijf gezogen. En gaat dus als ware gewoon... Ja, deelnemen aan de show. Ja, de aantallen, ja, wat ga ik zeggen? Vorig jaar hadden we bewijzen van 1,2 kilometer kerstverlichting erin gedraaid. Dat zal van het jaar bewijzen van 1,4, 1,6 gaan worden.
0: Nou.
2: Ja, de miniaturen die er staan, en dat roep ik echt weer even uit mijn hoofd. Miniaturen die er staan, ja, daar zal zeker een 6.000, 7.000 huisjes, ornamenten en dergelijke in de bewegende miniaturen komen, absoluut.
0: Hoe is dat voor jullie eigenlijk? Want er komt keimooi weer aan. Dan zitten jullie met 30 graden, zitten jullie eigenlijk midden in de kerstballen.
2: Dat klopt. Kijk, voor ons is het een de kerstperiode. Dat voelt goed, voelt fijn. Dus het is gewoon fantastisch om te zien hoe we daar met z'n allen eigenlijk gewoon wel het hele jaar mee bezig zijn.
0: Ja. Het is wel heel, heel apart om te zien, denk ik.
2: Absoluut.
0: Je in je korte broek kerstboom aan het versieren bent.
2: Dat klopt. Maar het geeft heel veel voldoening.
0: Absoluut. Het is toch zo dat wat jij inderdaad zei, meteen na de kerst... dan vliegen jullie toch ook altijd naar China en naar andere plekken... om daar te kijken voor wat moet er weer ingekocht worden voor... Dit jaar,
2: ja,
0: toch?
2: Klopt. Kijk, zeker onze inkopers die gaan weer op pad. De nieuwe artikelen worden ontwikkeld. Wordt in China en dergelijke natuurlijk ook gedaan. En eigenlijk gewoon naar de kerst gaan ook de beurzen komen met de nieuwe trends, de nieuwigheden. Dus zeker na de kerst. Bij ons, de kerst draait in januari nog volle kracht door, hoe het in december ook was.
0: Kun je iets zeggen over trends? Wat komt er allemaal richting al die tuincentra?
2: Ja, wat de trends ook wel gaan worden, is eigenlijk gewoon de kerstperiode of de winterperiode toch wel verlengen. En dus eigenlijk gewoon eerder met miniaturen aan de gang, met verlichting in huis aan de gang. Eigenlijk gewoon om de hele periode gewoon sfeervol te maken. Zodra dat we weer met z'n allen naar binnen gaan, omdat de zon ons weer heeft verlaten.
1: Wat goed. Wanneer gaan jullie open?
2: Wij gaan 26 september.

0: Roos.
1: Heel streng, ja.
0: Jammer.
1: Ja,
0: ja. Dat was in een mooie carriage.
1: Mogen we jou ontzettend veel succes wensen.
0: Drive me
1: met, met alles wat eraan gaat komen.
2: Ja. Helemaal goed. Helemaal
1: en we gaan het vanzelf wel, wel zien bij Intratuin in Halsteren. Succes, hè?
2: Hartstikke goed.
1: Houdoe.
2: Yo, beste.
0: Misschien een wem.
1: Zo zie je maar weer. Het is 30 graden. De mussen vallen van het dak. En ze zijn al druk bezig achter de schermen voor alle kerstshows die eraan komen. Wij gaan naar

All City Fireflies in een keigoeie morgen. Zometeen na negenen hebben we natuurlijk weer ons ratje. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen. En wie weet komt het dan wel voorbij. Het zonnetje schijnt ondertussen, dus wie weet heb je wel wat lekker zonnigs wat je wil horen. Nou, dat mag je straks allemaal aanvragen na negenen. Maar nu eerst tot het nieuws. Duran Duran.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
17: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
18: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
21: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
20: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
22: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
20: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, het was uiteindelijk volgens mij een rustige ochtendspits, toch?
3: Ja, relatief rustig. Ja. Er rijden overal wel auto's de hele tijd. Omdat iedereen heeft een auto, zo lijkt het wel. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog wel een file van 4 kilometer... tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten. Maar dat was dan de enige file. Dat is eigenlijk altijd in Brabant dat het heel snel afloopt, die spits. Dat is het goede eigenlijk. Er rijden door een seinstoring evenwel geen trein. Tussen Kuik en Boxmeer. En dat duurt tot ongeveer 10:45.
1: Dankjewel, we gaan zo meteen aan onze ratje een slinger geven. En dan mag je weer wat aan gaan vragen. Wie weet komt jouw plaatje daar wel voorbij hier op de radio.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
25: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
28: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
18: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
19: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
18: Luister vanaf vrijdag.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
18: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Goedemorgen, 9:15. Het is vandaag dinsdag 16 juni. Vandaag een mooie zonnige dag. Temperaturen 22 tot 25 graden. Vannacht koelt het af naar een graadje of 13. Ja. Komende dagen wordt het warmer, warmer en warmer.
1: Zet de ramen open vannacht als je nog een beetje koele lucht wil. Ja, want de
0: laat
1: komende
0: de
1: nachten
0: uitwaaien.
1: Na vannacht zijn de nachten lekker.
0: Juist, zo is het.
1: Het is vandaag de dag van de schildpad, dag van de verse groenten en de dag van de watervallen.
0: In het nieuws, Janiek.
2: Irene Wüst is door sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal het Goorlense schaatsicoon deze functie ook bekleden tijdens de winterspelen, 2 jaar later in de Franse Alpen. En gisteren was in Londen weer de World Naked Bike Ride. Ze wordt elk jaar weer een beetje groter. Honderden mensen fietsen dan zonder kleding aan door de Britse hoofdstad.
1: Hoe was dat, Niek, om dat te doen?
2: Ja.
0: Nou ja,
2: flauw idee.
1: Ik vind dat wel iets van Niek.
0: Wie was er gisteren vrij?
1: Ja, dat is wel waar.
2: Wie dan?
0: Maarten Kortleef.
1: Ja.
0: Die heeft 100%
2: Ik heb hem nog steeds niet gezien. Dus
0: in zijn Aki daar rond Londen gefietst.
1: Ik ga de beelden er eens even op naslaan.
0: Ik ga eens even kijken.
1: Ja.
2: Het gaat in ieder geval om de onafhankelijkheid van olie. Daartegen wordt op deze manier dan geprotesteerd.
0: Ja, olie. Ja, om niet te smeren natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar allemaal die hitsige ponies daar.
1: Ja.
3: Jongen. Kei, goeiemorgen.
1: De helft fietst zonder zadel, zag ik ook wel. Dus dat zal wel olie. Het ratje, draai nou aan dat ratje. Ja. De categorie van vandaag is dingen waar je wel eens op hebt gewed of gegokt. Ja. Hoeft niet voor geld, maar ook gewoon met iemand die je tegenkomt en zei: wedden dat dadelijk?
0: Ja, precies, precies. Nou, als je iets weet en je wil iets aanvragen, kan dat nu via 06-573-28203.
1: Zou ik dan wel eerst de letter even zeggen, want anders wordt het een ingewikkelde quest.
0: Ja, dat is zeker.
1: De W van Willem.
0: De W van Willem, oké. Dus de dingen waar je wel eens op hebt gewed met de W. Als je iets weet, laat het weten via 06-573-28203.
1: Bijvoorbeeld, wedden dat het de helft maar op een zadel had. Daar kun je dan insturen. Kun je een plaatje aanvragen.
0: Zeker. Dus wat dat betreft mogelijkheden genoeg.
1: Ja. En de jury is ook met de letter W gewoon vandaag weer
0: zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Ja, dus laat het maar weten. Dingen waar je wel eens op hebt gewed met de W via 06-573-28203. En vraag dan meteen even iets aan. Dat is helemaal top. Simon komt met het WK voetbal.
1: Dat is
0: een hele goeie. Laten we daar even mee starten. En doe maar iets van Bob Marley. Dat is altijd makkelijk. Ik heb nog gezocht naar het nummer Doe maar iets, maar het is jamming geworden.

Ja, Dennis zegt welk nummertje valt er op de roulette? Dat is natuurlijk ook een mooi weetje. Ja, eerlijk is eerlijk. Deze is toch leuk? Gaat over wasjes. Wedden dat ik altijd zelf moet wassen, zegt Connie. En die wilde

0: Robert Miles en Children uit de jaren 90. En daarmee zijn we weer door onze ratje heen. Dankjewel voor alle leuke verzoekjes. Morgen gewoon weer een nieuw ratje. We gaan daar naar het nieuws, Maniek.
1: Ja, onder andere gaat het over een woningbrand in Bergen-op-Zoom. En heel veel mensen keken gisteren naar een OV-fiets bij het station van Rotterdam. Je hoort zo waarom.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam. Omroep Brabant.
0: Het is exact 9:30. Vandaag verloopt de dag in ieder geval mooi droog, want er is flink wat zonneschijn. Temperaturen 22 tot 25 graden. En ja, zo gaat de temperatuur langzaam stijgen. Maar ja, het is wat dat betreft een... Hebben we wel Erwin nog...
7: Ja, hij is er.
0: Erwin, is er nog een file ergens?
8: Ja, sorry dat ik even stoor.
0: Maar, ja, nou, ik zit midden in een uitzending. Maar goed, kom maar even dan.
8: Ja, nou ja, dat maar zo. Er rijden geen treinen.
0: Oh, helemaal niet? Jongens, even kunnen wij naar beneden bellen, naar de redactie. Compleet de treinverkeer ligt stil vandaag in Nederland.
8: Ja, het zou sensationeel zijn. En je zou de krant halen ook. Er rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer.
0: Oh. Erwin, onze dank is groot.
8: Ja, dat duurt ongeveer 11:15.
0: Oké.
6: Op Brabant.
0: Wat ik zei, het is een mooie zonnige dag, 22 tot 25 graden. Vannacht koelt het af naar een graadje of 13. En daarna gaat de temperatuur snel oplopen met temperaturen van rond de 30 graden in het weekend. Een nieuwe Sneek de Vries.
1: Veel schade gisteravond bij een woningbrand in de Ravelstraat in Bergen-op-Zoom. De benedenverdieping is helemaal verwoest. De bovenverdieping heeft flinke schade. Het huis daarnaast heeft ook veel rook- en waterschade. Bij een van de huizen waren bewoners thuis toen de brand uitbrak. Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. In Haren zijn gisteren 21 hanen gevonden. Ze waren gedumpt op de Brebitstraat. Medewerkers van de dierenambulance die hebben samen met agenten die hanen gevangen, zijn daarna naar een opvangcentrum gebracht. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis en ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
9: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation.
1: Ja, dat zei Ursula von der Leyen. De regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven die waarschuwen trouwens wel dat het gaat leiden tot duurdere tickets.
7: Dan betaal ik er alsnog voor. Ja, ook al heb ik geen handbagage.
1: Ja, en dat hebben ze steeds gezegd.
0: Daarbij dus ook nog, want ik ben natuurlijk afgelopen week was ik op en neer naar Spanje. Maar ik moest dus weer een nieuwe tas kopen, een nog kleinere tas. Want ik had natuurlijk nog zo'n
1: de afmeting klopte niet.
0: Nou ja, er was dus weer... Ik had dus het idee, zei ik er even bij, het idee dat het weer kleiner was geworden. Dus ik moest weer een kleinere tas kopen. Ja, wat die luchtvaartmaatschappijen dus nu gaan doen.
7: Nog kleiner.
0: Dan mag je alleen maar een plastic zak meenemen.
7: Ja, het moet in je broekzak passen. Ja,
0: en als je een tas wil, dan een gewone tas mee wil nemen, moet je daar weer voorbij betalen.
7: Echt, jongen. Waar je zelf bij staat. Links en rechts. Ja,
1: vorige keer weer een nieuwe tas dan.
0: Ja, weer een nieuwe tas. Ja, precies. Ik ga van sparen.
1: Een tijdje terug hadden we al eens een bericht over een zwerm bijen op een fiets in Parijs. Zoiets gebeurde gisteren in Rotterdam. Daar streken duizenden bijen neer op een OV-fiets bij het station. Trok veel nieuwsgierige mensen. Nou, een imker zegt tegen RTL Nieuws dat het eigenlijk een heel normaal verschijnsel is. Op een gegeven moment dan plant een bijenvolk zich voort en komt er een tweede koningin. Zo legt hij uit. En omdat er maar één koningin kan zijn per bijenvolk vertrekt dan de helft. Ze gaan op zoek naar een nieuw huis. En onderweg maken ze dan even een tussenstop omdat het vliegen erg vermoeiend is voor die bijen. En ze gaan dan op zoek naar een plek om bij elkaar te komen. Dat kan dan een boom zijn, gebeurt wel vaker. Of soms een auto, maar dus ook een fiets.
0: Het geldt niet voor de mensheid, hè? Want er is bij ons ook één koningin thuis, maar ik mag niet vertrekken.
7: En die zit ook niet op de fiets.
0: En die zit ook niet op de fiets, kan ik jou zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Nou ja, weet je, het is wel even iets om goed in de gaten te houden. Ja. Want het komt er overal bij. Maar ja, goed, dat is een bijzaak. Ja. Goedemorgen op deze dinsdagochtend, de 16e van juni. Zometeen Gloria Estefan. Eerst

0: is bijna 9:15. Voor alle mensen die wat later zijn ingeschakeld, hebben we natuurlijk altijd weer een samenvatting van deze ochtendshow van een keigoeiemorgen op de dinsdag, de 16e van juni. Onder andere hebben we even gebeld met Sander van de Kapotte Kachels, want deze week is de rechtszaak tegen Universal en ABBA, want hun parodie Dikke Pants moet terug op Spotify.
1: De parodie op het nummer Take a Chance, die wij gemaakt hebben, die willen wij weer terug op Spotify hebben. Zo simpel is het. Als dat lukt, dan hebben wij gewonnen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. En we hadden Gerry aan de lijn. Hij is van Intratuin in Halsteren. En daar zijn ze eigenlijk al een tijdje bezig met de kerstshow. En geloof me, het wordt weer groter dan het jaar ervoor.
2: De aantallen, wat ga ik zeggen? Vorig jaar hadden we bewijs van 1,2 kilometer kerstverlichting erin gedraaid. dat zal van het jaar bewijzen van 1,4, 1,6 gaan worden.
0: Nou.
2: Ja, de miniaturen die er staan, en dat roep ik echt weer even uit mijn hoofd. Miniaturen die er staan, daar zal zeker een 6.000-7.000 huisjes, ornamenten.
0: Ja, het is ongekend. En natuurlijk belden we met Dennis van Camping La Santoire. Vandaag wordt er getekend voor de verkoop van de camping in Frankrijk. En dan is het echt helemaal definitief. Dus het zijn best wel bijzondere dagen.
3: Het is heel raar. Ik heb gisteren mijn huis opgeruimd en gepoetst en niet meer geslapen vannacht. Alles is de laatste keer, hè? Ja. Laatste keertje winkel, laatste keertje bar.
0: Ja, en zo hebben we hem 2 jaar gevolgd samen met zijn man Jelle. En gaat camping La Santoire weer naar een andere eigenaar.

0: nieuws. Het Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Milo. You don't know. Zometeen is het weer tijd voor Hubert Mol met Brabants Bond tussen 10 en 1.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ach, ja. Is een goeie, is een goeie.
2: Een mooie, ja. Ach, het raakt me altijd.
0: Ja, hallo.
2: Ik kom kerst bellen.
0: Ja, klopt trouwens, ja.
2: Dat is de kerstuitvoering.
0: Nee, twee, ja zeker. Ja. Een nummer begint weer overal terug te komen.
3: Ja, iedereen kan roken dat. Er zijn covers. En,
2: ja, het komt niet door mijn programma, denk je.
3: Nou, nog niet, maar jij gaat het versterken.
0: Jij gaat wel de trend zetten.
2: Ja, maar ik zag een filmpje van mezelf op Instagram nu... dat ik dacht van, oh mijn god zeg. Ja, het is niet goed voor de populariteit van deze jongen.
0: Nou, ik zou naar twee gaan.
2: Oké.
0: Ja, zeker. En verder, wat heb je nog meer voor ons, Huub? Dat jij er bent.
2: Dat lijkt me toch wel voldoende.
0: Oh ja, excuus. Ja,
3: drie uur lang genieten op radio en tv.
2: En dat ik er zelf ben. En,
0: radio en tv.
2: En dat ik ze enorm mijn best ga doen. Zo.
0: A Star is Born, zou ik willen zeggen.
3: Je kunt niet meer doen dan je bent.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ik zie geen ANWB tenminste verschijnen, maar er is wel ANWB-informatie over de A59. Zonzeel richting Sigtorenbosch tussen de Oosterhout en Knoppen de Hooipolder. Daar viel over lengte van 2 kilometer. Dat is het dus, dat valt reuze mee. En als je toch in die file staat, zet de radio een beetje harder. Is gezellig.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
25: ANWB en gaan.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
30: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
31: Luister vanaf vrijdag.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.

0: Het zal wel niet een liedje zijn dat voor mij is bedoeld. Wie is de greatest dancer? Want dat is absoluut niet het geval. Ik lijk vaak meer op een soort van Pinocchio die een beetje beweegt aan de touwtjes. Daar lijkt het dan op, hè? Wie is de greatest dancer? Is wel een liedje van de Sisters Leidje. En dat was een groot eind.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol op Brabant.
0: Het kabinet wil met een zogenaamde groennorm zorgen dat er voldoende bomen en struiken in de buurt komen. En zo wordt verstening tegengegaan en neemt het risico op hittestress af. En bewoners die verdienen een leefomgeving, vindt het kabinet, die bescherming biedt tegen extreme hitte. Ja, nou, hier zal nog wel een boompje over moeten worden opgezet. En dan nog een heel klein dingetje, het WK. WK is in volle gang en veel voetbalfans bereiden zich voor op hele gezellige avonden vol spanning, snacks en drankjes. En we eten en we drinken veel meer ongezonde dingen dan normaal. Hieruit blijkt dat voetbal kijken eigenlijk een beetje ongezond is. Ja, vindt een beetje ver gezocht. Zo is er geen bal meer aan op deze manier.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

Danny California van de Red Hot Chili Peppers. Daar waren wat problemen toen het liedje net werd uitgebracht. Het zou te veel lijken op dit. Het is van Tom Petty, Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. En daar zou het te veel mee van doen hebben. Ja, ik ben het niet een beetje twijfelachtig. Als je het beluistert, dan denk je, nou, er zit wel iets van in. Maar of het nou direct op lijkt, dat heb ik daar niet meteen. Verder dus, met een ander sterretje. Sterren waren het. Steeler's Wheel, Star.

0: met zang van Jerry Rafferty, Steelers Wheel. Nick de Vries is degene die verantwoordelijk is voor het nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Nou, onder andere dat we weer een Brabander krijgen als chef de mission bij de Olympische Spelen. En medewerkers van de Intratuin en Halsteren die zijn met hun hoofd alweer bij het einde van het jaar.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
4: Voordeeluitjes.nl. Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Oeh, ik zit even te kijken of er verkeer is trouwens. Is er nou verkeer of niet? Want ik heb geen ANWB, maar ik heb het idee dat er toch wat staat. Dat is inmiddels weg. Er stond er een op de A59 volgens mij, maar die is weg.
5: Omroep Brabant.
0: En dus kan ik even naar het weer kijken, hoe het met weer ervoor staat. Nou, het is vandaag, zou toch een mooie dag moeten worden. Ik kijk even, maar er zit toch wel wat bewolking. Soms kan er misschien nog een spatje regen uitvallen. In de middag is het zeker droog en dan komt er flink wat zon bij. Loopt de temperatuur op tot een graad of 22. En tijd voor dan het beloofde nieuws met Nick de Vries.
1: Irene Wüst uit Goorlen is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission bij de zomerspelen in Los Angeles in 2028. Dat meldt de NOS. Als de samenwerking bevalt, dan is ze dat ook bij de winterspelen van 2030, 2 jaar later in de Franse Alpen. Succesvolste Nederlandse Olympia aller tijden is de opvolger van Pieter van den Hogeband. 9 partijen in de gemeenteraad van Den Bosch willen vandaag een spoeddebat met wethouder Pieter Paul Slikker over de opvanglocatie voor asielzoekers in Engelen. Ze willen weten waarom de raad pas in april van dit jaar werd geïnformeerd over de plannen, terwijl het COA al in oktober 2024 aan het gemeentebestuur had laten weten deze locatie in beeld te hebben. De afgelopen tijd waren er meerdere demonstraties tegen de opvang. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Groen kan namelijk veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
6: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in hun tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen.
1: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. De temperatuur die loopt de komende dagen op tot tropische waarden van boven de 30 graden waarschijnlijk. Maar bij de Intratuin in Halsteren, daar zijn ze alweer medewerkers alweer volop in de weer met kerst. Tot nu toe gebeurt er vooral veel achter de schermen.
7: De requisite die gaat weer vormen krijgen. Ja, en niet te vergeten, de techniek ook dit jaar. Onze gasten die hier straks gaan vertoeven, die zullen straks gewoon meemaken dat ze dus gewoon echt gewoon midden in de show staan.
1: Vanaf 30 juli dan wordt er ruimte gemaakt in de winkel en gaan de decorstukken naar binnen. Het wordt allemaal nog groter dan vorig jaar.
7: De miniaturen die er staan, daar zal zeker een 6.000-7.000 huisjes, ornamenten en dergelijke in de bewegende miniaturen komen, absoluut.
1: Ja. 6.000 tot 7.000 van die huisjes worden neergezet. En vorig jaar lag er al 1 kilometer aan kabels en zo. Dat werd nu ook 1,5 kilometer.
0: Ja, maar het is zo
1: groter.
0: Leuk. Vergroot. Ik moet zeggen dat ik daar ook altijd wel voor in zwijm val als ik het zie. En dat ik filmpjes maak gewoon voor mezelf. Dat ik het leuk vind.
1: Ja, nou ja, we moeten er nog even op wachten. Maar de kerstshow die wordt eind september geopend. Dat vertelde Gerry van de Intratuin vanmorgen in Kijk Goeiemorgen.
0: Ja,
1: okay. Eind september. Dus ja,
0: ik zet het in de agenda.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Rond mijn verjaardag kunnen we meteen een feestje vieren.
1: Zo is het.
0: Nick, dankjewel. Hè. Tot later weer. Hoi. Ja, dan ben ik zo meteen het koffertje van Malweerswagen bij het openen. En daar zit vast wel weer iets in wat je aanspreekt. Dat de open kant, dat het je raakt. Dat...

The Harder Try. Beter is het gewoon af en toe een beetje los te laten. Als je iets echt heel graag wil in het leven, is het goed om soms dingen gewoon even los te laten. En even te kijken of het vanzelf op je pad komt. Heb ik van horen zeggen. Ik weet niet of dat klopt. Afgelopen week zat ik een beetje te zuppen, tv te kijken. En toen kwam ik, er was eigenlijk niks op tv. En toen kwam ik met mijn neus terecht in het concert van Suzanne Freek. En ik denk, nou, als er toch niks op tv is, dan blijf ik even kijken. Kijken, leuk, een beetje muziek, een beetje lezen tussendoor. En toen kwamen ze bij dat ene liedje. Dat ene liedje dat we allemaal draaiden toen we te horen kregen dat Freek ziek was. Dat is dat liedje Lichtje Branden. En ze speelden het daar met heel veel mensen om hen heen, die allemaal hun zaklampje, hun telefoontje omhoog hielden met een lampje erbij. En weet je, ik keek daarnaar en toen dacht ik van, goh, van wat gebeurt er nou, hè? En ik probeer altijd stoer te zijn, een beetje ruige gast te zijn, en noem het allemaal maar op. En toch kun je dan door zo'n liedje, kun je ineens helemaal van de wap zijn. Dit liedje, weet je nog?

0: het is een prachtig liedje en het is toepasbaar voor vele momenten. In ieder geval voor een moment dat je denkt van, nou ja, ja, zo is het leven, voor een levensmomentje. Dat mag je dan zelf invullen.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol zit een liedje in, eigenlijk van John Lennon. John Lennon schreef het omdat hij jaloers was. Hij was jaloers om allerlei redenen. Hij was getrouwd met Yoko Ono. En hij was jaloers op het feit dat hij, dat mensen naar Yoko keken. Dat hij misschien Yoko zou kwijtraken. Hij was jaloers. In welke vorm dan ook. Nou komt het. Hij heeft het liedje geschreven voor Yoko Ono. Dat hij daarmee getrouwd was. Maar Paul McCartney, die dacht dat het voor hem was dat John Lennon jaloers was op Paul McCartney. En John Lennon heeft dat later moeten uitleggen dat het dus niet het geval was. Geschreven in de periode van de Beatles natuurlijk. En het werd in het begin van de jaren 80 door Roxy Music nog een keer opnieuw op plaat gezet. Als eerbetoon aan de toen neergeschoten, overleden John Lennon. En het mooie wil dat hier ook jongens van Badfinger op meespelen. Allemaal van het platenlabel Apple, waar ook de Beatles bij zaten. Ah.

En ineens... Ineens... Ineens... flitsen leven voorbij in 3 minuten en 54 seconden als je niet oppast. Kijk je terug, denk je aan herinneringen, aan het verleden. Denk je weer, ja. En hoe nu verder, hè? Dat is ook een ding, hè? Dat zegt hij niet. Lucas Graham, even zijn hele geschiedenis heeft hij hier op een rijtje gezet in een fraai mooi liedje wat even succesvol was. Lucas Graham, zo heet hij voluit. Ray Jolie, oud tipplaatje nog, en Jealous Guy van Roxy Music. En zo zitten we zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. Brabants Bond, eerste uur dus, want we hebben nog, ja, doorbijten, 2 uur te gaan. Straks gaan we naar de ultieme Bond de 50. Vandaag is het Céline Dion nog steeds, of deze hele week staat Céline Dion centraal. En dus 2 liedjes, en je mag er 1 uit kiezen. Daar kom ik zo meteen op terug.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oeh, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, mam?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
11: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, je hebt er niet zoveel aan dat ik het zeg, maar het ruikt ineens heel lekker in de studio. En je hebt ook niks aan dat ik zeg kijken, want je ziet het nog niet. Maar je gaat het wel een klein beetje meebeleven zometeen als je erbij blijft.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
29: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
30: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
31: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
30: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
32: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
33: Voordeeluitjes.nl. Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
34: Luister vanaf vrijdag.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was Raoul Malo, ken je hem nog? Hij is nog niet zo gek lang geleden overleden. Was de frontman van deze band, de Mavericks. Is niet zo oud geworden, ergens in de 60 geloof ik. En dit was de grootste hit die ze op een naam hebben weten te zetten. Dance the Night Away.
1: Brabants Bond.
0: Ik heb je verteld dat het hier heel lekker ruikt. En dat heeft niet te maken met het geurtje wat ik op heb of wat dan ook. Het heeft te maken met het feit dat we uitgenodigd hebben Patrick van Namen. En Patrick van Namen is van Van Doren van Namen, zijn bakkerij in Schijndel. En Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het ruikt hier buitengewoon lekker. En dat komt omdat jij wat lekkers hebt gemaakt. Dat heeft te maken met het WK.
2: Ja, inderdaad. We hebben de balletjes van Oranje gemaakt.
0: Zeg, die kunnen we wel gebruiken, want volg je het WK ook een beetje zelf?
2: Ja, we doen mee met de pool, ook op het werk, met het hele team.
0: Ja.
2: Dus fanatiek.
0: Ja, is de verwachting al een beetje, is de verwachting hoog? Of is die verwachting al een beetje bijgesteld naar de wedstrijd tegen Japan?
2: De verwachting moet altijd hoog zijn, hè?
0: Ja. Oké. Verwacht je dat... Ja, dan vraag ik dat toch maar even aan iemand die de pool ook heeft ingevuld. Verwacht je dat we een beetje kans maken? Daar winnen denk ik niet, of
2: ik
0: wel?
2: Ik hoop... Ik heb gepoeld de kwartfinale.
0: Ja.
2: Ja, je hoopt natuurlijk de finale.
0: Ja. Hebben we pittige tegenstanders, vind je?
2: Ik denk dat ze de voorronde zo makkelijk doorkomen. Ja, wie beland je dan? Kom je dan tegen?
0: Ja, dat is even afwachten natuurlijk.
2: Afwachten.
0: Ja. Maar het inspireerde jou wel, door de oranje bal te maken.
2: Ja, wij hadden het over met het team, van kunnen we niet iets leuks bedenken.
0: Ja.
2: En we maken heel veel Brabants worstenbroodjes. Dus en toen kwamen we uit bij, waarom doen we geen bitterbal in een lekker brioche deegje?
0: Oké, dus ik probeer me dat voor te stellen. Dat is een bal, maar het is eigenlijk dus een rond worstenbroodje eigenlijk is geworden.
2: Ja, alleen dan met een bitterbal erin.
0: Ja.
2: Het deeg hebben we dan heerlijk aangezet met krokant paneermeel.
0: Ja, maar ik snap dat je het kunt bedenken, maar dan moet het ook nog een beetje smaken. Hoe doe je dat nou uitproberen dan? Of is dat de vakman?
2: Heel veel proeven. Met,
0: En ik zie niet aan jou dat je veel proeft. De postuur heb je toch niet echt?
2: Ik kan dan wel allemaal hard werken, dus veel lopen.
0: Ja. Veel proeven en uiteindelijk heb je dan gevonden. Want dit is voor het eerst dat jullie dit hebben gemaakt dan?
2: Ja, dit bestaat ook niet. Dus we hebben ook iets origineels bedacht. Dat het leuk is om op de markt te brengen.
0: Ja, ik durf bijna niet te vragen, Patrick.
2: Ik heb heerlijke warme meegenomen, dus ik wil jou laten proeven.
0: Ja, ga ik er eentje pakken? Als jij eentje pakt, heb jij eentje proeven? Ja? Ik ben benieuwd. Ja, spannend is het wel. Maar even voor de zekerheid, er zijn er toch wel geweest die al eerder hebben geproefd dan toch? Hè? Niet dat dit op mij wordt losgelaten. Hè?
2: Nee, we hebben het allemaal goed getest.
0: En even voor de ziekteverzuim bij de... Ook de

0: niet, hè? Niemand, hè?
1: Nee.
0: Oh, je denkt, ik geef hem meteen twee. Oké, ik laat even zien.
2: Op één been kun je niet lopen, hè?
0: Nee, dat is wel, dat is wel. Het zijn flinke ballen, zeg. Wat verdikke me. Nou, oké. En behoorlijk
2: lekker
0: oranje.
2: Lekker is met je hand eten.
0: Ja, dus ik moet hem zo pakken.
2: Ja.
0: Lekker even doen, hè? Oké, goed. Oh, ja. Ja. Ja. Ik, bij de eerste hap denk ik al van... Nou, als we gaan winnen, dan... Dan past dit er wel zeker bij.
2: Ja, dat wil iedereen balletjes van oranje.
0: Potverdikke me, zeg. Ja. Hebben ze er nou lang over nagedacht om de boel op elkaar te kunnen drukken en te kunnen maken?
2: Nee, dat ging eigenlijk heel vloeiend. Omdat we daar al... Ja, we maken al zoveel producten. Dus ja, je bent bakker. Dus je hebt er ook voor geleerd. Ja, dit is gewoon leuk om te doen. Een keer wel anders.
0: Ja, ze zijn ontzettend lekker. Ik neem nou één hap en dan gaan we... Wow. En de volgende mond mag je ook niet praten. Maar toch om aan te geven... Dat het wel smullen is. En je kunt ze gewoon in de oven doen?
2: Ja, lekker en, 8 tot 10 minuutjes in de oven. Een beetje stoom erop. En dan hap maar.
0: Hoeveel van die ballen heb je nou gemaakt dan?
2: Ik denk dat we er nu de eerste serie... We moeten natuurlijk even kijken hoe het gaat lopen. We hebben er 5000 gemaakt.
0: 5000?
2: Ja, want we hebben 8 winkels namelijk.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus ja, we hebben ook een actie daarvoor bedacht. Ja, en we geloven erin.
0: En wat is de actie die je hebt bedacht?
2: 11 balletjes voor 11 euro.
0: Oké. Okay. Hey Patrick, ik ga een plaatje draaien. Ik vond het leuk dat je even kwam binnenvallen met je... Ja, het klinkt een beetje gek met je ballen.
2: Ja, bedankt dat we welkom waren.
0: Ja, zeg, en maar even, toch één vraag dan. Hè? Want daar heb jij ze bedacht, hè, die ballen. Of nee, je hebt ze smaak bedacht, denk ik toch. Hè?
2: Ja.
0: Maar je hebt 8 winkels.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe weten we nu dat ze... Of hoe gaat het dan dat ze allemaal hetzelfde smaken? Hoe werkt dat dan? Ja, dat is misschien een stomme vraag. Maar is dat gewoon opschrijven, je hebt het recept, maar dan nog?
2: We werken met een systeem, daar gaan alle recepten in. Dus ik maak één keer de recept ja. Kopieer ik. En
0: Okay.
2: Gaat naar alle winkels.
0: Maar dan ga je ook naar al die 8 andere zaken af om te proeven? Even kijken of dat gelijk smaakt?
2: Ja, wij leveren die vanuit de bakkerij uit. Dus het is schijnend met de bakkerij. En vanuit daar doen wij alle winkels aanleveren.
0: Okay. Nee, wat ik wou zeggen, ga ik gewoon een dagje mee proeven voor jou. Dan doe ik dat voor jou, hè? Zo ben ik dan ook weer.
2: Ja. Ja, we hebben graag een testpanel altijd. Okay. Dus op mijn nieuwe dingen weer, dan nodig ik je uit.
0: Patrick van Manen, van Namen, van Doorn en van Namen. Hartstikke leuk dat je hier wilde zijn en we gaan ervan genieten. En wie weet dat er nog veel meer mensen ervan genieten en gaan smullen. Dank je
2: wel. Ja, dank je wel.
0: Succes met alles.
2: Hey.
3: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
4: Met Hubert Mol. Omroep Brabant.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke van deze twee spreekt je dan het meest aan? Is dat de eerste, Because You Love Me, of gaat het toch om de tweede, It's All Coming Back To Me Now? Dat is hetgeen waar je vandaag de stemming op kunt loslaten. 1 of 2, dat wil ik van je weten. En je weet dat we morgen nog een kans hebben. En uiteindelijk gaan we donderdag naar het ultieme liedje wat in de ultieme Bonte 50 dient plaats te nemen. Vrijdag naar het ultieme liedje wat in de ultieme Bonte 50 dient plaats te nemen. Vrijdag is er geen uitzending. Dan hebben we een hele ander weekend. Dan gaan we naar de Zero's toe. Dus vandaar dat we morgen de laatste keuze hebben. En dat we donderdag definitief moeten weten. Dus verbouw op. Gisteren won My Heart Will Go On. En vandaag 1 of 2. Ik wil het van je weten. 06-573-28203. 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd welke van deze twee dat vandaag het meest ultieme liedje voor jou is. En dus misschien wel naar de ultieme Bonte 50 mag.

0: Flash in the Pan en de Midnight Man. Die Flash in the Pan, dat waren eigenlijk Nederlandse jongens. Die kwamen uit de omgeving van Den Haag zo'n beetje. Zijn verhuisd naar Australië. En zij begonnen als zijnde de Easy Beats. Precies. En later dus als Flash in the Pan. En het mooie wel, dat ze dus daar een artiestenbureau zijn begonnen. En dat een van de mannen is daar zo'n beetje gebleven. Heeft daar een zoon gekregen. Zoon heeft het artiestenbureau overgenomen. Maar het is dus wel degelijk Nederlands. Vanuit Australië, want er zijn heel veel mensen toe geëmigreerd, dat weet je inmiddels wel. Het is tijd geworden, langzamerhand voor het nieuws. Zit er nog een beetje voor tijd? Zo meteen, bijna half twaalf. Wat ga je het over hebben dan, Niek?
1: Onder andere dat er een huis is verwoest door een brand in Bergen op Zoom gebeurde dat. En een makelaar in Amerika die schrok zich kapot toen hij naar een huis reed voor een bezichtiging.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: Even gauw een klein rondje maken langs het verkeer, langs de ANWB, kijken of dat er nou iets is. Nee, er is helemaal niks te melden. Dus dat wil zeggen dat je op je gemakje kunt doortuffen. Dat is het dan.
5: Omroep Brabant.
0: Het begint langzamerhand een beetje op te klaren. Als je naar buiten kijkt, dan zie je dat de wolken een beetje dunner aan het worden zijn. Vanmiddag komt er wat zon bij en dan kan de temperatuur behoorlijk oplopen. Althans, het is het begin van wat warme dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar een graad of 22. Het nieuws wordt dus gebracht door, zoals gebruikelijk, niet te Vries.
1: Een brand heeft gisteravond een huis verwoest in Bergen op Zoom. Ook het huis ernaast is flink beschadigd geraakt. Je hoort verslaggever Noël van Hooft.
6: Ik sprak de eigenaar van de woning en hij was net klaar met verbouwen. 2 jaar lang is hij ermee bezig geweest. Hij is nog steeds heel erg ontdaan. Maar hij zegt tegelijkertijd ook, ja, ik heb al heel veel geluk gehad. Bij mijn buurman is eigenlijk alles weggebrand. Alles is zwart, alles is weg. En bij hem is er alleen maar rookschade. Is er tot nu toe geen waterschade en geen brandschade.
1: Is 1 persoon voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Een flink deel van Etten-Leur heeft al uren geen water. Dat zegt leverancier Brabant Water. Het gaat om een storing in het zuidwesten van het dorp en het gebied ten noorden van Rijsbergen. Storing begon om 7:45. De oorzaak is nog niet bekend. Zowel woonwijken als een industrieterrein zijn getroffen. Er ligt veel druk op de G7-top vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. Daarom is de top belangrijk, zegt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
7: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Dan nog naar Amerika. Makelaar in het Amerikaanse Arkansas die wist niet wat hij zag toen hij naar een huis ging, omdat daar een bezichtiging op de planning stond. Hij merkte namelijk dat er het wemelde van de slangen. Er zat er 1 bij de voordeur. Hij dacht eerst van nou, dat zal het dan wel zijn, maar toen keek hij beter. Toen zag hij ook 1 in de meterkast zitten en ook in het dakgoten zaten er nog een paar. Een video die die makelaar maakte, die gaat nu viral. Een slangenexpert heeft uiteindelijk die niet giftige rattenslangen weggehaald. En door die video zijn er toch nog een aantal potentiële kopers op dat huis afgekomen.
0: Ik weet niet of ik het aan 80 zou willen kopen.
1: Ja, ik zie dat helemaal niet zitten. Slangen.
0: Nee, precies.
1: Zolang ze buiten zitten, dan valt het nog mee. Maar
0: ik ben er als ze dood voor. Ja. Nee, niet doen.
1: Slangen, spinnen. Nee, ik moet er niks van hebben wat dat betreft. Maar ja, goed.
0: En ik, dankjewel.
1: Yes.
0: Doei. Met zometeen toch nog een keer luisteren naar die 2 fragmentjes van Celine Dion. Zodat je zeker weet welke het moet zijn voor jou.

0: Rita Ora. En Your Song. Vind je het goed als we toch nog één keer dan gaan luisteren naar die fragmentjes en dat je dan dadelijk een keuze gaat maken? Dat is dan meteen de laatste kans.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke is het dan voor jou? De eerste komt trouwens uit de prachtige film Up Close and Personal. En ik weet niet of je die film ooit hebt gezien, maar het is een hele mooie film. Misschien even kort vertellen wat het over gaat. Het gaat over een vrouw die als weervrouw binnenkomt bij een zender. En ze wil eigenlijk doorbreken en ze krijgt de kans van haar baas. Maar je raadt het al, ze raken verliefd op elkaar. Maar die baas is een oorlogscorrespondent en die wordt op een gegeven moment neergeschoten. Die overleeft het niet. Zij blijft achter en heeft goede herinneringen aan haar en vertelt daarover en draagt zijn gedachtegoed ook uit. Prachtige, hele mooie film. En daar hoort die muziek bij. En als je die film kent, dan wordt de muziek alleen maar mooier. Maar het is verder aan jou. Dus één of twee. Tweede heet It's All Coming Back to Me Now. Voor welke zou je willen gaan als er een liedje moet verschijnen in de ultieme Bonte 50? 06-573-28203. Heb je al vakantie geboekt? Holiday in Spain, Bluff en The Counting Crows.

0: De Lido Shuffle, afkomstig van Bas Grijks, de Bas zelf.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welk liedje is het vandaag geworden met de allermeeste stemmen? En we nemen hem mee naar de finale. It's all coming back to me now, Celine Dion.

0: mee naar de tijd van New Kids.
1: Ben ik doof of zo? Trek de koekboot.
0: Hives.
2: Welkom op Hives.
3: Laat een krabbel achter.
4: En misschien krabbelen we wel terug.
0: En MP3-spelers.
5: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
5: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
5: Het Zero's Weekend.
6: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
6: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
18: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
17: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
18: Koppens biedt veel meer.
17: Kom langs in Volkel.
18: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Marnix, dankjewel. Lang geleden ik heb gezien.
21: Ja.
4: Veel succes met alles.
21: Oké. Doei.
4: Even nog een klein dingetje. Ik heb een plaat uitgezocht uit de jaren 70. En ik zat te denken, ik weet, ja, jaren 70 is oud, hè? En probeer het ook wat jongere luisteraars te hebben die niet die bewust de jaren 70, ja, wel bewust hebben meegemaakt omdat ze toen geboren zijn, maar niet precies meer weten wat allemaal gedraaid werd. En zo'n liedje wil ik zo meteen laten horen. Maar ik twijfel nog. Ik ga er even over nadenken. Het is wel een goede plaat van een hele bekende man die ooit is gekaapt, is in een vliegtuig. Die een museum had in Nijkerk. Dat museum is naar Griekenland gegaan, daar komt hij vandaan. Hij had een band en hij maakt ook sololiedjes naar. Ik moet er even over nadenken.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
28: alleen de prijs is anders.
29: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
30: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
29: Hoe dan?
30: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
31: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
32: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
33: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
34: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
35: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
36: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
37: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
38: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
39: Luister vanaf vrijdag.
38: Dit is Omroep Brabant. Met nu
39: Brabants Bond en Bermol.

0: That's Just The Way It Is, Bruce Hornsby en The Range.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Smakelijk eten, goedemiddag en goed dat je er nog steeds bent. Zometeen dus dat liedje uit de jaren 70. Nou, ik wil er niks over zeggen, twijfel steeds een beetje. Maar verder ook bijvoorbeeld, dat kan ik wel zeggen, heb ik op het menu staan een liedje van Django Wachter. En verder Alana Miles, Meghan Trainor. Kortom, dat zou best wel smaakvol kunnen zijn. Opgebouwd volgens dat unieke recept van Omroep Brabant.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

Ik weet niet of je het door hebt waar het over gaat. Moest even goed naar luisteren, maar het gaat over Elvis Presley. Deze Black Velvet van Alana Miles. En dan dat liedje wat ik heb beloofd te draaien tot de jaren 70. Ik te draaien. Ik dacht, nou ja, toch maar even doen. Volgens mij bereik ik er veel mensen mee. Het is een heel oud liedje, het is een mooi liedje. Het is van Demus Roussos. Forever and Ever.

Het is een beetje een wegdroomliedje, heb ik het altijd. In mijn hoofd zo, hè. Forever and Ever van Damus Roussas zat bij de band Aphrodite Child, weet je nog? Met verschillende liedjes. En solo ging hij toen op een gegeven moment verder. En hij is niet meer. Hij leefde als een god in Frankrijk, maar dan in Griekenland. Daar was de grootheid. Dat was de grootheid. En we horen hem wel voortaan weinig op de radio. Maar gelukkig is er dan iemand. Klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop. Is er dan nog een radiozender? Beter. Die muziek dan toch weet te draaien voor jou.

0: Oeh, wat een prachtig liedje blijft het toch eigenlijk, hè? Een mooi liedje, dat komt alweer uit... Kijk even naar Jasper.
1: Begin jaren Crescent, daar zitten we echt vol in de zero's, toch?
0: Je misschien kijkt gewoon nog eens
1: eind jaren 90.
0: Nee, het is uit 2007 is het volgens mij.
1: Ja, precies, ja, vol de zero's in.
0: Ja. Hey, heb je enig idee hoe lang dat zal bestaan, Cresup?
1: Cresup, zijn die niet ergens 2001 opgericht? Dan zou ik zeggen, misschien wel 25 jaar. Dit jaar. Nee, je kijkt me heel moeilijk aan. Maar ik zou zeggen dat die ergens 2000, 2001 zijn opgericht.
0: Dus hoe lang zouden ze dan bestaan?
1: 25 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Zet ik er volledig naast?
0: Fout!
1: Oh!
0: Fout! Ga weg! Ga
1: nou,
0: weg!
1: Ga weer.
0: ze bestonden verleden jaar 25 jaar.
1: Ja, zie je, zelf zit ik er niet naast.
0: Ik denk niet dat het helemaal eerlijk is. Want ze zijn er toch heel wat jaren tussenuit geweest. Dus, en toch tellen ze die jaren erbij. Dat is een beetje gek.
1: Ja, jij vindt eigenlijk dat ze die pauze er tussenuit
0: hebben. Want hier bij Omroep-Brabant doen ze het niet met mij, hè? Nee, ik heb bij Omroep-Brabant gewerkt, toen ben ik teruggekomen. Dus eigenlijk feitelijk werk ik hier al zo'n beetje 25 jaar. Maar er is niemand die heeft gezegd van je werkt hier 25 jaar.
1: Nee.
0: Dat komt dat ik 10 jaar ben weg geweest.
1: Maar als je bij Cresup had gezeten, had je er
0: dan had ik gewoon mee kunnen feesten. Ja, dat is zo'n beetje gek, toch? Oké. Okay,
1: ja.
0: 26 jaar dus. Zeg even, wat zit er in het nieuws, Jasper?
1: Nou, in Etten-Leur hebben ze weer water. En de Brabantse trappisten die maken niet meer alleen bier.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor BTN. btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Omroep Brabant.
0: Het klaart al een klein beetje op. In zoverre, vanmorgen nog wat donkere wolken... en daar kwam een klein spatje uit. Dat schijnt wel volledig weg te zijn vanmiddag. Er komt toch flink wat zon aan. Ja, ik kan het niet zien, maar ik zie wel wat kleine blauwe vlekken. Dat is een goed teken. En dan wordt het een graad of 22. Het nieuws, Jasper.
1: Goedemiddag. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt... bij een ongeluk in Sleerwijk. Hij reed met zijn auto van een metershoge dijk. De wagen sloeg meerdere keren over de kop... en kwam onderaan de dijk tot stilstand. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald... en op een brancard werd hij daarna omhoog gehesen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het water in Etten-Leur zijn volgens Brabant Water opgelost. Vanochtend kwam er in verschillende woonwijken en op een industrieterrein niks uit de kraan. Die problemen die ontstonden door een menselijke fout. Bij werkzaamheden werd de verkeerde leiding afgesloten. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland gevonden. De resten van het badhuis laten zien dat het een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
5: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Dan Abdij Koningshoeve in Berkel-Lenschot. Daar wordt al tientallen jaren trappistenbier gemaakt. Maar sinds kort ook frisdrank. De monniken die kwamen op het idee toen ze zochten naar spullen... voor het feest rondom het 140-jarig bestaan. En het recept van een 75 jaar oude frisdrank kwamen ze toen tegen.
6: Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet.
1: Ja, er zijn vier varianten gemaakt, bijvoorbeeld met bloedsinaasappel. Je kunt de frisdrank nu alleen nog drinken op het terras, naast de abdij. Maar we vroegen daar alvast wat de mensen ervan vinden.
7: Heerlijk fris, ja, sprankelend.
8: Had voor mij pittiger gemogen.
9: Ik mis een beetje de zoetigheid.
10: Bloedlekker, zal ik zeggen, want het is bloedsinaasappel.
1: Ja, de monniken die gaan de frisdrank nog even verder fine-tunen... maar als het dan echt aanslaat, dan komt het misschien ook in de supermarkt.
0: Nou, spannend, ben benieuwd. Ja, ik hou er niet van. Ik hou niet van zoetigheid.
1: Nee, nou ja, een van deze gasten zegt dat het niet zo heel zoet is.
0: Ja, maar goed, maar jij zegt zelf dat het heel zoet is.
1: Ja, het oude recept van 75 jaar geleden.
0: Als je gewend bent 7 klontjes suiker in je koffer te doen... en je hebt dan iets wat heel zoet is, dan proef je dat niet meer.
1: Nee, dat is waar.
0: En als je nooit suiker pakt, of weinig suiker pakt... dan is alles snel te zoet.
1: Dus jij blijft toch bij een van de vele trappiste bieren dan?
0: Ik denk ook geen bier. Ik ben zo saai.
1: Ja, maar ze hebben tegenwoordig ook alcoholvrij, hè?
0: Ja, ook lust ik niet.
1: Oh ja, die zijn best wel lekker, hoor.
0: Nee, ja. We hebben hier zo'n cocktailparty. Daar ben ik dus ook niet.
1: Nee.
0: Ga je wel trouwens?
1: Weet ik eigenlijk nog
0: donderdag,
1: niet.
0: Donderdag, volgende week donderdag.
1: Volgende week donderdag.
0: Ja. Ja. Tussen 5 en 7.
1: Ja, ik heb een hele drukke agenda.
0: Ja, ik ook. Ja, en ik dacht voor, het is een cocktail.
1: Ik ben er wel even bij, het is toch gezellig met collega's?
0: Oké, okay, nou, fijn dat je er zo over denkt. Goed zo.

0: Girl just want to have fun. Maar als dan het weer een klein beetje mee zit, is dat wel meegenomen. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vanmiddag gaat het gebeuren. Vanmiddag begint het. Hè. Moet een beetje geduld hebben. Ik zie al een klein beetje dat het zonnetje wel wil. Maar het is er nog niet hier, hè, boven Zonnebreugel.
1: Nee, vrij veel wolken nog, maar vanuit het westen gaat de zon doorbreken, inderdaad. En ja, eigenlijk is het vanmiddag heerlijk weer. Tweede helft van de middag veel zon. 3, 24 graden, weinig wind. Eigenlijk topweer is het dan.
0: Zalig. En dit is nog maar de voorbode. Wat gaat nog volgens mij wat warmer worden, heb ik begrepen.
1: Ja, het wordt veel warmer. Dus voor sommige mensen goed nieuws. Maar voor een aantal mensen wordt het ook een beetje te veel, denk ik. Morgen starten we wel weer met wolken. In de middag breekt de zon weer wat vaker door. En wordt het opnieuw zo'n 3, 24 graden. Donderdag gaan we al richting 30. Misschien zelfs in het zuidoosten van Brabant al over de 30. Ja, en vrijdag staat er gewoon 3, 34 graden op het menu. Daarbij wel in de loop van de dag een kans op flinke onweersbui.
0: Oké, okay, dat is donderdag dus. Maar dan,
1: vrijdag was het al.
0: Oh, vrijdag, sorry.
1: Ja.
0: Blijft dat een beetje doorsukkelen zo met warm overdag en 's avonds misschien kansen op onweer? Is dat het weekend dan ook nog zover?
1: Ja, in het weekend staat er ook wel grote kansen dat we gewoon op 30 graden uitkomen met inderdaad behoorlijk veel zon, maar ook kans op een paar onweersbuien. De weersverwachting voor volgende week ziet er dan weer wat onzeker uit wat betreft de temperatuur. Maar er is wel grote kans op droog en zonnig weer. Maar de vraag is, wordt het dan ook gewoon 30 plus? Of zit er ook veel koeler weer met een windje vanaf de Noordzee die gewoon aangename zomertemperaturen van een graad op 23 brengen? Dus dat is even afwachten voor volgende week. Maar voor eind deze week en het weekend staat er dus warm en drukkend weer op het programma. Met veel zon, maar ook een aantal onweersbuien.
0: Ja, maar het is niet zeker waar die onweersbuien vallen en of ze vallen dus.
1: Ja, de kans dat ze gaan vallen is wel erg groot. Maar waar en hoe laat, dat is inderdaad veel lastiger.
0: Okay, goed. Johnny, dankjewel. Dank voor de uitleg. Tot de volgende. Dag, hè. Hoi, doei, doei.
2: Je luistert naar Omroep Brabant.
3: Overal in Brabant.
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Ja, we zitten een klein beetje bij hete kolen, want het is bijna zover. Wijn voor wijn in de middag. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Wat krijg jij een beetje mee van het WK? Niet zoveel, hè? Jij bent helemaal geen voetbalman, toch?
0: Nee, maar ik kijk wel naar Nederland.
1: Oh, oké, dat dan wel. Wat vond je ervan eigenlijk?
0: Ik heb Nederland-Japan gekeken. En toen dacht ik, in het begin dacht ik van, nou, ze doet helemaal niet zo verkeerd.
1: Ja.
0: Maar het gaat op een gegeven moment niet goed komen. Uiteindelijk is het toch nog 2-1 geworden. 2-2.
1: 2-2, ja.
0: Ja. Dus ja. Als het een beetje qua tijdstip kan, kijk ik wel.
1: Maar kijk jij bijvoorbeeld vandaag naar Frankrijk-Senegal?
0: Nee, dat doet allemaal niks. Oh, okay. Nee, dan denk ik van, nee, dat ga ik het is wel zo, als er niks anders op tv is en ik zit een beetje met mijn ding bezig, zit wat te lezen, dan wil ik het opzetten.
1: Oké.
0: Okay. Toch, dan dat wel.
1: Dus misschien krijg je er nog wat van mee als
0: ja,
1: je
0: dat
1: zit te
0: dat
1: lezen.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Nou, mijn vraag is maar meteen om daarmee te beginnen. Maak eens een keuze tussen of Frankrijk of Senegal. Dat kan je gewoon via de app doen als je zit te luisteren. Een duimpje omhoog voor Frankrijk, duimpje naar beneden voor Senegal. En weet je wat, Hubert? Omdat jij zo eerlijk tegen mij bent, mag jij vandaag ook een duimpje geven. Omhoog of omlaag? Ga je voor Frankrijk omhoog of omlaag voor Senegal?
0: Nee, ga ik omhoog.
1: Jij gaat voor
0: Frankrijk
1: omhoog?
0: Dan. Ja, is toch Europees dan.
1: Oké, okay, nou, daar kom ik zo meteen op terug. Wat je daarvoor in ruil misschien wel krijgt.
0: Niet twijfelen allemaal. Hè. Stay on these roads. Dat is een mooie dan. Hè.
1: Zeker.
0: Tot morgen, dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
11: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik dank je zeer hartelijk daarvoor. Geen ANWB aan de lijn. Dus dat betekent dat we overal lekker door kunnen rijden. En dat begint deze uitzending van Wijn in de Middag op 16 juni 2026. Meer dan uitstekend. Het is precies 2 over 1. Zometeen gaan we richting de Kaiser Chiefs en Grace Jones. Maar wat daarna gaat volgen, ik weet het nog niet helemaal. Het ligt ook een klein beetje aan jou. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Frankrijk-Senegal. En ik wil dat je een keuze maakt. Ga je voor Frankrijk of ga je voor Senegal? Het is deze keer alleen wel een muzikale keuze. Laat het weten. Een duimpje omhoog voor Frankrijk. En duimpje naar beneden voor Senegal op 06-573-28203.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Ik heb veel pijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
22: Hoe kom ik hier weg?
21: Vragen die over je toekomst gaan.
23: Hoe word ik beter in mijn vak?
21: Of één die je wakker houdt.
24: Hoe begin ik weer met werken?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
27: SVK Benelux.
26: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
28: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
29: Luister vanaf vrijdag.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Grace Jones en Slave to the Rhythm. Het is inmiddels 12:12. Welkom bij Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag. Welkom aan boord. Het ticket is al gescand en je bent van harte welkom. Nou, iedereen ook zonder ticket ben je van harte welkom. Om aan te haken bij deze express die doorrijdt tot 4 uur. En dan stopt bij het haltertje Afslag Zuid. Want dan nemen Ronnie en Marjolein het weer over om je door de avondspits heen te loodsen. En we gaan langzaamaan richting het goede deel van de week. Ook weer technisch gezien. En we gaan ook weer richting een wedstrijd van het Nederlands elftal komende zaterdag. Maar daartussenin zitten nog veel meer wedstrijden. En ik doe elke dag een soort van muzikale pool met je. En daarbij vraag ik eigenlijk heel simpel. En ik ga dat straks pas onthullen. Waarvoor ga jij kiezen? Vanavond om 9 uur de wedstrijd Frankrijk tegen Senegal. Ga jij voor Frankrijk of ga jij voor Senegal? Laat dat mij even weten. Dat kan heel simpel via de app. Dat doe je namelijk gewoon via een duimpje. Een duimpje omhoog voor Frankrijk, duimpje naar beneden voor Senegal. Dan kan ik het makkelijk onderscheiden. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit. En als ik het nu een beetje de tussenstand bekijk... Wordt leuk, dat wordt leuk. En daarbij zoek ik een hele leuke muzikale tussen aanhalingstekens verrassing. Dus daar kom ik zo meteen op. Laat nog snel even je stem gelden, want het kan nog slechts een minuut of 4. Dan hak ik de knoop definitief door. En dan wordt het dus een liedje uit één van die twee landen. 06573-28203. Snel reageren en zometeen een leuk muzikaal verhaal.

choosing Texas. Mooi toepasselijk. WK in Amerika. Al die staten die komen voorbij. En dus ook in dit liedje. Hey, maar nu vanavond Frankrijk, Senegal om 9 uur. Ja, wat dat allemaal voetbaltechnisch gaat worden, het zal allemaal wel. Maar wat het muzikaal gaat worden, ja, daar ben ik natuurlijk voor. En dat is alleen maar leuk. En jij hebt gekozen. Jij hebt gekozen. Ik heb gevraagd, doe mee aan het poeltje. Er wordt gigantisch gereageerd. En het is ook wel leuk, want sommige mensen zijn ook echt zwaar anti-Frankrijk. Dat zit er toch ergens een beetje in. Sommige mensen nu weer heel pro. Maar de balans opmakend, dan heeft vandaag Senegal een muzikaal gewonnen. Ja, en dan gooi ik twee potentiële liedjes waar ik nog tussen moest kiezen weg. En ik blijf met één over. Want ik hoef niet meer aan Frankrijk te denken. Ik denk alleen maar aan Senegal. Aan een 59-jarige artiest inmiddels. Alhoewel, artiest eigenlijk een grootheid in zijn geboorteland Senegal. Eén van de grootste Afrikaanse artiesten zelfs ooit. Zijn muziek die combineert de Afrikaanse tradities met een moderne touch, waardoor die wereldwijd heel erg populair werd. En zelfs in 2012 werd hij minister van cultuur en toerisme in Senegal. Dat is ook wel heel erg geestig. Eigenlijk wilde hij president worden. Zat een administratief foutje. Werkte iets niet helemaal lekker met formulieren. Ga zo maar door. Dus dat kon niet. En toen steunde hij maar iemand. En dat werd de nieuwe president. En die maakte hem uiteindelijk minister. Koen, over wie heb je het nou? Kom ik zo op. Kom ik zo op. De grootste bekendheid van deze man blijft muziek. En voetbal vindt hij ook wel mooi. Hij heeft zich zelfs in een recent interview uitgesproken over de wedstrijd van vanavond. Jazeker. Hij zegt dat hij zich geen betere opening kan voorstellen voor Senegal. Volgens hem zijn de leeuwen van Teranga klaar en hebben ze absoluut geen minderwaardigheidscomplex. Ik denk, als ik in zijn hoofd zou kunnen kijken, dat hij heel graag nog een keer een WK heeft op het Afrikaanse continent. Maar goed, ik kan niet in zijn hoofd kijken, dus dat weet ik niet. Ik kan wel in zijn legacy kijken. En ik kan kijken naar zijn paspoort. En daar staat de naam Youssou N'Dour. En gaat nu een belletje rinkelen. 1994, een liedje dat uit het niets, pam, populair werd door het zusje van Eagle Eye Cherry en Youssou N'Dour. Nee, nee, Cherry. 7 seconds, over de eerste 7 seconden van een kinderleventje, waarin hij nog geen idee heeft van geld, van macht, van politiek. En ook niet van voetbal trouwens. Ha, een mooie keuze. Dankjewel weer voor het stemmen. Morgen weer een ander poeltje.

0: New Kids on the Block. En Tonight. En hoe lang ik nu ook door laat gaan, dat blijven ze herhalen. Dus dan weet je dat in ieder geval. Het liedje gaat verder met alleen maar Tonight. Dus onderbreking en meteen ook een huishoudelijke mededeling. Want ik weet niet of dat het is omdat jij binnenkomt lopen, Stef, zo meteen voor het nieuws. Dat zou natuurlijk kunnen.
1: Ja.
0: Maar we waren tot een minuut of 3-4 geleden waren we ook op televisie te zien.
1: Oh.
0: Maar ze hebben het eraf gehaald.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Het kan met jou te maken hebben.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Maar het zou flauw zijn als ik niet de echte reden zou vertellen, want dat heeft niks met jou te maken. Nee, er was er gewoon wat mensen vergeten een knopje in te drukken. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat je niet lekker mee kunt kijken in de studio. Als je dat nou heel graag doet, zit je op kantoor, dan open gewoon een extra schermpje met Brabant Plus daarop. En daar kun je gewoon lekker meekijken. Of omroepbrabant.nl/radio. Nou, that's it. Zometeen ga ik na het nieuws richting

0: Maar dat zometeen passen. Wat is het nieuws? Stef, vertel eens, wat ga je zometeen vertellen in het nieuws?
1: Ja, Zelensky die is in Frankrijk voor een belangrijk etentje. En niet alleen de voetbalspelers zelf zijn veel geld waard.
2: Verka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Omroep Brabant.
0: Ik zei het al, we gaan richting de goede kant van de week. Weer technisch gezien, hoe is dat dan vandaag? Nou, vanmiddag is het droog met een mix van wolken en zon. In de loop van de middag wordt het zelfs nog zonniger en lokaal tot een graad of 25. En het nieuws krijg je van Stef.
1: PSV heeft het uitshirt voor het komend seizoen gepresenteerd. Het is een wit shirt met oranje, roze en paarse accenten. Uiteraard denkt iedereen er weer anders over. Sommige fans vinden het shirt prachtig, maar er zijn ook supporters die zich afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. Op onze site en app zie je een shirt en dan kun je zelf oordelen. Een gevangene van de PI in Vught heeft in mei een medegevangene gestoken met een zelfgemaakt wapen. De dader is toen in een strafcel geplaatst. Dat blijkt uit een overzicht van de dienst justitiële inlichtingen die nu bekend is gemaakt. Elke maand verschijnt er een lijst met dingen die zijn gebeurd in verschillende gevangenissen. President Zelensky is in Frankrijk voor de G7-top. Dat is een bijeenkomst van 7 rijke industrielanden. Hij is daar voor een speciale vergadering over Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of Zelensky en president Trump ook nog een apart gesprek hebben over het einde van de oorlog daar. Gisteravond was er al een openingsdiner en werd Trump ontvangen door president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt en daarom is deze top belangrijk voor Macron, zegt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
7: Nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: De G7-top die loopt nog tot morgen. En dat er veel geld omgaat in de voetbalwereld, nou ja, dat is voor de meeste mensen wel bekend. Kijk naar de speler Saibari, die gisteren voor 55 miljoen werd verkocht door Bayern München, of gekocht moet ik zeggen. Maar ook de kleding van voetballers kan veel waard zijn. De shirts die de spelers van Paris Saint-Germain droegen tijdens de finale van de Champions League hebben op een veiling een recordbedrag van ruim 730.000 euro opgebracht. En het shirt van Dembele, die bracht het meeste op. Dat is namelijk van 160.000 euro.
0: 160.000 euro voor
1: een shirt wat je gedragen hebt tijdens de wedstrijd.
0: Ik denk dat er een paar PSV-supporters het niet eens zouden aannemen als ze het shirt, het nieuwe uitshirt van PSV erbij zouden krijgen. Want ze vinden het echt verschrikkelijk. Ik zat een beetje online te kijken. Want jij nuanceerde het nog wel een beetje. Maar er waren veel negatieve reacties. Mensen die, goeiendag zeg. Ja, ze zelf geen mening over of maak je een vraag aan een neutrale nieuwslezer?
1: Natuurlijk ben ik neutraal, maar ik moet zeggen, van mode, daar trek ik me nooit zoveel van aan.
0: Nee, dat kan je zien. Sorry, Stef. Ja, hij laf open goal. Hey, goed gedaan, jongen. Dankjewel, hè.

0: The Renegades, Ex-Ambassadors, Omroep Brabant. 2:09, de feiten zijn benoemd. En nu ben jij ook echt aan zet, want...
1: 06573-28203.
0: Wat wil je horen op de radio? Laat dat mij even weten via 06573-28203.

ruzie krijgen met Joyce, want ze zegt shut up and dance. Alleen is het dan voor Walk the Moon of Sophie and the Giants, Joyce? Ik moet een keuze gaan maken, want anders zit iedereen op jou te wachten. Ik ga voor Walk the Moon.

The Bee Gees. En Too Much Heaven, dit is Omroep Brabant, wijn in de middag. En ik sluit het uurtje af met een knalletje, hoor. Jazeker, die kan wel even wat harder. Zit je op kantoor, heb je hopelijk airco, want het wordt langzaamaan weer warmer. Sta je op de steiger, dan is het net wat harder meezingen, fluiten. Zit je in de taxi, is die airco geregeld. Kortom, dit komt goed met Baby Get Higher van Velzen. You gotta

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank daarvoor. Ik heb één provinciaal weggetje, wat ik wel even wil noemen. De N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50. Daar staat een file, 3 kilometer. Heb je 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. Ja, sta je erin, dan wil je hem graag op de radio horen. Dus bij deze gefixt. En verder vanaf de Nederlandse snelwegen geen nieuws. Vanaf de Belgische snelwegen wel nieuws. Maar niet om hier te behandelen. Zometeen wel. Hoe dat zit, kom ik met je op terug.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: got to look. A Roxette. Hij maakt het bijna 2:13. In een steeds zonnig wordend Brabant. En dat is alleen maar heel fijn en heel goed nieuws.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: Ik hoop dat je de lunch al achter de kiezen hebt. Ik moet zo nog beginnen. Dat heb je opeens. Soms heb je niet eens in de gaten dat je niks hebt gegeten. En dan opeens denk je bam. Oh ja, weet je. Dus ik ben snel net even naar beneden gerend. Ik heb een broodje gesmeerd. En huppatee, die gaat zo meteen achter in die van mij. Heerlijk. Ja, tenminste keel dan, hè. Niet dat je denkt, wat doet die allemaal met de broodjes? Ja, wel eventjes allemaal voor de duidelijkheid. En ik lach erbij, maar ik had eigenlijk helemaal niet zo'n goede zin. Maar gelukkig kan ik dan wel lekker radio maken. Dat krijg ik dan vanzelf. Waarom had ik niet zo'n goede zin? Nou, ik baalde een beetje. Dit is een beetje de challenge bij ons thuis. Als iemand een vervelende envelop binnenkrijgt, dan sturen we dat naar elkaar toe. En dan is het, jij bent de lul erbij of zo, weet je wel. Nou, ik had vandaag een vervelende envelop. Die was namelijk van de federale politie in België. Ik ben een paar weken geleden ben ik daar lekker op vakantie geweest. Ik hou van dat land. Tenminste, vooral van Vlaanderen. Waarmee ik niks slechts wil zeggen over Wallonië. Voordat ik die dadelijk alle macht maak krijg. Maar die spreekt toch geen Nederlands. Boei. Maar in ieder geval, ik had een boete. En deze boete die vind ik extra zuur, omdat hij niet eens zo hoog is. Alleen hij zit maar 5 kilometer boven wat mocht, naar een correctie. Dus ik heb een boete van €63,67. Ik denk, ja, daar ga ik niet dood aan. Weet je, uiteindelijk eet ik, als het goed is, niet veel minder om. Maar het is wel een klote boete. Hij had net niet gehoeven, weet je wel. 2 kilometers en dan hadden ze hem niet meer opgelegd. Want dan zat hij gewoon in de goede range. Dus ik baalde een beetje. Ik weet ook niet wat ik ermee moet en waarom ik het vertel. Maar misschien dat ik het gewoon even, weet je. We delen liever leed in deze show. En dit is dan het klein beetje leed. Alhoewel, er zijn altijd grotere leden die geleden worden. En daar mag ik helemaal niks van zeggen. En daar valt dit bij in het niet. Maar toch, €63,67. 5 kilometer te hard. Het is dood en doodzonde.

0: Als de morgen is gekomen, daar zit hij, die zit er een klein beetje in. En ook heb je even voor mij natuurlijk Frans Bauer en Jan Smit. En samen met Criss Cross Amsterdam.
1: Spoelen naar
0: 1993. En we gaan naar een house muziekgroepje uit Haarlem. Bestaande uit Gaston Steenkist en René Terhorst. Het zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Misschien als ik zeg DJ Dobre en DJ Ski, dat dat dan wel iets gaat is. Maar het zou ook kunnen dat het je nog steeds niks zegt. En dat is op zich ook helemaal niet zo heel erg. Want het samba-georiënteerd liedje wat je zo meteen gaat horen, dat gaat je denk ik wel wat zeggen. Er zitten allerlei liedjes in verwerkt. En het had op een gegeven moment ook een naam. Ik ben dat een beetje klaar, maar dat was een beetje een bepaalde drumsamba of zo. Daar ging het uit. Het was een naam, maar ik ben het kwijt, zoals het ook alweer heette. Maar het was in ieder geval 93 en je gaat het liedje kennen. Het stond toen zesde in de Nederlandse top 40. Maar bereikte ook in vele andere landen de lijst. Zelfs tot aan de Verenigde Staten, Australië en Finland aan toe. Daar kwam het overigens ook het hoogste in Finland. Toen werd het tweede. Ja, welk liedje heb je nou over? Nou, The Good Man.

0: Spelen wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier pakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Want bijna half drie en zometeen na half drie hoor je... Man at Work als eerste. Deze hele fijne van Adele. Maar dat zometeen pas, want eerst Stef met het nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Twee mannen die zijn opgepakt in Etten-Leur en geklaagd over te felle kleuren.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg, Jeeshof en Hulvenhout staat 3 kilometer file, leidt tot 5 minuten vertraging. Het is niet lang, maar sta je erin, wil je hem horen op de radio. Zo simpel is het.
8: Omroep Brabant.
0: Wat doet het weer? Nou, het blijft in ieder geval droog, ook zonnig. En dat zonnig, dat neemt alleen maar toe naarmate de dag vordert. Ja, natuurlijk gaat hij op een gegeven moment onder. Maar de komende uren, dan moet het toch echt zonniger worden. En maximaal 25 graden. Het nieuws, Stef.
1: Agenten die hebben twee mannen opgepakt die in Etten-Leur onder een vrachtwagen vandaan kwamen. Na een gesprek met de mannen bleek dat ze uit Soedan kwamen en onderweg waren naar het Franse Calais. Maar de reis eindigde om onbekende redenen in Etten-Leur. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau om hun identiteit te achterhalen. 6 mannen en 6 vrouwen die willen burgemeester worden in Reuzel de Mierde. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Op dit moment is Annemieke van der Ven burgemeester. Alleen zij stopt er aan het einde van het jaar mee en gaat met pensioen. Van iedereen die gesolliciteerd heeft, is het grootste deel oud-burgemeester of wethouder. In Californië is een Amerikaanse B-52 bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Het vliegtuig zou een test doen met het radarsysteem, maar stortte neer, zegt deze luchtmachtkolonel.
9: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven en de VS die vliegt sinds de jaren 50 al met het toestel, waaronder pas geleden nog in Iran. En online wordt veel gemopperd over het tenue van het Nederlands elftal. Mensen die vinden de oranje shirts en broekjes net iets te fel. En als we tv kijken worden ze bijna verblind, zeggen ze. Nou, techneut en TikToker Martin Verschoor die legt uit hoe je dat zelf kan oplossen.
10: Nou, standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je hem al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van Oranje. En zet je hem even op de film- of cinema-modus. Trek er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt, zet die ook even uit op je televisie. En dan gaan we gewoon naar die finale.
1: En de spelers die spelen op het WK dus in een outfit die helemaal oranje is. Terwijl een oefeninterland wat anders was, toen speelden ze nog in oudere tenues.
0: Ja, precies. Oké. En je kan hem ook gewoon op zwart-wit zetten natuurlijk.
1: Kan hem ook op zwart-wit zetten. Ben je overal, ja.
0: Ja, ben je overal vanaf.
1: Overal vanaf.
0: Dat kan natuurlijk ook. Hey, dankjewel, Stef. Tot over een uurtje dan maar weer. We gaan aan het werk.

0: En zoals Adele betaamt, zal dat weer een regelrechte verrassing zijn. Je hoorde dan hier bij Omroep Brabant, waar we nu gaan meezingen. En oh, hier word je gelukkig van.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Zei ik toch? Huppatee, standje buren is ie. En gaan we met die banaan. Zometeen ook nog U2 en Billie Eilish hier op Omroep Brabant. Maar eerst dus Peter Maffay.

0: A Birds of a Feather. Billie Eilish. Bij Omroep Brabant nog 7 minuten en is precies 3 uur. En ik heb nog 1 plaatje voor die tijd waar ik je zeker even kennis wil laten maken.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Als je dat nog niet had gedaan, want het is een oud liedje in een nieuw jasje. Oude wijn in nieuwe zakken, zoals ze dat dan zeggen. Maar nog steeds actueel, want afgelopen weekend hadden ze een groot optreden. Het was 25 jaar geleden dat Chaotic ter wereld kwam. Chaotic, een groepje uit het StarMaker-project, dat huisde allemaal in het voormalig Big Brother-huis. En daar werden jongeren ingezet en die moesten maar muziek gaan maken met elkaar. Die gingen een bandje vormen, dat werd uiteindelijk Chaotic. En de grootste hit van hun was Damn, I Think I Love You. En speciaal voor de gelegenheid hebben de groepsleden een nieuwe versie opgenomen. Nou, wat je ervan vindt, ik ben heel benieuwd. Ik vind hem in ieder geval fijn. En daarom hoor je hem ook als tipplaat. Want wij mochten stemmen hier bij Omroep Brabant. En dat hebben er meer gedaan op deze plaat. Damn, I Think I Love You. Maar dan 2.0.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank daarvoor. Steeds meer mensen die zijn aan het nieuws mijden, zoals dat heet. Dat kwam in een rapport vandaag naar buiten. Zouden mensen ook verkeersinformatie mijden, Edwin Gerritsen? Wat denk je?
18: Ik denk het niet.
12: Dat vertrouwen we dan wel.
18: Nee, dat vertrouwen, want dan, daar, die informatie, daar heb je wat aan.
12: Ja, precies. Nou ja, dan vertel.
18: Ja, in Brabant staan 2 files. Op de A58 Breda richting Tilburg voor Knopend Sint-Anderbos 5 minuten vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 1 kwartier extra reistijd.
12: Ja, de A58, daar heb je dan weer niks aan. Hè? Want dan sta je altijd vast. Maar goed.
18: Nee, dat is zo.
12: Hey, dankjewel. Tot over een half uurtje.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
22: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawasheer.nl.
24: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: De prachtige Vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermail.nl.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
27: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
28: Luister vanaf vrijdag.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
29: Goedemiddag, Koen.
30: Het gevoel van hier.
29: Van

0: de middag op Omroep Brabant.
1: Een hele goede middag, 3:14. Je bent er weer live bij Wijn in de Middag, uur nummer 3. Nog een uurtje uitrollen en dan gaan we weer richting Afslag Zuid. Duiken we ook waarschijnlijk wel weer die avondspits in. Maar dat doe je hopelijk als je het hebt met een open dakje of raampje open, of in ieder geval airco. Want de temperatuur die zit echt weer in de lift. En dat is hartstikke fijn natuurlijk. Het zonnetje breekt ook gewoon meer door, meer zonkracht. En dan gaan we langzaamaan richting het einde van die week. En dat blijft gewoon goed. En ook het weekend blijft gewoon goed. Met andere woorden, de barbecue-kolen die kunnen weer gekocht worden. De briketten die kunnen weer van stal gehaald worden. En het vlees kan gekocht worden. Al de vis of de groente kan mij uitschelen waar je erop legt. Maar in ieder geval, we ruiken die heerlijke geur weer door de straat heen. En dat is toch altijd de geur van zomer. En daar ben ik ook zo verschrikkelijk aan toe. Ik hoop dat jij precies hetzelfde gevoel koestert. En zo niet, dan kom een keertje bij mij eten. Misschien is dat een hele goeie. Gisteren had ik in de klassieker van Nederlandse bodem een ode aan de vader. Vandaag een ode aan de moeder van niemand minder dan Björn van der Doelen. Die komt zo meteen voorbij. Maar eerst nog Sam Fender en Olivia Dean.

0: But there must be missing an angel, the Eurythmics dan.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, ik ga er niet heel veel woorden aan vuil maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Want gisteren had ik een ode aan de papa's, vandaag aan de mama's. En ooit maakte Björn van der Doelen een liedje waar ik echt enorm door geraakt ben geweest. Omdat het over een moeder ging. En ja, je weet misschien wel, ik heb mijn moeder niet meer. En dan zijn dat soort ommetjes die hij maakt met zijn moeder extra relevant. Dus heb je er nog één, pak er bij de arm en maak nog eens een keer een rondje met z'n tweetjes.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. Hoe zorgen moeder, hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor het centen zat.

0: Nou, wat hij opschrijft, dat hoor je zo meteen. Wat eerst het nieuws dadelijk. Stef, wat zit daarin?
1: Nou, een nieuwe wet die is aangenomen en een scooterrijder met een apart kenteken.
2: Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar is het op onthoud?
8: Op niet zoveel plaatsen nog in Brabant. Op de A58 Breda richting Tilburg voor knooppunt Sint-Anderbosch 5 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag droge mix van wolken en zon. Maar steeds meer zon en maximaal 25 graden vandaag. En het nieuws met Stef.
1: Er komt een nieuwe wet die problemen kan gaan opleveren voor de bekende homogenezer Tom de Wal, want homogenezing wordt strafbaar. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet daarover. Tom de Wal organiseert verschillende van dit soort bijeenkomsten, waarin hij beweert mensen te kunnen genezen. Van de Wal werd tijdens zo'n bijeenkomst al eens opgepakt, maar werd toen niet veroordeeld. Dat zou met deze wet dus wel kunnen. Na ruim 32 uur is de politie nog steeds bezig met het onderzoek naar de dood van een vrouw die gisterenochtend werd gevonden in Sprangkapelle. De vrouw werd doodgevonden in een huis. Het is nog niet bekend of het gaat om een natuurlijke dood of dat de vrouw is vermoord. De Oekraïense president Zelensky heeft straks een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De twee leiders die zijn in Frankrijk voor de G7-top. Dat is een bijeenkomst van 7 rijke industrielanden. Zelensky hoopt samen met de EU-leiders Trump te kunnen overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, zegt NMS-correspondent Saskia Houtuin.
10: De G7-landen en president Zelensky hebben het onder andere over meer sancties gehad. Vooral als het gaat om het stoppen van de Russische schaduwvloot. President Trump lijkt open te staan om het daarover te hebben. Hij zei gisteren toen hij hier aankwam in Evian dat nu het akkoord met Iran volgens hem voor elkaar is, dat hij de oorlog in Oekraïne wil gaan aanpakken.
1: De G7-top die is nog tot morgen. En een scooterrijder in Helmond die trok op een opvallende manier de aandacht van een wijkagent. Op zijn scooter zat namelijk een zelfgemaakte kentekenplaat met erop de tekst wijkagent. Daarmee reed hij door de straten en maakte ook nog een wheelie. Dat is dat je voorwiel loskomt van de grond. Een agent die zag dat en herkende hem. En een dag later stond de wijkagent bij hem op de stoep. De man heeft een bekeuring gekregen en toch kon de politie er wel een klein beetje om lachen. Ze hebben hem uitgelegd dat als hij graag in contact komt, dat het ook op een andere manier kan.
0: Kijk, dat is in ieder geval op een leuke manier. Ben jij eigenlijk wel eens in aanraking geweest met de politie op zo'n manier of niet, Stef?
1: Nee, niet op zo'n manier, nee.
0: Nooit iets stouts gedaan?
1: Ik ben ook nog nooit van de weg gehaald door de politie. Ja, 1 keer in IJsland. Okay. Dat was omdat wij naar een buitenpad waren geweest en die politie was gewoon aan het controleren dat mensen niet te veel gesopen hadden in het water en dan een beetje even van de weg afgehaald.
0: Ja, heel goed.
1: Maar verder geen gekke dingen,
0: nee. Ik vroeger weet ik nog wel eens, dan stonden we te blowen bij de Maas in Kuik.
1: Daar heb je het al.
0: Ja, maar daar werd helemaal geen probleem van gemaakt. Hè. Zaten we in een auto van een vriend van ons, die had zo'n golfje, echt allemaal heel fout. En daar stonden we te stomen, jongen. Ik denk dat als het heldere hemel was geweest en wij draaiden het raampje open, dat iedereen zonder zon zat. Zoveel kwam er dan vrij. Maar dan kwam gewoon een politie en die drukte op het raam. En dan was het tjik, tjik. En dan zeggen we, hey Hans. Die kennen we bij naam de politie. Hey Hans. En dan was het, hey jongens, zijn jullie weer aan het blowen? Nee hoor. En dan zei hij, oké. Dan ging hij weer weg. Ja, maar dat was al hetzelfde. Terwijl hij wist goed wat we daar aan het doen waren. Maar maakte daar kennelijk nooit een probleempje van of zo.
1: En werkt Hans dan nog?
0: Ik weet niet of Hans nog werkt, maar anders is dit misschien niet goed voor zijn functioneringsgesprek. Ik denk dat Hans al wel met pensioen is. Gouwe vent trouwens, gouwe vent, dat wel. Hey, Stef, dankjewel.
1: Yo.
0: Tot later.

0: Ik weet niet wat het is, maar ik heb al de hele middag... Ja, dit kan echt niet op de radio. Sorry, wat staat hier voor straf op? Of boete, Ronnie?
1: We zijn allemaal goed, jongen.
0: Hoesten op de radio.
1: Sorry, wat zei je?
0: Hoesten op de radio.
1: Hoesten op de radio. Volgens mij rondje bossenbollen of worstenbroodje naar keuze kan ook.
0: Nou, dan kom ik niet binnenkort, want ik heb gewoon een kriebel in mijn keel. Ik zit er al een tijdje, maar ik krijg hem niet weg. Danny Vera, Marlon Pichel en Trump.

0: fantastisch. Nou, vanmiddag ook al hoor. Vanaf 4 uur. Afslag Zuid. Ronnie Balk, wat zit daarin?
1: Er is een onderzoekje naar tuinieren gedaan. Blijkt dat wij als Brabanders niet zo best uit de bus komen. Dus wij gaan eens checken of dat onderzoekje klopt.
0: Ben jij een tuinierder dan?
1: Nee, totaal niet. Okay. Ik hekel aan, echt vreselijk.
0: Soms vind ik het wel
1: leuk. Dus zometeen ons eigen onderzoekje. Verder, het WK is in volle gang. Sommige mensen die gaan er helemaal voor en anderen die hebben er helemaal niks mee. Kan dat een probleem zijn voor je relatie, ja of nee?
0: Wanneer, als je veel WK kijkt?
1: Ja, als je misschien een beetje too much WK kijkt. En zorgt dat voor extra relatiesores? Daar krijgen we straks antwoord op. En vorige week...
0: Mag ik er iets over zeggen? Ja, ik zou het wel echt stom vinden als mensen daar op relatieproblemen verzanden, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik.
0: Het is vier, vijf weken, man. Gun nou even.
1: Veel te lang, man.
0: Ach,
1: veel te lang. Ja, hou op. Hey, vorige week belden we met Oplo. Dat is leuk, want daar was voor een dorp een heel belangrijk klein beeldje gestolen.
0: Oh ja, die dwerg. Of wat was het ook weer?
1: Een dwerg.
0: Ja.
1: En daar hebben ze gewoon 10k voor uitgeloofd. Ja. Om de gouden tip uiteindelijk binnen te hengelen. En er schijnt mysterieus nieuws te zijn. Echt mysterieus nieuws. Dus daar gaan we straks nog even achteraan ook.
0: Oké. Okay. Ja. En welke wil je horen?
1: Post Malone.
0: Oké. Okay. Ja. Doe ik die vast, want dan...
1: Lekker.
0: Want mysterieus nieuws. Maar is dit gewoon een...
1: Nou ja, weet ik niet. Er is mysterieus nieuws.
0: Zo'n typisch voor de dorpsquiz dat iemand aandacht wil hebben voor de dorpsquiz.
1: Het zou me niks verbazen, maar het is wel een dingetje daar in ieder geval. Wat ga je anders hardop roepen dat je 10k uitlooft?
0: Hey, 10k is wel veel, maar veel, ja, goed. Ja. Als je die aan jezelf uitlooft, dan...
1: Ja, dan wel.
0: Ja, precies.
1: Dus cirkel erop, hè?
0: Ja, precies.
1: Maar ik hoop dat we daar straks antwoord op krijgen.
0: Nou, als we toch in cirkels aan het denken zijn, voor jou, Post Malone.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Edwin Gerritsen. Die is van de ANWB. Is druk op de weg, Edwin?
16: Dat hoor niet. Nou, vrij druk, maar er staan nog niet zoveel files. En ze zijn nog niet zo lang. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg bijvoorbeeld heb je 5 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. De A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel 5 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Knopend Hooipolder 5 minuten oponthoud.
9: Dankjewel weer. En wij gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid. Leuk dat je de radio lekker aan hebt staan. Hou hem aan tot 7 uur, hè, want ja, we hebben een hoop leuks voor je. Waaronder zometeen iets wat je eigenlijk niet moet doen als je in de auto zit. Go West! We close our eyes.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
14: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid.

0: je aan het autorijden bent. Hè. We close our eyes. Go ahead.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie
0: Bal. Hartstikke idee. Ik ben niet alleen, want gelukkig is onze Marjolein er ook weer.
3: Hello.
0: En ben jij er ook bij aan de andere kant van de radio. Dus eigenlijk zijn we een soort van compleet. Nou, kunnen we gewoon lekker er tegenaan tussen nu en 7 uur vanavond met een nieuwe Afslag Zuid op deze dinsdag. De dag waarop het nieuws kwam dat de schaatsicoon Irene Wüst uit Goorle door NOC-NSF natuurlijk benoemd is tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Ik vind het fantastisch mooi. Het is toch een beetje Brabants trots ook natuurlijk. Hè?
3: Enorm.
0: Het komt allemaal van hier. Gaat dat allemaal lekker, die Olympische Zomerspelen in 2028... dan zal ze deze functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Ik zou nu al bijtekenen. Prachtige omgeving ook om te verblijven.
3: Ja, maar ik vind het ook nog veel beter bij haar passen.
0: De Winterspelen,
3: daar
0: zeker.
3: Ze zelf natuurlijk ook altijd stralen.
0: Zeker. Dus het is op zich ook best opmerkelijk dat ze die Olympische Zomerspelen ook al meepikt natuurlijk.
3: Toch dat ze daar begint eigenlijk.
0: Ja, voor wat betreft de Zomerspelen neemt ze het stokje over van Pieter van der Hogeband. Hè, want die heeft onlangs zijn stokje ingeleverd, om het zo maar te zeggen. En als het om de Winterspelen gaat, dan volgt oud-schaatser Karl Verheijen op. Vandaag ook de dag waarop we mogelijk richting de 33 graden in Brabant gaan. Ja, niet vandaag, maar aanstaande vrijdag zag ik net. En ik zat nog even verder te kijken. Maandag stond er zelfs 34 graden.
3: Wow.
0: Maar voor vrijdag wel eventjes een side note. Stevige onweersbuien, althans kans daarop. Dus het gaat denk ik zo'n broeierig warme dag worden aanstaande vrijdag. Net op de dag dat wij starten met ons Zero's Weekend. Nou, de temperatuur is alles behalve zero. Want die gaat te dik over de 30 graden dan. En ook de dag waarop het internet helemaal losgaat op het nieuwe PSV-voetbalshirt. De meesten zijn overigens niet heel erg positief. Om te janken dit. Wat een afgang. Leuk voor carnaval. Made by Stevie Wonder. De reacties online die zijn niet van de lucht.
3: Nee, mensen zijn niet blij mee.
0: Bij ons online zie je een afbeelding van het shirt. Mocht je het nog niet gezien hebben. Een beetje een combinatie van paars, roze, wit. Ik zie ook wat oranje. Ja. Ik vind het ook best een beetje een vreemde kleurcombinatie.
3: Ja, het is wel, ik vind het wel, het zijn hippe kleuren die bij elkaar gaan. Ik vind het niet mooi, hoor.
0: Ik vind het bij elkaar niet passen. Op de
3: ja,
0: een
3: dat is dan weer heel erg
0: vloekt.
3: Nu.
0: Ja, oké.
3: Ja, ik weet ook niet.
0: En ik ben van vroeger, wil jij
3: zeggen. Dat zeg ik niet.
0: Nou, die mededeling
3: is
0: duidelijk.
3: Ik ben het een beetje eens. Ik zou ook zeggen, dingen als oranje en roze gaan niet samen.
0: Nee.
3: Maar ja, dit is wel iets wat van nu of zo.
0: Oké, dan ben ik waarschijnlijk niet hip genoeg. En zijn ze daar bij PSV misschien hipper? Ik vraag me wel af, zou er in Eindhoven na deze reacties een, Eindhoven, een lampje gaan branden? Zodat ze het volgende keer anders gaan aanpakken, of niet? Of zouden ze helemaal niks mee doen?
3: Nou, weet je, er is altijd wel kritiek na een shirtje. Er zijn altijd mensen die lopen er even op te zeuren.
0: Ja.
3: Aan de andere kant, dit is wel een soort kantelpunt, heb ik het idee.
0: Even voor de duidelijkheid, wij hebben geprobeerd om de verantwoordelijke voor dit shirt te pakken te krijgen. Ja. En die was vanmiddag niet beschikbaar.
3: Vandaag niet, morgen wel, 7:15 in Keigoedemorgen.
0: Oké, nou, dan is je te horen. En ik ben namelijk heel benieuwd hoe zo'n proces ook gaat.
3: Ik ook.
0: Wie daar invloed op
3: wie,
0: heeft.
3: Wie beslist daarin? Dat. Gaan daar fans ook in mee?
0: Nou ja, je zou eigenlijk zeggen, doe dat vooral wel. Want je ziet dus nu dat je een bak stront over je heen krijgt, toch?
3: Ja, dat wil je eigenlijk niet.
0: En onze AI-muziekgenerator heeft ook weer een liedje voor ons gemaakt.

0: dan, Marjolein?
1: Weg ermee.
0: Oh, oké.
1: Okay. Wat vind jij?
0: Ja, ik vond hem ook niet zo... In het begin werd ik heel enthousiast. Toen dacht ik, daar gaan we. Maar toen de zang eenmaal kwam, dacht ik, nou, minder.
1: Ja.
0: Prullenbak?
1: Ja.
0: Nou, doe hem bedankt.

0: En mp3-spelers.
1: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
2: Zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
1: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
1: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: komt hij naar Nederland, hè, ondanks de American Girls. Want dan stond hij een aantal keren in Amsterdam, deze Harry Styles. En dit was een hit van dit moment hier zo in Afslag Zuid. Op deze prachtige, kan ik toch wel zeggen als ik naar buiten kijk, maar jullie niks van gelogen, toch? Prachtige dinsdagmiddag.
1: Ik heb naar buiten gekeken.
0: Kijk eens even naar buiten.
1: Ik vind het een mooie dag. Ja, je hebt gelijk, de zon schijnt, de auto's glimmen.
0: Ja, en ik zie ook wel wat blauwe stukjes in de lucht en zo. En de temperatuur is dik in orde, dus
1: ik voel me helemaal ook los van buiten. Hoe warm is het dan?
0: Het is momenteel graantje of 24, 25
1: uur
0: volgens mij.
1: Is het zo lekker?
0: Ja, het is hartstikke lekker, ja.
1: Wat doen wij nou de hele dag binnen?
0: Ja, weer. Vandaag kregen we een onderzoekje onder ogen, waaruit bleek dat de Brabander van alle Nederlanders het minst heeft met tuinieren. Je hoeft volgens het onderzoek onder 1052 Nederlanders hier niet aan te komen in de provincie met een schepje of een schoffel. Wij zijn de enige provincie waar minder dan de helft van de inwoners, dan heb ik het over 45%, aangeeft graag in de tuin te werken. Landelijk ligt dat gemiddelde op 55%. Dus dan zit je alweer over de helft. En Drenthe en Overijssel heeft de meeste tuinierfanaten.
1: Groene vingers daar.
0: Naast een algemeen lager enthousiasme voor tuinieren blijkt er ook in Brabant één universele vijand te zijn, namelijk het onkruid tussen de tegels wegkrabben.
1: Ja, dat is ook een klote klus. Dat is echt een kutklus.
0: Ellende toch, of niet? Ja. Onkruidwieden staat met 38% met stip op 1 als de meest gehate klus.
1: Ja, tuinklus. Dat snap ik wel. Dat is ook niet leuk.
0: Nee, hou jij van tuinieren überhaupt?
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Oh, echt?
1: Ja. Maar dan wel de leuke dingen.
0: Ja, wat zijn de leuke dingen?
1: Nou, grasmaaien vind ik niet erg. Hou even op. Plantjes schoffelen. Even nieuwe plantjes in doen. Ja,
0: ik hoor alleen maar rode vlaggen.
1: Rode vlaggen?
0: Ja, ik vind het helemaal... Ja, niet... Nee, ik bedoel dat ik dat niet leuk vind.
1: Oh, dat jij niet leuk
0: vindt? Nee, dat gaat
1: aan mij.
0: Nee hoor, want als jij lekker met je vingers in de tuin wil vroeten, moet je dat vooral doen. Dat interesseert me helemaal niks. Maar ik, ik vind grasmaaien niet leuk. Ik heb ook een heg. Ik denk, man, waarom moet ik die heg zo vaak knippen? Het gras groeit, dat is gewoon niet bij te houden.
1: Waarom heb jij dan een heg en gras?
0: Ja, geen idee. Ik heb al een paar keer voorgesteld, laten we er gewoon beton instorten.
1: Nee.
0: Nou, dat wil ik eigenlijk ook weer niet, want ik hou ook wel van groen. Ik vind groen ook wel mooi. Alleen ik vind het gewoon niet leuk om in die tuin. Dan heb ik ook nog een gazon, weet je wel. Dat is de barst van mos. Ja. Daar kom ik ook niet vanaf. Ik denk, ik moet gewoon omspitten. Ik moet gewoon een ploeg doorheen. Hoppakee, omploegen die boel.
1: Gewoon weg ermee.
0: Dus ik vind het ook niet leuk eigenlijk.
1: Ik zie het ook echt aan je. Het is echt een vervelend ding.
0: Ja, en de onkruidwieden, dat snap ik helemaal. Dat is natuurlijk...
1: Ja, maar dat snap ik wel. Dat is gewoon stom.
0: En misschien moeten we gewoon even een klein onderzoekje doen. Een simpel onderzoekje om te kijken of dat we inderdaad op, wat was het, 45% uitkwamen.
1: Ja, klopt. 45%.
0: 45% van de Brabanders geeft aan graag in de tuin te werken. Dus een minderheid, hè? Laten we dat voorop stellen.
1: Ja.
0: Gewoon eigenlijk vrij simpel. Hou jij van tuinieren, ja of nee? Ja, duimpje omhoog. Nee, een duimpje omlaag. En dan gaan we eens even kijken of dat we op die 45% uitkomen, ja of nee. En dan kunnen we dus conclusies trekken voor wat betreft dit onderzoek. Want misschien klopt het wel helemaal niet. En daarom, je weet het, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Dus vertel, hou jij van tuinieren? Ja, een duimpje omhoog. Nee, een duimpje omlaag. En dat app je dan naar 06-573-28203. Gaan we de balans zo meteen na 16:30 even opmaken. En misschien komen we wel dik over die 45%. Nu nog even Curtis Mayfield.

0: maken het liedje ook wel fantastisch. Uit de 70s, Curtis Mayfield en Move On Up. Klein onderzoekje om te kijken of dat een groot onderzoek klopt, ja of nee. En ja, voor input hebben we jouw hulp natuurlijk nodig via 0657328203. Want uit onderzoek blijkt dat wij hier in Brabant eigenlijk vrij weinig hebben met tuinieren. Sterker nog, slechts 45% van de mensen heeft er een beetje lol in. Nou, daar willen wij natuurlijk checken of dat zo is, ja of nee. Hoe zit het met jou? Hou jij van tuinieren, ja of nee? Ja, duimpje omhoog en nee, een duimpje omlaag. En dat stuur je dan naar 0657328203. Gaan we in de tussentijd naar Jasper, want die heeft namelijk het nieuws voor ons zometeen. Jasper, wat zit erin zo direct?
1: Zo, ik zag helemaal van
0: je. Ja, ik zag
1: dacht, bij Jasper, ik zat nog helemaal lekker in tuinieren ook.
0: Snap ik, ja.
1: Ik ga het hebben over het nieuwe uitshirt van PSV en over een bijzonder huwelijksaanzoek.
2: BT en de Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Half vijf voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ronnie. Er staat nu 70 kilometer file in Brabant. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Het zijn allemaal dagelijkse files, weinig opvallende files dus. Behalve de A59 Ten Bosch richting Os. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knoop het Hintam en Nuland is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Os is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Eerde en Uden 5 minuten oponthoud. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor afrit Wouwsplantage 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
5: Omroep Brabant.
0: En er is een mix van wolken en wat zon. Temperatuur tussen de 22 en lokaal 25 graden. Vannacht dan neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar een graad of 13. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
6: Goedemiddag. Je kan voorlopig niet meer wandelen in het noordelijke deel van het Beekdal op landgoed de Utrecht. Het natuurgebied bij Reuzeldermierde en Hilvarenbeek is per direct afgesloten. Want veel bomen daar staan op omvallen. Of er kunnen zware takken naar beneden vallen. Waardoor het voor bezoekers van het bos te gevaarlijk is om te wandelen. PSV heeft het uitshirt voor het komende seizoen gepresenteerd. Het is een wit shirt met oranje, roze en paarse accenten. Uiteraard denkt er iedereen weer anders over. Sommige fans vinden het shirt prachtig. Maar er zijn ook supporters die zichzelf afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. Maar wat vinden de spelers ervan?
7: Wat vind je ervan dan?
8: Ik denk mooie kleuren, mooie combinatie. Mooie details met oranje en roze.
7: Gekke kleurtjes, maar ik ben wel fit, hè?
8: Ik vind hem wel mooi. I think it's a good one.
0: Ik had niet anders verwacht.
6: Ja, sorry. Ze reageerden ook op het Instagram-account van PSV zelf. Dus ja. Je kan verwachten hoe die reactie is. Nou, wil je het zelf beoordelen, dan kan je het shirt bekijken in het artikel op onze website of app. Dan buurtbewoners in Oost, die kwamen in actie toen een maaimachine in de wijk rondreed. Ze hadden in de berm veel wilde bloemen gezaaid om het allemaal wat levendiger te maken in de wijk. De machine had al een deel daarvan omgemaaid, maar bewoners wisten de gemeente te overtuigen en nu mag het allemaal blijven bloemen. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, dat zegt het RIVM. Het lijkt erop dat Nederland op koers ligt om de doelstellingen te halen. En als dat lukt, dan leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. En dat we dit doel gaan halen komt onder andere doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht, zegt het RIVM.
9: We zien in Nederland dat de ingroeien van het aandeel elektrisch verkeer dat toeneemt. Nou ja, dat draagt inderdaad toch wel belangrijk bij aan schoner verkeer en minder uitstoot in stedelijk gebied.
6: Op veel plekken, zoals op Schiphol, zijn nog wel extra maatregelen nodig om de doelstellingen te halen. Je bent gelukkig in de liefde en wil je vriendin ten huwelijk vragen. Dat was het idee van Abigail voor haar vriendin Carly in het Amerikaanse San Diego. Ze staat romantisch op een mooi uitgezocht stukje strand, gaat op één knie, maar op dat moment gaat haar vriendin, die ze ten huwelijk vraagt, ook op haar knie. En wat bleek nou? Ze wilden elkaar op dezelfde dag, op exact hetzelfde moment, op dezelfde plek ten huwelijk vragen.
0: Nou ja, dan ben je voor elkaar geboren, toch? Ja, precies.
6: En het idee begon ook nog eens voor beide op hetzelfde moment. Ah. Want allebei kochten ze in april een verlovingsring. En om het plaatje helemaal compleet te maken, allebei vroegen ze dezelfde fotograaf om het spannende moment vast te leggen.
0: Nou, die heeft zich kapot gelachen.
5: Ja, wat de lol heeft die gehad? Ja,
0: hallo, wacht even. Twee lijnen, weet je wel. Eentje,
6: je wist als enige dat het bij allebei zou gaan gebeuren.
0: Ja, maar dat is toch geweldig.
5: Wat
0: grappig. Ja, maar er moet toch iemand geweest zijn die op de een of andere manier daar iets van wist, neem ik aan. Toch? Ja, behalve de fotograaf.
6: Alleen de fotograaf blijkt, want allebei waren zij echt verrast.
0: Maar was er verder ook niemand bij? Dat was alleen de fotograaf.
6: Ja, die stond gewoon zeg maar stiekem ergens zo opgesteld. Want die wist, ik moet zo laat op dat plekje zijn. Dan ga ik me echt zo stiekem opstellen, zodat ik het van een afstandje kan fotograferen.
0: Precies, geweldig. Wat geweldig dit. En ik denk dat ze nog langer gelukkig leven, deze twee.
6: Ik denk dat het
5: heel leuk.
0: Dankjewel Jasper, tot over een uur weer. En in de tussentijd meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Ja, klein tuinieronderzoekje. Want hou jij van tuinieren, ja of nee? Volgens een onderzoek, groot onderzoek, houden we er helemaal niet zo van hier in Brabant. Maar is dat ook zo? Als je er wel van houdt, duimpje omhoog. Hou je er niet van, dan een duimpje omlaag. Het nummer waar je naartoe kunt appen is 06-573-28203. Gaan we zometeen eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Na onder meer Guus Meeuwis. Omroep

0: Alex War, een Ordinary. Onderzoekje vandaag kregen wij onder onze neus. En daaruit bleek dat de Brabander van alle Nederlanders het minst eigenlijk heeft met tuinieren. Onderzoek gedaan onder dikke 1000 Nederlanders. En ja, wij hier in Brabant zijn helemaal niet into tuinieren. Slechts 45% van de inwoners geeft aan graag in de tuin te werken. Terwijl het landelijk gemiddelde op 55% zit. Drenthe en Overijssel die hebben de meeste tuinierfanaten. En waar we allemaal zeker een bloedje hekel aan hebben, 38%. Met stip op 1. De meest gehate klus is onkruid wieden. Nou, dat klinkt heel veel mensen denk ik bekend in de oren. Wij dachten, die 45%, klopt dat eigenlijk wel? Of zitten we hoger? Of misschien toch wel lager? Hebben we veel meer mensen die wel degelijk groene vingers hebben en het hartstikke leuk vinden om te tuinieren? Nou, daarom even een onderzoekje. Hou jij van tuinieren? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Ik ben benieuwd, Marjolein.
1: Ja, het is heel leuk. Mensen die werden hier echt wel een soort door getriggerd. Ik denk vooral de mensen die denken, ja, hallo, ik vind het wel leuk, dus hoezo, waar komt dit onderzoek vandaan? Want ik heb heel veel foto's binnengekregen van echt onwijs mooie tuintjes.
0: Oh echt?
1: Waarvan mensen zeggen, ja, ik vind het hartstikke leuk. Kijk nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Ik heb allemaal bloemetjes. Ik zag iemand die had een groot oud fietsenwiel in de tuin.
0: Oh, heerlijk.
1: Nou, het ziet allemaal leuk uit.
0: Ja, ja, ik vind het ook mooi als je dat als een soort passie is, weet je wel. En je kunt het er uiteindelijk je tuin ook nog mooi mee maken. Want ik hou wel van een mooie tuin, maar ik hou niet van de tuin mooi maken.
1: Ja, ben je Addy, die houdt er wel van. Die zegt, nou, ik heb zelfs van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
0: Oh.
1: Zij is tuinman, denk ik. Ja. En Rieke, die zegt, oh, ik vind het heerlijk. Lekker ontspannen, de radio natuurlijk aan. Rob, die houdt er niet van. Absoluut niet zelf, zegt hij. Hij zegt, ik woon gelukkig in een appartement.
0: Heb je er ook geen last van?
1: Anja, die zegt, ja, ik vind het leuk, maar wel alleen de moestuin.
0: Oh.
1: Ja, dat is natuurlijk weer een aparte sectie van tuinieren.
0: Ook een vorm van tuinieren. Ja. Maar ik zie dan meer, zal ik maar zeggen, het broodnodige gras maaien en de knip en onkruidwieden.
1: Dat is, ja, precies. Dat is ook tuinieren.
0: Maar dit is, ja, dit hoort er ook wel een
1: ook,
0: bij.
1: Ja. Iemand anders zegt nog, ja, ongelooflijk dat mensen er zijn die er niet van houden.
0: Sorry.
1: Het is het fijnste wat er is. Heerlijk met de handjes bezig zijn.
0: Ja, maar dat kun je ook op andere manieren doen met de handjes bezig zijn, hoor.
1: Dat is
0: geloof me maar.
1: Ja, Hans die zegt, vreselijk. Krijg de jeuk van. Ik heb allemaal kunstgras.
0: Hans,
1: ja,
0: high five. Hoppa. Ja. Nou, kunstgras vind ik ook nog wel een dingetje. Want daar heb ik ook overwogen.
1: Ja?
0: Ik denk, dat is gewoon ideaal, weet je. Daar heb je geen bosgroei.
1: Nee.
0: Maar ja, ik vind punt 1 ontzettend duur. Als je echt mooi kunstgras wil.
1: Ja.
0: En ja, aan de ene kant denk ik, schaam ik me er ook wel een beetje voor. Misschien. Ik denk van, nou, dat er de mensen voorbij lopen, denk ik, nou, daar woont echt iemand die heel lui is.
1: Oh, zo, ja,
0: zo,
1: ja.
0: Weet je,
1: nou, ik denk dat niemand dat denkt, hoor.
0: Nee.
1: Maar,
0: het is ook maar, weet je, ik hoef ook niet, het is niet dat ik nou een hectare hoef te maaien of zo. Het is maar gewoon een paar vierkante.
1: Gewoon een tuintje.
0: Maar toch gewoon het idee dat ik dat ding weer tevoorschijn moet halen.
1: Hij moet toch uit de schuur gehad worden, vriendingssnoer eraan.
0: Ja, en weet je, dan moet je met je kliko om aan de voorkant van het huis te komen. Het is allemaal zo'n gedoe gewoon.
1: Nou ja, ik snap het wel. Ja, Nicoline, die snapt jou ook. Die zegt, ja, ik hou er zelf niet van. Ik heb helemaal geen groene vingers. Gelukkig mijn man wel. Dat is een echte tuinierder.
0: Heerlijk.
1: Ze zegt, ja, ik vind het gewoon mooi om naar te kijken als alles groeit en bloeit. En meer niet.
0: Ja, maar dat heb ik ook. Want ik geniet wel van een mooie tuin.
1: Ja,
0: maar nogmaals,
1: precies.
0: Ja, om er zover te komen, dat is een ander dingetje natuurlijk.
1: En Toos die zegt nog, ja, leuk. Ik ga zelfs nu even zo gras maaien.
0: Oh, heerlijk. Nou, Toos, lekker met de radio aan. Dan komt alles goed. 45% kwam eruit uit dat grote onderzoek. 45% van de Brabanders zou maar houden van tuinieren.
1: Klopt niks van.
0: Er klopt niks van?
1: Bij ons klopt er helemaal niks van.
0: Waar kom jij op uit dan?
1: 78% is dol op tuinieren.
0: Wat een verschil zeg.
1: Ja, echt.
0: Kijk, en vandaar, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, 78% houdt wel degelijk van tuinieren. Helemaal geen 45%. Hebben we toch maar weer even mooi boven water kunnen krijgen. Ik ga zo meteen een lijntje uitgooien naar Tilburg. Naar Tilburg. Ik ga namelijk bellen naar de beste oliebollenbakker van Brabant. Niet voor oliebollen, maar voor iets anders. Zometeen naar Spanje. Call me.

0: weten dus inmiddels dat wel degelijk 78% van de mensen in onze provincie, tenminste als het gaat om de afslagsuitluisteraars, lekker graag tuiniert in de tuin, ergens op een plekje, daar waar ze groene vingers kunnen scoren. Er was een groot onderzoek en daaruit bleek dat slechts 45% van de mensen in onze provincie dat leuk vindt. Nou, in Nieuwaar dus 78%. Vandaag kwam het allereerste vaatje Hollandse nieuwe haring aan in Scheveningen. Dat betekent dat de haringliefhebbers weer helemaal los kunnen, lekker smikkelen. En normaal wordt het eerste vaatje altijd geveild, hè, voor heel veel geld. En gaat het geld dan vervolgens naar een goed doel. Dit jaar is er geen veiling, maar er is een event dat heet Happy Haring. En tijdens dat event maken topkoks allerlei gerechten met haring. En misschien dat die uiteindelijk dan ook wel weer verkocht worden of geveild, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar er is in ieder geval geen veiling meer van het allereerste vaatje. Richard Voets, die komt uit Tilburg, is al een paar keer de beste oliebollenbakker van Brabant geworden. En hij verkoopt in deze tijd van het jaar ook Hollandse nieuwe. En ik denk, als ik het zo inschat, Richard kennende, dat hij vast al wel weet hoe die smaakt en of het een beetje goede spul is, ja of nee. Dus ik ga hem even proberen te bellen. De beste oliebollenbakker van Brabant, afgelopen jaar nog titel. Maar nu dus visboer, als het goed is.
1: Met Richard.
0: Dag Richard, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
1: Hi. Goedemiddag.
0: Stoor ik of niet?
1: Nee, je stoort niet hoor.
0: Nee. Want, ja, normaal bellen we jou natuurlijk altijd als het over oliebollen gaat.
1: Ja, klopt, ja.
0: Maar we zitten in een andere tijd van het jaar. En ik zag dat de Hollandse Nieuwe vandaag in Scheveningen is aangekomen. En jij bent ook gewoon visboer, toch? Tussendoor nog.
1: Ja, daar zijn we ook nog tussendoor. Ja, van februari tot oktober, dat klopt.
0: Ja, dus jij zit midden in de Hollandse Nieuwe nu, begrijp ik.
1: Ja. We mogen ze officieel pas morgen verkopen. Ja? Maar we hebben natuurlijk al wel een voorproefje gedaan. Ze zijn heerlijk, lekker mals.
0: Ja, want wanneer zijn ze goed? Wanneer spreken jullie van een goed haar?

0: beetje op kamertemperatuur komen, noemen we dat. Dan wordt hij wel niet zo ijskoud. En dan is hij eigenlijk het allerlekkerste.
1: Ja, en wat doet de meerderheid?
0: 90%, moet ik even terugkomen, die neemt hem wel met uitjes.
1: Ja, toch wel, de meerderheid dan dus, 90%. Ja. Wat kost de haring vanaf morgen?
0: 2,75 en 4 voor 10 euro.
1: Goeiedag, het is toch best veel geld eigenlijk, hè? Maar ze zijn lekker, zeg maar.
0: Ja, ze zijn lekker. Dus, en je koopt er iets gezonds mee. Hè. Ze zeggen altijd, einde per dag, dan blijf je bij de dokter weg. In die trant, zeggen ze altijd. Dus
1: ja, gezond. Haringen Day keeps de dokter away, zoiets dergelijks.
0: Ja, die was het. Ik kon wel even. Dank voor de hulp.
1: Nou, ik wens jou veel succes vanaf morgen met de haring in dit geval. En ik denk misschien tot ergens aan het einde van het jaar voor die oliebollen maar weer, hè?
0: Ja, dan gaat het over poeder.
1: Precies, we hebben andere dingen. Hey, werk ze nog, hè?
0: Yes, yo,
1: houdoe.
0: Doei.
2: Afslag Zuid.
3: Helemaal goed. Hartstikke leuk. Kom op aan.

Miles Smith en Drive Safe. Nou, dat sowieso, hè, als je onderweg bent naar huis, nog een beetje uitkijken natuurlijk. En Richard Voet hoorde je, eigenlijk gewoon de beste oliebollenbakker van Brabant. Einde van het jaar. Maar ja, in de andere tijden, deze tijden van het jaar, dan is hij ook gewoon visboer. En hij gaat morgen lekker los met de Hollandse Nieuwe. 2,75 per stuk, ja. En zonder uitjes adviseert hij. Nou, ik ben sowieso niet van de vis. Ik heb altijd alles wat uit de zee komt, dan moet je dan lekker laten zwemmen. Dus aan mij niet besteed. Maar misschien dat jij er morgen van gaat genieten. Een Hollandse Nieuwe. Het is in ieder geval hartstikke gezond. Straks na 5 gaan we nog uiteraard lekker door met Afslag Zuid. Je maakt nog kans op een antistress Brabobolide. Als je die nog niet in huis hebt. Klein rood autootje. Ook zo'n ding waar je gewoon trots op bent als je hem überhaupt hebt.

0: Ja, want het is ook zo'n ding wat je gewoon op een plank kunt zetten op je werk. Of gewoon ergens kunt bewaren. Waardoor je kunt laten zien, ik kom uit de mooiste provincie van Nederland. Namelijk Brabant. De anti-stress Brabant-bolide kun je straks winnen. En we gaan ook toch nog even babbelen over het WK voetbal. Maar dan het WK voetbal in combinatie met een relatie. Hoe zit dat? Gaat dat eigenlijk wel samen?
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dan Edwin Geertsen, die is van de ANWB en die weet waar de files staan in Brabant. Goedemiddag Edwin.
13: Middag Ornie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag staat ruim 100 kilometer file in Brabant. Er zijn geen opvallende files. De langste files staan op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sonnenbreugel en Uden, 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os, voor Ravenstein 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Oorschot en Batendorp 10 minuten. De A58 van Eindhoven naar Tilburg, tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we naar een decennium dat de komend weekend een heel weekend lang in de spotlight staat. Namelijk de Zeros. Nou, uit dat decennium zometeen een grote hit van Madison Avenue. Don't Call Me Baby.
14: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
20: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
21: Dat is genieten.
22: Met Rousseau chocolade.
20: Kijk op rousseau.nl.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende... modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
25: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang.
24: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
26: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
27: Luister vanaf vrijdag.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby uit de Zero's.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: En over de Zero's gesproken, vanaf vrijdagochtend 6 uur knallen we het Zero's weekend in. Tot en met zondagavond doen we dat. Alleen maar muziek uit dat decennium. En er is echt, geloof me, heel veel moois gemaakt. We hebben nog wat leuke extra programma's. Ook bijvoorbeeld vrijdagavond vanaf 7 uur zitten Maarten en Mark hier. Om lekker even je Zero's stapavond nog eens dunnetjes over te doen. Er is een albumshow. De allergrootste hits, de nummer 1 hits uit de Zero's, die komen voorbij op zondagmiddag. Met andere woorden, het wordt een feest. Vrijdagochtend vanaf 6 uur ook weer gewoon lekker de radio aan. Zometeen Somber met Homewrecker. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Nederlanders verliezen steeds meer interesse in het nieuws. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nog maar 45% zegt een beetje geïnteresseerd te zijn in het nieuws. Terwijl dat in 2018 nog 61% was. Vooral jongeren haken af en ook het vertrouwen in het nieuws neemt af. Opvallend genoeg gebruiken steeds mensen dan weer wel AI-chatbots om het nieuws te volgen.
0: Nou, lekker betrouwbaar.
2: Ja, ja, precies. De NOS blijft volgens het onderzoek wel de meest vertrouwde nieuwsbron van Nederland. En de Nederlandse Olympische ploeg, dat duurt nog even, maar die strijkt bij de Spelen van 2028 neer in Orange County.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dat is toeval, maar het voelt uitstekend, zegt sportdirecteur voor de Oranje ploeg natuurlijk in Orange County.
0: Dat is toch humor, dit, of niet?
2: Ik vind het ook heel leuk.
0: Volgens mij ligt het een stukje boven of onder LA, als ik me niet vergis.
2: Ja, 2 uur rijden in ieder geval.
0: Ja,
2: ik weet niet of het boven of onder ligt.
0: Onder. Het ligt volgens mij, als je naar het zuiden rijdt, als je van LA naar San Diego, dan kom je er langs.
2: Oh ja, daar zitten ze dan dus. Daar hebben ze het basiskamp. Daar kunnen de sporters dan 4 weken trainen en ook wennen aan het tijdsverschil en het klimaat. En dat is wel hard nodig, zegt NOC-NSF. Want Los Angeles is een heel ander verhaal dan Parijs. En ja, ik wou inderdaad nog vertellen dat het ligt op 2 uur rijden van LA.
0: Ja, en
2: dat wisten we nu al.
0: In dit geval met Irene Buus dus, hè, als het chef de show
2: is. Dat is het plan inderdaad. Ja, grappig. En goed nieuws, want tegen verwachtingen in is er een groot stuk koraalrif dat toch bestand is tegen de klimaatveranderingen. Wetenschappers hebben ontdekt dat het gaat om een gebied dat 3 keer zo groot is als eerder werd aangenomen. Het ligt in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. En deze riffen kunnen niet alleen beter omgaan met warm zeewater, maar ze lijken zichzelf te kunnen herstellen. En dat is belangrijk, want koraalriffen worden ook wel de regenwouden van de zee genoemd en bieden onderdak aan ongeveer 1/4 van alle zeeleven.
0: Nou, dat is fantastisch mooi nieuws, toch?
2: Ja, supergoed.
0: Heerlijk. How to handle het WK in een relatie. Als de een het fantastisch vindt en eigenlijk alles van A tot Z wil zien en de andere gewoon 0,0 interesse heeft. Zorgt dat voor extra stores binnen een relatie? Nou, zometeen maar eens even checken bij een relatie.

0: gezegd, zo als je een dag keihard hebt gewerkt, dan verdien je het beste van het beste. En dat proberen we ook uit de kast te trekken, muzikaal gezien, hè, tussen 4 en 7 in Afslag Zuid. Samber en Home Wrecker. Nou ja, het kan je haast niet ontgaan zijn. Hot item in deze periode, wekenlang, is namelijk het WK voetbal. Afgelopen donderdag gestart. Afgelopen weekend nog de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan. En ik zat even te kijken voor de liefhebbers vanavond. Om 9 uur ook Frankrijk tegen Senegal. Dus er is genoeg te beleven. En er volgen nog veel meer wedstrijden. Maar niet iedereen kan het boeien. En dat wordt pas echt vervelend als de eender in een relatie helemaal in opgaat. Alles van A tot Z wil zien. En de ander er eigenlijk echt gewoon helemaal geen ene reet om geeft. Nou, Sanne Slegers is relatietherapeut in Rosmalen en Den Bosch. Sanne, goedemiddag.
1: Hallo,
0: goedemiddag. Ja, zorg dat WK voetbal voor relatiegedoe. Want als iemand dat weet, dan ben jij het wel.
1: Ja, precies. Nou ja, over het algemeen gebeurt er veel in relaties. En ik denk altijd dat het wel te maken heeft met een diepere, iets wat daaronder zit. Dus dat er al oneenigheid is. En dat kan alleen maar leiden tot meer troubles. Inderdaad, als er in de relatie dus dingen niet lekker lopen, dan kunnen die aan het licht komen tijdens zo'n WK.
0: Het is eigenlijk misschien een klein beetje, het klinkt vies wat ik nu zeg, maar een soort van relatiepuis die op spanning staat en dan openspringt.
1: Ja, precies, zoiets. Ja, precies.
0: Ja, want ik kwam dus ook een onderzoek tegen. In een Frans onderzoek gaf 53% van de vrouwen aan dat grote voetbaltoernooien een bron van conflict in hun relatie zijn. Dat vond ik best veel, een meerderheid. En in een Amerikaans onderzoek zei zelfs 57% dat ze een belangrijke WK-wedstrijd zouden verkiezen boven een romantische avond met hun partner. Daar is nogal wat.
1: Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Nou,
0: is het eigenlijk erg voor je relatie als je partner totaal geen interesse toont in jouw passie?
1: Ja, of is dat inderdaad, dat kan natuurlijk. Hè, want we zijn altijd, we willen natuurlijk alles delen met onze partner. Maar dat hoeft helemaal niet altijd goed te zijn. Dus je kunt juist ook dingen los van elkaar beleven. En dat kan je relatie juist enorm voeden. Dus niet alles delen is sowieso een goede om te doen. Dus dat je een andere passie hebt. En er kan van alles dus onder zitten als reden daarvan. Hè, kan ook dat de partner denkt, ik wil ook mijn eigen tijd en ruimte. Of ja, er kan zoveel aan ten grondslag liggen.
0: Ja, wat is het meest genoemde probleem dan, wat eronder ligt?
1: Het meest genoemde is dat vrouwen eigenlijk over het algemeen, dat is heel gechargeerd, als het om een koppel gaat, dat de vrouw het heel lastig vindt om eigen ruimte op een gegeven moment in te nemen, maar dat ze dat verlangen wel heeft. Mm-hmm. En als die man dat dan wel gewoon doet, dan zorgt dat bij haar voor spanning, irritatie, conflict, omdat ze eigenlijk het verlangen heeft om dat ook.
0: Ja, precies. Eigenlijk een soort van jaloezie klinkt het een beetje. Van hij doet het wel en ik...
1: Hij doet het wel en mij lukt het niet.
0: Nee.
1: Ik wil het wel, maar mij lukt het niet. Ja.
0: Tips om hier mee om te gaan, want je hebt natuurlijk in dit soort dingen, als we dan even puur even over het WK voetbal hebben, met natuurlijk achterliggende oorzaken. Je hebt een soort van slachtoffer en je hebt een dader, noem ik het maar eventjes kort door de bocht. Ja. De dader, degene die helemaal opgaat in zo'n toernooi. Wat moet die doen als iemand nu luistert en denkt, ja, misschien ben ik dat wel?
1: Ja, die kan eens gaan kijken van, hé, maar wat is dan jouw verlangen? Wat wil jij? Waar word jij gelukkig van? Dat zou de tip zijn voor de voetbalkijker.
0: Ja, en voor het tussen aanhalingstekens slachtoffer?
1: Nou ja, ga eens kijken wat je zo irriteert. Dus wat is dat wat jou dus zo irriteert aan die voetbalkijkende partner?
0: Ja, of misschien gewoon een tweede tv kopen dat je eigen tv-programma kan bekijken. Dat is misschien ook nog goedkoper dan een relatietherapie, bedenk ik me nou in één keer, Sanne, of niet?
1: Ja. Ze mogen natuurlijk altijd ook bij mij komen, maar...
0: Ja, dat snap ik. Hey, kan het WK de relatie ook nog versterken, of niet? Ondanks dat je misschien totaal verschillende interesse hebt?
1: Altijd, waarom niet? Ja, je moet wel creatief zijn. Hè? Er is zoveel wat belangrijk is. Maar interesse in elkaar is ook superbelangrijk.
0: Dus eigenlijk de conclusie, het WK is nooit de hoofdoorzaak. Er broeit altijd iets onder al langere tijd.
1: Ja,
0: en vooral ook gewoon elkaar de ruimte geven. Dat is volgens mij een beetje de conclusie als ik jou hoor praten, Sanne.
1: Ja, de ruimte geven en anderzijds inderdaad als die ruimte er kan zijn, hè, ook te kijken van, oh ja, maar wat wil ik eigenlijk? Dus wat is mijn verlangen wat eronder zit als ik dat zo vervelend vind dat die ander dat 2K kijkt? En wat heb ik zelf eigenlijk nodig?
0: Ik kan zo de relatietherapie in, hoor ik wel. Nee, hoor, flauw. Laat ik lekker aan jou over. Hey Sander, dankjewel. En veel plezier bij de volgende voetbalwedstrijd dan misschien maar of zo. Weet ik veel.
1: Ja, jij ook.
0: Nou, dankjewel, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Houdoe. Gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Train hier in Afslag Zuid en Bruce is. We gaan naar Jasper, want die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, Jasper?
1: Het wordt een spannende avond vanavond in Den Bosch. En er reed een opvallend kenteken door Helmond.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Het is 5:30. Even kijken hoe het met de files is. Edwin Gerritsen van de ANWB. Goedemiddag.
7: Middag, Ordi. Er zaten 150 kilometer file nu in Brabant. De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen wel een langere file. Een half uur vertraging. Dat komt door een aanrijding. Eén rijstrook is daar dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noordeloosewerk en Dam 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Batendorp. Een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Droog, een mix van wolken en wat zon. Temperaturen tussen de 22 en lokaal 25 graden. Vannacht neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar een graad of 13. Straks uitgebreid weerbericht door onze vrienden van Weerplaza. En nu voor het nieuws naar Jasperstad.
9: Goedemiddag, er zijn twee mannen opgepakt die in Etten-Leur onder een vrachtwagen vandaan kwamen. Na een gesprek met de mannen bleek dat de twee uit Soedan kwamen en onderweg waren naar het Franse Calais. Maar die reis die eindigde om onbekende redenen in Etten-Leur. De mannen zijn meegenomen naar het politiebureau om daar hun identiteit te achterhalen. Vanavond houdt de gemeenteraad in Den Bosch een spoeddebat over het geplande asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. 9 partijen willen meer duidelijkheid hierover, omdat de raad pas dit voorjaar werd geïnformeerd, terwijl het COA de locatie al veel eerder op het oog had. De plannen zorgden de afgelopen weken voor veel onrust en meerdere protesten. Irene Wüst heeft veel zin om te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze laat weten wat ze gaat doen als nieuwe chef de mission bij de eerstvolgende Olympische Spelen.
10: Het komt er wel op neer om de sporters en de staf en de coach zo goed mogelijk voor te bereiden en daar te zijn als steun en toeverlaat, omdat ze zich, ja, het beste versie van zichzelf kunnen zijn op het moment dat het ze doet.
9: De succesvolste Nederlandse Olympiër alle tijden is de opvolger van Pieter van der Hogeband. De eerstvolgende zomerspelen die zijn in 2028 in Los Angeles. En als de samenwerking met Irene Wüst bevalt, dan is ze ook bij de winterspelen 2 jaar later in de Franse Alpen. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland gevonden. De resten van het badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
11: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
9: Ja, bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Dan naar een scooterrijder in Helmond. Want die trok op een opvallende manier de aandacht van de wijkagent. Op zijn scooter zat een zelfgemaakte kentekenplaat. Met daarop de tekst: wijkagent.
0: Zo, dat is een uitdagende plaat, toch?
9: Daarmee reed hij dus door de straten. Maakte ook nog eens een wheelie. Dat is dat je voorwiel zo loskomt van de grond.
0: Ja, ja, ja.
9: Nou ja, de agent die zag dat. Herkende de man ook meteen. Een dag later stond de wijkagent bij hem op de stoep. De man heeft een bekeuring gehad. Toch kon de politie er best wel een beetje om lachen. Maar hebben de man wel uitgelegd dat als hij nou zo graag in contact komt met de wijkagent,
1: dat hij dat beter op een andere manier kan doen.
0: Ja, want dat wilde hij natuurlijk gewoon. Hè. Hij
1: dacht waarschijnlijk.
0: Wijkagent. Ja, nee.
12: Dat is gewoon zo'n grote idool, hè? Hij denkt, laat als ik groot ben, dan wil ik wijkagent.
0: Het is ook wel een beetje jennen natuurlijk. Hey, jongens, weet je wel, op school van, hey, luister eens eventjes. Ik heb lachen, maar moest kijken mijn kentekenplaatje. Ja, even kijken of ze happen.
12: Even stoer zijn. Ja, zo, ja.
1: Misschien was hij trots op de uitslag van zijn beroepskeuzetest.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja. Zou die uiteindelijk bij de politie terechtkomen, denk je?
1: Nou, misschien wel.
0: Wie weet.
1: Motoragent.
0: Het zou zo wel kunnen. Dankjewel. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Zometeen naar onze vrienden van Weer Plaza. Want het gaat warm worden aan het einde van de week, hè? Maar ook kans op buien. Vertellen ze zometeen alles over en je kunt winnen. De Anti-Stress Brabo-boelieden, want we gaan namelijk zometeen weer een spelletje spelen hier. Omroep.

0: Jeroen Helfrink van de Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Vandaag een ideale zomerse dag eigenlijk qua temperatuur en qua omstandigheden. Volgens mij zou ik zeggen, later zo deze zomer, toch?
1: Ja, nee, ik denk voor veel mensen dat het gewoon echt een perfecte dag is met temperaturen van 23 tot 25 graden. Vrij veel zon, ja, weinig wind. Ik ga er niks aan veranderen. Maar ja, nee. Het gaat wel veranderen.
0: Ja, het wordt volgens mij alleen maar warmer.
1: Zeker. Al hebben we morgen toch nog wel een redelijke kopie van vandaag. Komende avond en nacht neemt de bewolking toe. En morgenochtend zou er misschien een spatje regen in het noordelijke deel van de provincie kunnen vallen. Maar het trekt snel door. In de middag komt de zon er weer bij. En dan wordt het opnieuw weer 23 tot 25 graden. Er is nog niks met wat komen gaat.
0: Nee, want donderdag gaan we nog een tikkie hoger.
1: Ja, dan gaan we naar de tropische 30 tot zelfs 31 graden. Veel zon. Misschien in de avond een hele verdwaalde lokale onweersbui. Vrijdag gaan we zelfs naar 33 graden. Het zou me niet verbazen als we zelfs nog wat hoger uitkomen. Dan opnieuw in de namiddag of avond een onweersbui. En ook tijdens het weekend blijven in die 30 graden.
0: Ja, en die verdwaalde lokale onweersbuien, kunnen dat hele heftige zijn? Of is dat gewoon even wat spatjes en dat was het?
1: Ja, dat kan gelijk een hele heftige zijn met veel onweer en ook windstoten. Maar die buien, ja, die hebben echt wel een lokaal karakter. En het valt nog niet echt te zeggen waar ze precies gaan ontstaan. Dus ja, ik hoop al dat de komende dagen wat duidelijker wordt. Maar ik weet wel dat een groot deel van de tijd gewoon zonnig en droog is en dus heet.
0: Ja, precies. En dat weekend dus ook. Nog, als we dan even wat verder kijken na het weekend, gaat het dan weer de andere kant op of blijft het een beetje stabiel zo?
1: Nou, het zou mondjesmaat iets naar beneden kunnen gaan midden volgende week, maar die 30 graden, ja, daar blijft het toch echt wel van in de buurt. En met een hoge luchtvochtigheid is ook nog een keer drukkend warm.
0: Oké, nou, waarvan akte. Dankjewel Jeroen, ja. Fijne avond, hè.
1: Zelfde avond.
0: Hoi, hoi.
2: Hithapje.
0: Ja, weer zo'n heel klein hapje genomen uit een hele grote hit. En een hit uit de Zero's, wel te verstaan. Om alvast een heel klein beetje op te warmen voor ons Zero's weekend. Wat eraan zit te komen vanaf vrijdagochtend 6 uur. Knalt dat door je speakers een weekend lang. Het was een ontzettend, maar dan ook echt een ontzettend... maar dan ook echt een ontzettend, ontzettend, ontzettend, ontzettend... ontzettend grote hit in de Zero's.
3: Jeetje.
0: Ja, dus het was, zal ik maar zeggen, een hele grote hit.
3: Ja, groter dan dit kan niet.
0: Nee, nou, bijna niet. Het was gewoon echt... ik weet zeker dat iedereen hem ook kent. Alleen de vraag is, herken je dat hele kleine stukje uit die hit?
3: Ja, dat daar gaat het om. Zo verdraaid moeilijk.
0: Zal ik hem laten horen?
3: Ja, doe maar.
0: Ik denk dat die best moeilijk is. Geen idee, hè?
2: Een hit. Hapje.
3: Jeetje,
0: ja, hij is gewoon
3: iedere keer schrik ik weer hoe kort dit is.
0: Ja, heel kort. Ik weet het, ik laat hem gewoon nog een keer horen. Nog een heel klein stukje. Grote hit dus uit de Zero's. Ook wel, nou, een kleine hint, zonnig liedje, dat wel. Komt hij nog een keer, luister goed, spits je oren.
3: Ja, het klinkt wel zonnig.
0: Ja, je hoort het aan het toetertje.
3: Ja, dat je denkt Mexico
0: goed.
3: Of zo.
0: Nou, vertel het maar. Uit welke hele, hele, hele, hele grote hit uit de Zero's komt het liedje dat je net hoorde. Dat kleine hapje, dat hithapje. Nog één keer, goed luisteren. Voor de anti-stress Brabo-lieden. Kom maar door, uit welke hele grote hit kwam dat hapje? 06-573-28203. Ja, ik weet zeker, als je hem zo meteen helemaal hoort, dan denk je, oh ja, tuurlijk. Maar dat kleine stukje, herken je dat? Ja, dat is de vraag. Ik wens je veel succes.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Om alvast een heel klein beetje warm te draaien, moeten we ook maar voor het hithapje een liedje nemen uit dat decennium.
1: Een hithapje.
0: Sascha, was die moeilijk of niet?
2: Ik vond het niet moeilijk.
0: Oh,
2: nee.
0: Jij vond het niet moeilijk. Oké, okay, nou ja, wij dachten hij is best pittig, want het is natuurlijk altijd. Het is een ons. Ik overdreef misschien een klein beetje, maar het was toch echt wel serieus een joekel. Maar dan ook een joekel. Maar dan ook echt serieus een joekel van een hit toch destijds, Sascha?
2: Jazeker, maar ik vond het
0: toen
2: draak. Echt verschrikkelijk.
0: Oh, ik wilde ook nog aan je vragen. Als je het nou zo meteen goed hebt, moet ik hem dan straks nog even draaien. Maar jij zegt eigenlijk hierbij al gewoon niet doen maar.
2: Nou, misschien maak je er andere mensen bij mee, maar mij niet.
0: Wat lekker sociaal zeg.
3: Ja.
0: Nou, eerst maar eens even kijken of je het goed hebt, want het was een hit.
2: Dat was ook nog een ding.
0: Precies. Het was een hit uit de Zero's en op het spel dus de anti-stress Brabobolide. Luister nog mee.
1: Een hit. Hapje.
0: Heel kort. Hele grote hit. Hoe heette die en van wie was die?
2: Casey Kano van meneer Jody Bernal.
0: Hartstikke goed. We hebben trouwens wel in de app de meeste varianten van spellingen.
3: De meest creatieve spellingen, maar dat geeft niet vandaag. Dat was alles goed gekeurd.
0: Precies, wij snappen exact wat er bedoeld werd. Maar jij hebt het bij deze helemaal goed, Sascha. Dus je bent zojuist de eigenaar geworden van de enige echte anti-stress Brabobolide.
2: Die wilde ik altijd al hebben.
0: Dat snap ik. Nou, bij deze is die van jou. Waar kunnen we hem naartoe sturen in Brabant? Welke plaats?
2: In Edehout, woon ik.
0: Nou, gaan we daar naartoe en dan wens ik je er heel veel plezier mee. En toch maar draaien, Jody Bernal, of toch maar niet. Zeg het dan. Zeg het dan.
2: Tuurlijk, ja, schalen voor.
0: Oké, doen we dat. Fijne avond nog, hè.
2: Jullie ook.
0: Houdoe.

Unnenhout had het helemaal goed. Het was inderdaad het liedje van Jody Bernal. Zij vond het destijds een draak van een liedje. En waarschijnlijk nog steeds. Kesti, Ekeno. Maar was wel de juiste oplossing in het kader van ons hithapje. En dus scoorde zij zojuist de enige echte anti-stress Brabo-bolide.

lekker terug naar de Zero's met het Jody Bernal. Was een ontzettend grote hit toen, hè? Kissy Kendo, we hadden een heel klein stukje uit dat liedje gepakt in het kader van het hithapje. En Sascha was een van de mensen die het herkende en dus won de anti-stress Brabo-boelie. Als je er ook eentje wil winnen, zo'n ding. Ja, je wilde het gewoon hebben, dat hoorde je van Sascha net ook. Morgen een nieuwe kans. We gaan richting 6. Dat doen we met muziek van Anouk. Dit is One Word.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust.

0: Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
9: Voordeeluitjes.nl.
11: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
12: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
13: Met Rousseau chocolade.
12: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n €3,3 miljoen. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan eens even kijken hoe het met de files is. Edwin Gerritsen van de ANWB. Goedenavond.
19: Goedenavond, Ronnie. Er staan nog 80 kilometer bij elkaar. De files worden langzaam korter. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg-Zaltbommel 10 minuten op onthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Batendorp een kwartier. A59 Den Bosch richting Oss. Tussen Hintham en Nuland een kwartier. En op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Keldonk en Beek en Donk 20 minuten extra reistijd.
18: Dankjewel. Laatste uur afslagsuit gaan we zo mee starten. Hou de radio lekker aan, want nog een hoop leuke muziek tussen nu en 7 uur. Waaronder straks Van Halen. We duiken de jaren 80 even in voor die hele grote hit van ze. En springen mag ook, hè, op Jump.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
25: Echt?
26: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
29: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
29: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
30: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
31: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
30: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
31: Koppens biedt veel meer.
30: Kom langs in Volkel.
31: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
32: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
33: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
34: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
35: Luister vanaf vrijdag.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
36: Dan gaan we luisteren, zeker weten.

0: You're not alone. Nee, zeker niet. Wij zijn er ook.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Sowieso nog tot 7 uur met Afslag Zuid. En Marjolein die gaat je even bijpraten.
2: Steeds meer Nederlanders leven van salaris naar salaris. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 werkenden nauwelijks geld overhoudt aan het einde van de maand. En dat 43% soms rekeningen uitstelt tot het loon weer is gestort. Daardoor groeit ook de discussie of een salaris dat maar 1 keer per maand wordt uitbetaald nog wel van deze tijd is. Vooral jongeren vinden van niet. Bijna de helft van de 18 tot 34-jarigen zou liever eerder toegang krijgen tot het geld dat ze al hebben verdiend.
0: Dus dan, dat snap ik niet helemaal.
2: Ja, dat is een beetje, denk ik, wat je hebt als je op payroll zit. Dan krijg je soms per week.
0: Oh ja, zo.
2: Per week loon. Ja, ik vond het zelf altijd heel irritant, want dan was het te snel op.
0: Ja, maar ja, dat is aan het einde van de maand. Ik bedoel, als je het aan het einde 1 keer in de maand krijgt, is het ook op.
2: Ja.
0: Dat is, ik denk dat het dan misschien wat geleidelijker gaat. Ja, ik weet niet wat voor je mindset het beste is.
2: Ja, uiteindelijk denk ik dat het vooral echt vallen of staat bij gewoon goed geldmanagement.
0: Dat. Ja. Zeker. Helemaal mee eens. En dat valt over het algemeen niet mee.
2: Nou ja,
0: het valt zo ontzettend lang voordat die 25e weer komt.
2: Ja, altijd net te lang.
0: Net te lang.
2: En Bonnie Tyler is na enkele weken ontwaakt uit een coma. De 75-jarige zangeres werd begin mei met spoed geopereerd aan haar darmen en lag sindsdien in een kunstmatige coma in het ziekenhuis in Portugal.
0: Sinds mei? Begin mei?
2: Ja, precies. Kun je nagaan. Zij is toen dus geopereerd en zij heeft echt bijna 1,5 maand in een kunstmatige coma gelegen.
0: Zo.
2: Dat zal wel zijn om het herstel te verbeteren.
0: Ja.
2: Nou ja, nu zegt haar management dat haar toestand voorzichtig vooruit gaat en artsen hebben vertrouwen in haar herstel. Haar optredens tot en met augustus zijn uitgesteld en dit vond ik vooral heel dapper. Maar de concerten voor later dit jaar, die gaan gewoon door.
0: Ja, ik vraag me af wat je daar aan overhoudt als je 1,5 maand in een soort kunstmatige coma ligt. Dat kan toch niet gezond zijn, of
2: nou ja,
0: wel?
2: Nee, ik weet
0: of
2: het eigenlijk niet. Het is ook natuurlijk, ze is wel op leeftijd ergens, 75. Ik bedoel, kom op.
0: Ja.
2: En dan,
0: nou, dat.
2: Nou, ik vind het allemaal nogal dapper.
0: Maar stel je wordt na 1,5 maand weer wakker en je denkt, potverdomme, is het toch allemaal gebeurd de afgelopen 1,5 maand?
2: Ja, of ze denkt, oh, wat ben ik uitgerust.
0: Dat ook. En mijn geld is nog niet op, want die 25e,
2: nou,
0: die heb ik wel gehad, maar die
2: dus
0: is...
2: Dus ze kon gewoon blijven slapen.
0: Ik heb niks opgemaakt.
2: Ja, nee, maar fijn dat het goed gaat.
0: Zeker.
2: En hopelijk staat ze dus eind dit jaar weer op de planken. En wij zijn allemaal net gewend aan de verandering en nu gaat het weer terug. Handbagage en kleine rolkoffers worden binnenkort weer gratis bij je vliegtickets binnen de EU.
0: Gratis?
2: Ja, nou ja, dat hoort er dan weer bij in.
0: Oké.
2: Okay. Net als eerst, hè, dan
0: ja, ja.
2: Nou ja, ticket plus koffertje,
0: ja.
2: Dat hoorde erbij in. En nu moesten we ineens wennen. Nee, je mocht alleen een rugzakje
0: extra
2: mee.
0: Extra betalen voor, ja precies.
2: Nou, hè, de Europese Unie die heeft afgesproken dat luchtvaartmaatschappijen daar geen extra kosten meer voor mogen rekenen. Dat betekent het einde van, nou, de bekende toeslagen die we kennen voor Ryanair, EasyJet, Wizz Air, je kent het wel. Reizigers besparen hierdoor gemiddeld €40 per retourtje mee. En de nieuwe regels die moeten volgend jaar stap voor stap ingaan. En die moeten er vooral voor zorgen dat ticketprijzen eerlijker en ook duidelijker worden.
0: Ja, maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen, toch?
2: Ja.
0: Ergens gaan we deze kosten toch weer... De ticket zal waarschijnlijk gewoon wat duurder worden.
2: Ik denk het,
0: en dan, ja, toch?
2: Ik weet het ook niet. Ik bedoel, er moet toch ergens betaald worden voor dat koffertje?
0: Nou, geloof dat maar. Geloof maar niet dat dit... Het klinkt als muziek in de oren, maar geloof maar dat je gewoon gepiepeld wordt.
2: Wel vind ik het wel weer makkelijk dat je gewoon weet... ik koop een ticket en ik heb een tas en een koffertje.
0: Ja, maar dan denk ik ook wel weer bij mezelf... Dat kan ook niet altijd, want je kunt maar een x-aantal koffertjes in het vliegtuig krijgen. Tenminste,
2: ja, dat klopt. Dan moeten ze in het ruim. Maar dan mogen ze in ieder geval €40 te betalen dat
0: precies.
2: Het meegaat.
0: Oké,
2: okay.
0: Nou goed. Het kan zomaar zijn dat het binnen twee maanden weer valt.
2: Ja, ben je er niet op vast, hè?
0: Nou, niet er nu even van in ieder geval. Wij gaan zo meteen naar Oplo, want vorige week hadden we het verhaaltje over Tuntje den Dwerg. Ik weet niet of je dat nog weet. Klein beeldje daar. En nou, dan koesterden ze toch wel warme gevoelens voor, want ze hadden een aardige som geld uitgeloofd voor iemand die Tuntje den Dwerg, die was verdwenen,

0: Even, jawel, applausje voor Daan en Do. Stap voor stap, wat een ontzettend mooi liedje. En natuurlijk ook niet voor niks. Vorige week nog onze Omroep Brabant de tip laten. Toen kwam die extra vaak voorbij. En dat zal de komende tijd nog wel gebeuren. Want we zijn trots op dit soort mensen in onze provincie. En laten het graag aan je horen. Even terug naar vorige week. Misschien heb je toen ook meegekregen hier in Afslag Zuid op dit tijdstip. Heel Oplo is namelijk in een soort van rep en roer. Want Tuntje is namelijk ontvoerd. Tuntje de dwerg, dat is een bronzen beeld. Hij zat op een bankje een beetje in de verte te kijken. En sinds vorige week is hij dus weg. En er is zelfs ook een beloning van duizenden euro's voor de vinder of de gouden tip uitgeloofd. Maar helaas, hebben wij begrepen, tot op heden nog geen spoor van Tuntje. Maar vandaag meldde Vin Baltussen zich weer eventjes, die we vorige week aan de lijn hadden. En er is blijkbaar wat nieuws. Vin, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Want wat is er gebeurd in Oplo?
1: Nou, behalve dat kermis is.
2: Dat is belangrijk.
0: Dat is echt prio 1. Ja. Daarom, dames en heren, het is kermis in Oplo. Maar wel zonder Tuntje een werk, volgens mij, vooralsnog.
1: Ja, nog zonder Tuntje, maar... Ja, ik laat elke morgen 5:45 met een hond uit. En dan loop ik altijd even een rondje langs de molen, langs Tuntje. Daar kom ik altijd langs. Ja, goed, die zit er niet meer. Maar er lag vanmorgen een brief opgeplakt op de bank.
0: En wat stond er op die brief dan?
1: Ja, ik heb hem hier voor me liggen. Er stond een soort van dichtvorm. Er staat zoeken. Zoek hem nu, zoek hem niet later. En vergeet vooral niet te zoeken in het ... En nou denken wij, want... Puntje, dat zou wel water moeten zijn. Want Tuntje zit op de bank met zijn rug naar de kolk, heet dat bij ons. En de kolk is een meertje,
0: ja,
1: tussen de molen en de watermolen. En daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Misschien kan dat ding daar wel in liggen. En we denken dan eigenlijk dat het een beetje uit de hand gelopen rap zou kunnen zijn. En dat ze eigenlijk niet meer durven om dit ding terug te geven.
0: Maar even voor de duidelijkheid, Vin. Jij hebt niks met die grap te maken. Het is niet zo dat jij hem, zal ik maar zeggen, op de een of andere manier...
2: Dat jij ons in de
0: ter promotie van de kermis in Oplo gewoon dit hebt gedaan. Zeg het eens even eerlijk, Vin.
1: Nee, echt niet. Ik heb mijn hand op mijn hart. Nou, dat kun je niet zien, maar het is echt zo.
0: Ja, maar het voelt ook een beetje als een soort van inderdaad grap, geintje... of iemand die de boel een beetje aan het bestieren...
2: Ja, een beetje aan het stoken is misschien.
0: Een beetje stoken,
1: ja.
0: Dat is mijn gevoel.
1: Maar ik weet het niet. Kijk, er wordt op het begin al gezegd, misschien ligt hij wel in de kolk. Maar zijn, ja, waarom zou die in de kolk liggen? Ik bedoel, dat is te doen om dat brons om te smelten, tenminste dachten wij. Maar nou zitten we toch te twijfelen.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet eigenlijk iemand hebben die kan duiken.
0: Ja, maar even over die kolk. Waarom zou iemand hem in die kolk gooien en vervolgens daar een briefje neerleggen? Jij zegt dat is misschien iemand die hem heeft... Want je noemt het niet gestolen, je noemt het ontvoerd. En die het niet meer terug durft te geven. Dan denk ik, dat is toch raar dat je hem dan... Als je hem ontvoert, dat je hem in die kolk gooit dan?
1: Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen... Kijk, er is best veel ophef over in het dorp. En op een gegeven moment valt het een beetje stil. Maar het blijft een beetje surren.
0: Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat iemand dat op zijn geweten heeft... en dat je denkt van, ik wil dat het ding terugkomt.
0: Ja.
1: Dus ik schrijf maar iets met een soort van gedicht... dat we dan gaan zoeken. In
0: maar, weet je, luister, als ik dat geweest zou zijn... ik zou hem in die kolk gedonderd hebben... en dan ga ik niet een gedichtje schrijven... dan ga ik gewoon een briefje dan neerleggen... hij ligt in de kolk, punt.
1: Ja, dat klopt. Maar ja,
2: misschien, of misschien ben ik nu te naïef voor... maar misschien waren het ook wel gewoon, weet ik veel, qua jongens... en die hadden een geintje en... grappig dat ding en er zat ineens Tuntje in de handen... en die gooiden hem zo de plomp in.
0: Ja.
2: En dat ze nu denken, dit is niet handig...
0: Maar dan nog, dan ga je toch gewoon zeggen, hij ligt in de kolk, punt. Dan ga je toch niet in een gedicht, je maakt er nu een soort van speurtocht
2: van. Dat is misschien te spannend.
1: Ja, misschien is het ook wel de bedoeling.
0: Dat voelt een beetje als een soort machtspelletje van, wij hebben hem, zoeken jullie hem maar even. Laat die kermis maar even links liggen daar in Oplo, ga maar op zoek naar Tuntje.
1: Kijk, het is zo dat degene die dat, stel als er nou een stel jongen, of weet ik wie het aan is, en die zouden het aangeven, ja, dat hebben wij, dat ding, je kunt hem terug hebben, nou, dan worden ze met pak en veer Oplo uitgejaagd, denk ik. Dus ik denk dat ze gewoon een beetje bang zijn.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hé, jij zegt het kan in die kolk liggen dus daar. Een duiker. Je bent echt serieus op zoek naar een duiker dus?
1: Ja, iemand die... die hebben hier in het dorp kunnen zitten natuurlijk. Maar...
0: Nee!
1: En misschien luistert wel iemand naar jullie die denkt, oh ja, dat kan ik.
0: Ja, want is dat de grote vijver? Want ik heb er geen beeld bij.
1: Dus, dit is, Ja, die is niet zo heel groot. Ik denk als even meters, soort vierkant ding is, ik denk 40, 50 bij 50.
0: Oké, en is het diep ding daar of niet?
1: Ja, op plekken is je wel diep. Maar ik ga er in ieder geval niet met mijn zwembroek in.
0: Nee, snap ik. Dat moet je ook niet doen. Nou ja, oké, vooruit. Nou, misschien zijn er inderdaad wel hobbyduikers die nu luisteren.
2: Die denken, mooie uitdaging.
0: Precies, mooie uitdaging. Ja. Want is er een beetje zicht ook daar onder water? Of is het hartstikke donker, vies, goor? Weet ik heb geen idee, hè?
1: Ik ook niet.
0: Nee, jij ook niet. Nooit ondergeur. Nou, laten we afspreken, Vin, dat als er mensen zijn die luisteren en die inderdaad gewoon in hun vrije tijd duiken en die denken, ja, we willen daar wel eens een handje helpen en die vijver of die kolk een beetje uitpluizen. Meld je in de app 06-573-28203. En als er mensen zijn die dat inderdaad willen doen, dan passen we ze gewoon naar jou door, Vin. Zullen we dat afspreken?
1: Heel fijn. Goed.
0: En als er nieuws is, hou ons op de hoogte, hè?
1: Ja, en ik ga naar de kermis nou.
0: Ja, houdoe, hè.
3: Hallo. Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Het blijft toch een mysterie daarin oploopt. Wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? En ze zoeken dus eigenlijk gewoon een duiker, want ze willen de plomp daar eventjes uitpluizen. Of dat Teuntje den Dwerg misschien daarin ligt. Volgens dat briefje zou dat dus een mogelijkheid zijn. Nou, ben jij een duiker in je vrije tijd en zou je ze een handje willen helpen? Laat je dan even horen in de app 06-573-28203. Het nieuws komt eraan met Jasper. Wat zit erin, Jasper?
1: Gaat hebben over verschillende wetten die zijn aangenomen die voor problemen in Brabant kunnen zorgen. En je moet goed opletten als je nog een vakantie gaat boeken.
2: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
0: Anderhalf over half zeven. Verkeersinformatie. Nog veel files, Edwin, op dit moment in Brabant?
7: Nee hoor, Ronnie, het valt erg mee. Nog maar twee files op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer een kwartier op onthoud. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het is nu op de meeste plekken nog wel lekker helder. De temperatuur nog zo tussen de 22 en 24 graden. Vannacht dan neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen eerst veel wolken, later wat vaker zon en dan wordt het 23 tot 25 graden. Donderdag zomers warm met 28 tot 30 graden. En ik doe er nog een schepje bovenop, want vrijdag kan het mogelijk 34 graden worden, gevolgd door regen en onweersbuien. En voor het nieuws gaan we naar Jasper Stads.
1: Goedenavond. Roger van H. uit Best heeft een celstraf en een taakstraf gekregen. Hij had in 2019 als medewerker van de GGZ in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte die hij leerde kennen op de high intensive care afdeling. Volgens de rechter maakte van H. misbruik van de situatie. Vanavond dan houdt de gemeenteraad in Den Bosch een spoeddebat over geplande asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. 9 partijen willen meer duidelijkheid hierover, omdat de raad pas dit voorjaar werd geïnformeerd, terwijl het COA de locatie al veel eerder op het oog had. De plannen zorgden de afgelopen weken voor veel onrust en meerdere protesten. Er komt een nieuwe wet die problemen kan gaan opleveren voor de bekende homogenezer Tom de Wal. Want homogenezing wordt strafbaar. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet daarover. En dat is goed, vindt cultuurtheoloog Frank Bosman.
9: Ik denk dat deze wetgeving ook een belangrijke symbolische betekenis heeft. Namelijk dat wij als samenleving tegen elkaar zeggen: in Nederland mag je zelf weten op welk geslacht je valt en mag je zelf je eigen genderidentiteit bepalen.
1: Tom de Wal organiseert verschillende bijeenkomsten waarin hij beweert mensen te kunnen genezen. Tijdens een van de bijeenkomsten werd Van de Wal alles opgepakt, maar toen werd hij niet veroordeeld. Dat zou met deze wet dus wel kunnen. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofplannen die Brabant hard kunnen raken. Volgens de NOS komt er rond 20 grote natuurgebieden een zone van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En dat betekent dat sommige bedrijven binnen die zone moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren. En de Peel is een van deze strengere gebieden. Rond kleinere natuurgebieden komen er vergelijkbare stikstofzones van maximaal 500 meter. En ook voor boeren op andere plekken komen er strengere regels. Bijvoorbeeld bij bedrijven gebouwd op stikstofgevoelige zandgrond. En in Brabant staan veel boerenbedrijven op dit soort plekken. De strenge plannen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er snel weer meer gebouwd kan worden in Nederland. Wel moet het kabinet nog een meerderheid voor de plannen vinden in de Tweede Kamer. En ga je deze zomer nog op vakantie of ben je nog op zoek naar een goedkope last minute? Let dan even goed op, veel reisorganisaties, waaronder Tour. Tui, prijsvrij en Sunweb bieden online reizen aan tegen prijzen die uiteindelijk helemaal niet kloppen. Als je ze wil gaan boeken, dan wordt de prijs ineens meer dan 100 euro hoger. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Telegraaf. In ruim 1 op de 3 gevallen is de prijs anders dan in eerste instantie wordt vermeld. Check dus altijd even goed hoeveel je vakantie nou echt kost.
0: En waar zit hem dat in dan?
1: Ja, dan komen er toch extra kosten bij.
0: Maar dat is al zo vaak besproken, dit. Dat mag niet, hè? Je moet gewoon de reële prijs weergeven. Ja. En toch flikken ze het iedere keer weer.
8: Ja, het gebeurt zo vaak.
1: Dat is
0: natuurlijk ook, maar het is ook een lokkertje natuurlijk. Als je denkt,
8: het 400, ziet er supermooi uit. Ja, dan kan je inderdaad een week kan je naar Spanje, weet ik veel. Kost je inderdaad 400 euro. Dan denk je, wauw. Uiteindelijk ben je gewoon 700 euro kwijt.
1: Komt er weer toeristenbelasting bij. Of een bepaalde of allerlei schoonmaakkosten. Nou, allemaal van die gekke kosten die, waarvan je denkt, het zal wel in de prijs zitten.
8: Ja.
1: Die worden er alsnog los.
0: Ik vraag me echt af, hoe kan dat gewoon al zo lang doorgaan? Terwijl we hier al jaren over bezig zijn. En iedere keer worden ze weer op de vingers getikt, krijgen ze een boete. Ja. En dan betalen ze die boete misschien weer. En het jaar erop doen ze weer precies hetzelfde.
8: Ik denk dat onderaan de streep betalen ze liever de boete.
0: Nou, dat is denk ik de conclusie inderdaad. Fijne vakantie allemaal. En laat je dus vooral niet neppen. Kijk goed uit je doppen voordat je boekt en wat er allemaal aan kosten bij gaat komen. Dankjewel Jasper. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. En ik heb zometeen je hulp nog even nodig, want jij bent zometeen onze muziekkeurmeester. Hoogtijd.

0: Police and Every Breath You Take.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, het is tijd om weer even een liedje te gaan keuren. En jij bent onze muziekkeurmeester. Dus we stellen jouw mening wel degelijk op prijs. Het liedje dat ik hier heb is 30 jaar oud op de kop af. Dus ik denk dat een muziek-APK'tje dan volgens mij helemaal geen kwaad kan. Ik laat je zo direct een stukje van dat liedje horen. En komt dat liedje wat jou betreft door de keuring? Dat is eigenlijk gewoon de vraag. En eigenlijk bedoel ik daar ook mee, wil je dat ik hem straks draai? Want als je hem goed keurt, hè, en de meeste mensen keuren hem goed, ja, dan gaan we hem uiteindelijk ook draaien. Nou, voor dit liedje gaan we dus 30 jaar terug in de tijd, naar 1996. Het is, althans, dat vond ik een heerlijke zomerknaller, die eigenlijk wel prima past bij het weer dat de komende dagen nog gaat komen. Het is een liedje van Mr. President. Ze hadden maar één hit in Nederland, maar wel een ontzettend dikke hit.

Ja, lekker toch? Coco Jumbo, zo heet hij. Ja, vind je hem de moeite waard? Dat is eigenlijk de vraag. Met andere woorden, komt hij door jouw muziek-APK'tje, ja of nee? Als je hem goedkeurt, gewoon een duimpje omhoog volgens mij. Hè? En dan keur je hem af, dan stuur je een duimpje omlaag naar 06573-28203. Straks dan trek ik aan die bel en dan kun je niet meer stemmen. Tot die tijd wel. Coco Jumbo van Mr. President. Goedgekeurd, dan een duimpje omhoog. En afgekeurd, duimpje omlaag. 06572-28203.

0: Een lekker snoepie candy van Robbie Williams.
1: Muziek-APK'tje.
0: Ja, door elke week halen we een oud liedje tevoorschijn. Deze is inmiddels alweer 30 jaar oud. En ja, we laten hem aan je horen met de vraag erbij. Keur jij hem goed of keur je hem af? Als de meeste mensen hem goed keuren, ja, dan wordt hij gedraaid. Keuren de meeste mensen hem af? Ja, dan gaat hij weg. Huppakee, het archief in en wordt hij niet gedraaid. Trek al wel vast even aan de bel, want de stemmen kan niet meer. Er is lekker gestemd, Marjolein sowieso. Hè? Dus we gaan zo meteen horen of dat hij is goedgekeurd of afgekeurd. Er was wel iemand die had er sowieso geen zin in. Bij voorbaat al niet. Hè?
2: Mark, die zei alsjeblieft niet. Ik heb een trauma overgehouden aan dit nummer. We waren in Zweden op vakantie en op ons slaapadres vonden ze het nodig om de single cd met slechts 5 nummers anderhalf uur lang af te spelen.
0: Dat snap ik. Dan heb je er even geen zin meer in.
2: Ja, nee, daar ben ik klaar mee.
0: Het gaat om dit.

0: Mr. President met Coco Jumbo. Nou, dankjewel allemaal voor het stemmen. Ik heb al aan de bel getrokken, dus stemmen is niet meer mogelijk. Ik ga gewoon even alle data in de computer stoppen. En die gaat ons vertellen of dat het liedje door jullie is goedgekeurd of is afgekeurd. En als die is goedgekeurd, dan gaan we hem draaien. Enter.
1: Het nummer is... goedgekeurd.

0: Nederland. 87% deze van Mr. President. Dat was Coco Jumbo.
1: Ja, ja, ja, Coco Jumbo. Ja, ja, ja.
0: Dit was Afslag Zuid. We wensen je een fijne avond. En morgen dan melden wij ons weer net na 4. En hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. De laatste die is van...

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen...

0: dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Alet Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
10: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
9: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
11: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
9: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
12: Luister vanaf vrijdag.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ben je wel terug?
1: En MP3-spelers?
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Zit er nou met die vier bakpauw, jongen!
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Linette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan
1: bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens een oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De 2 zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om een kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse 60er moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Dan nog het weer. Vanavond blijft het nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
4: Luister vanaf vrijdag.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: krabbelen we wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Wie zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet. Ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
3: Luister vanaf vrijdag.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja.

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende

0: zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
2: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
5: The air attack warning sounds like... This is the sound.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop